0: bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met de DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. En de Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur die raakte oververhit. Daarom werd besloten om terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Overdag wordt het zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna dan wordt het weer warmer en kan de temperatuur weer oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat meldt Omroep Gelderland. En zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn er na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee naar de eis via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 26 meter hoogte. Maar ja, kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht, excuus. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer nog helder, overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. Zeker 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. Vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak, oud-bendeleider Dwayne Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat niet hij schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het kan in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. De dagen daarna steeds iets warmer, tot boven de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer de VS en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen zeker 5 mensen om het leven. 20 mensen raakten gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd weer beschoten, onder meer met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Zilver en goud. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaarten op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Maar na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het spoor, op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden, en de komende dagen weer warmer. Dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden die hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich eraan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt, daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Pol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Meerte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenoten. Jorinde van Klinken, die pakte het zilver. Het weer nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen weer warmer, dan kan het 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: grote dag, de grote avond, de avond van de zonsverduistering. Nederland massaal op zoek naar een eclipsbril. Jij hebt hem gelukkig al in huis gehaald, geloof ik, hè?
1: Ja, ik was redelijk op tijd. Ik heb hem vorige week aangeschaft. En ja, het is gekkenhuis. Dat kunnen we wel stellen. Ja, het wordt nu al ook het meest gefotografeerde moment van het jaar genoemd. Nou, het moet nog plaatsvinden, moet je nagaan. Het is echt sensatie.
0: Ja, en het is een run op die brillen. Een mooi verhaal, een winkel in Lelystad. Die had er nog een paar op voorraad. Nou, het gevolg. Drukte van je welste.
2: Ja, nee, we zijn een uurtje onderweg geweest, dus ja.
3: We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
4: En toen dachten we... nergens meer te krijgen.
5: Ja, we hebben het op het internet opgezocht. En misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
6: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
0: Ben jij al voorzien, Stefan, van een eclipsbril?
7: Ik heb er dus geen.
8: Nee.
7: Ik ben gewoon veel te laat.
1: Ja. Ik dacht dat jij in je museum nog wel die bril uit 99 had liggen.
0: Maar... Ik heb dat toen met een cd'tje gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat schijnt helemaal niet goed te zijn.
1: Nee.
0: Wat wel grappig is, als je her en der op het internet zoekt naar zo'n bril... dan kun je ze nog wel krijgen. Maar dan moet je letten op de kleine lettertjes. Want er staat heel vaak bij van... wordt geleverd op 15 augustus.
1: Ja, dat is een beetje laat.
0: Wel handig voor 2081, hè, voor de volgende zonsverduistering. Dan heb je in elk geval al een bril, hè, dan ben je op tijd erbij. Ik heb hem wel in huis, dit is hem trouwens. Daar
7: betaal
0: je dan godsvermogen voor. En dit krijg je dan in een armzalig envelopje thuisgestuurd van Emma. Van Amazon,
1: Amazon.
0: Hè?
1: Ja.
0: Amazon.
1: Ja.
0: Dus dit is het.
7: Het is een papier dingetje. Er zit een zwarte lens eigenlijk dan in. Wat zit er nog meer op? Ja, is het een kleurtje?
0: Dat vroeg ik me ook af. Er zit ook een dingetje. Die moet je op je telefoon doen.
7: Ja.
0: Om, zoals jij al zei, Carmen. Dan kun je hele mooie foto's maken.
1: Oh.
0: Dus dit is echt uniek.
1: Nou, wat bied jij?
7: Ja, ik bied nu €25.
0: Ja, nou, daar gaan we nog even over nadenken. Bovendien,
7: te weinig.
0: Misschien moet jij ook helemaal niet die eclipse gaan bekijken... want je hebt behoorlijk veel last van je ogen momenteel.
7: Ja, dat klopt. Ja. Er zit een behoorlijke infectie in mijn ogen. Dus ik heb twee gigantische rode ogen. Het lijkt alsof ik enorm stoned ben, maar dat ben ik niet, mensen.
0: En hoe is dat gekomen?
7: Nou, ik had een hele gezellige avond waarin verschillende dingen gebeurden. Dus waarschijnlijk is daardoor gekomen.
0: Is het wat ik denk, wat het is?
7: Absoluut, ik ben gewoon heel gezellig een biertje bezig doen.
0: Oké, dat is het dus. Heb jij een eclipsebril in huis, Carmen?
1: Nee. Nee, en mag ik zeggen dat ik het een enorme overhypte hype vind?
0: Ja, maar daar hou ik van.
1: Ja. Oh ja? Kom op, mensen.
7: Jij
1: het duurt
7: hypes,
1: een kwartiertje.
7: Echt?
1: Het duurt maar een kwartier. Ik weet die van de vorige keer nog, was zo weer voorbij. Het zal wel. Ik bedoel,
9: jij gaat niet naar buiten morgenavond. Jij blijft gewoon op de bank zitten.
1: Ik wil wel naar de dijk toe rijden.
9: Ja.
1: Maar ik ben bang dat als ik dan mijn kinderen meeneem... dat ze heel enthousiast naar boven gaan kijken... en dat het netvliesje beschadigd raakt. Dat willen we natuurlijk niet.
0: Ach, god, ja.
9: Dit is het moment om
1: het gewoon
9: goed te leren.
1: Ach, god, ja, maar dat gaat niet meer weg, hè?
0: Ik zie jou toe in staat om naar zolder te gaan... morgenavond het aanzien van 1999 erbij te pakken. Die oude boekenreeks, stof eraf te blazen... en te kijken hoe het er ook alweer was in 99.
1: Ik heb al alle tips gelezen. Je hebt op de site van de NOS staat nog een filmpje uit heel lang geleden... hoe je zelf zo'n cameraatje maakt, of een brilletje.
7: Ja.
1: Met gaatjes in het papier en zo. Je kunt het nog doen met een vergiet. Je kunt met je rug naar de zon gaan staan. En dan op je camerastand op je telefoon dan een foto maken. Kan ook nog.
7: Nou, heb je voor mij dat boek? Want ik heb nog geen eclipsebril.
1: Even zoeken op de site.
7: Ja, okay.
0: Nou, zo kan het dus ook. Wat heerlijk dit. Benieuwd hoe dat afloopt.
1: Waar ga jij eigenlijk heen? In je tuin staan? Of,
0: Ik moet dat nog even onderzoeken. Maar je moet een goede plek inderdaad vinden. Ja. Misschien ga ik het dak op. Vertel eens even, wat zit er verder in het nieuws vandaag?
1: Dat er grote branden zijn uitgebroken in Kiev vannacht... na een zware Russische aanval. En we gaan boeren met ouderwetse landbouwmachines. En dat wekt heel veel nostalgische gevoelens op bij mensen.
0: Allereerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, je weet het... die zijn nog in dromenland, liggen in bed. Maar wij halen één liedje uit bed, uit ons alfabet... Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
7: De letter B van bril voor de eclipse natuurlijk. Ja.

0: je de zomer is in volle gang, hè?
1: Ja, nog steeds, hè? Ja. Nog 3 weken, volgens mij, toch?
0: Ja, zeker. En er komt weer een 5e hittegolf aan, hè? 30 graden morgen. Ja, hou je daarvan of niet?
1: Nou, als ik vrij ben wel. Als ik aan het werk ben, niet.
0: En dat laatste is het geval, hè? Want je bent aan het werk, druk.
1: Ja, klopt, ja. We hebben vandaag koelleidingen isoleren op een dak. Dus, ja.
0: Nou, dat is wel handig natuurlijk in verband met die hitte. Koelleidingen installeren?
1: Ja, er zit een warmtepomp zitten in dat appartement in Blaricum. En die leidingen die lopen over het dak. En de vorige installateur heeft dat niet behandeld, die koelleidingen. Dus die zijn allemaal aangevreten door de vogels.
0: Ah. En nou laten ze jou overkomen vanuit Friesland, vanuit Veenwouden, naar Blaricum om de boel te herstellen.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Ja, ik kan er ook niks meer van maken, niks minder.
0: Nee, en waar rij je op dit moment, Charlie?
1: Ik ben nu in Leeuwarden, haal ik even een bakje koffie op bij mijn baas en dan rijd ik naar Blaricum.
0: Oh, oké, okay. Nou, doe maar rustig aan hoor, want in Blaricum kunnen ze wel wachten.
1: Ja, daar zijn ze wel geduldig voor.
0: Ja, precies,
1: mij,
0: precies. Zeg, ga je nog op vakantie of heb je hem al achter de rug?
1: Nee, in Noorden is het alweer voorbij. Wij zijn alweer aan het werken. Dus ja, we zijn al op vakantie geweest.
0: En waar was de reis naartoe?
1: We zijn een keer naar het Harzgebergte geweest in Duitsland.
0: Oh ja, daar ben ik vroeger als kind ook geweest.
1: Ja, dat viel mij 100 punten mee. Het was echt, echt mooi.
0: Had je andere verwachtingen dan?
1: Nou ja, ik denk meestal zo'n beeld. Kijk, we wonen in het Noorden. Dan ga ik wel eens naar Duitsland natuurlijk om even wat boodschapjes te doen. En dan is het eigenlijk maar een beetje een dorre, rare boel, vind ik het altijd.
0: Oh ja? Ja. Het is toch heel heuvelachtig, bergachtig?
1: Daar wel, in het Harzgebergte wel. Maar ja, bij ons in het Noorden, hè, als je de grens over gaat, niet.
0: Nee, dat is waar. Ja. Nou, ik ben er natuurlijk net, kom er net vandaan, hè, 2 weken in Friesland gebivakkeerd. Ik moet zeggen, ik heb me weer uitstekend vermaakt. Fantastische bevolking. En het is toch altijd een beetje, en dat vinden de Fries alleen maar mooi hoor, dat je toch een ander land binnenrijdt.

0: in Friesland. Ik bedoel, als ik in een supermarkt kom en ik wilde even een kaartje kopen, dan heb je ook allerlei kaarten in het Fries en zo. Het is al...
1: ja, nee, dat is echt iets. Dat is hier nog.
0: Ja, en overal wappert de Friese vlag.
1: Ja, de mensen zijn best wel trots. En soms dan slaan we er wel eens in door, hoor. Zoals mensen moeten in een rechtbank Fries gaan spreken en weet ik het wat. Ja, nou, ja, doe maar lekker normaal. Dat is niks voor ons.
0: Ja, nou ja, Guus Meeuwis heeft het bezinkt het natuurlijk heel mooi in Brabant. Hè. Was man in Brabant maar zo trots als een Fries? Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, hartstikke leuk.
0: Zeg, we gaan eens even een literbed halen. Alfabet. Dat doen we met de letter B van Bril. Heb je al een Eclipse-bril in huis?
1: Nee, en ik was er net aan het luisteren en dan denk ik, ja, ik heb toen in 99 heb ik wel een gekocht.
0: Oh, dus jij ook al?
1: Ik moet toch even op zoek, ja, hoor, ja.
0: Even die rommela doorspit.
1: Ja, ik denk dat het echt in zo'n laadje onder de tafel nog ergens achterin een ligt, denk ik, of zo.
0: Dat denk ik ook. Het ligt gewoon waar de semafoon ook verdwenen is.
1: Ja, zo is het. De 27 MC, dat soort dingen, ja, alles, ja.
0: Oké. Zeg, die B, vaak bezongen bijvoorbeeld door Elton John in Blue Eyes. Die komt binnen via Harm Dallinga. René kiest voor Billie Jean, voor Michael Jackson. Buffalo Stans, Nene en Sherry. Dankjewel, Maurice Beethoven. Heel verrassend, Linda de Mol. Had ooit een klein hitje daarmee. Wim Walravens, Ben Me, Shape Me van The American Breed. Peter Verhart. Bimbam van André van Duin komt binnen. Net als Bestelma van Robin Herzen via Rimmert. Bloody Well Ride van Supertramp. Dankjewel, Nonno. Even kijken, Bakker de Baksteen van Cornelis Vreeswijk. Ben Apple Gas van Cat Stevens via Bert. Hans Mulder kiest voor Blowing in the Wind en de uitvoering van The Hollies. Be My Day van The Cats, Honey Kruijer. Bright Eyes van Art Garfunkel, Leon. Bed of Roses, Bon Jovi via David. Big in Japan, Elva Field. Dankjewel, Valentijn. Bochtin, John Tana, ook verrassend. Komt binnen via Jelle. Maar we kiezen voor jouw inzending, Charling Dijk. Vertel, welke is het geworden?
1: Nou, dat is een van Creedence Clearwater Revival geworden met Born on a Bayou.

0: Dat is een beetje het verhaal. Michael McDonald samen met Keith Urban en We Go Back. De schijf van NPO Radio 5. 6:40. Het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Er zijn grote branden in Kiev uitgebroken vannacht na een zware Russische aanval. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad staat onder meer een pakhuis in brand. En er zouden meerdere explosies zijn gehoord. Rusland heeft ook de stad Zaporizhia gebombardeerd. Daar zijn zeker 5 mensen omgekomen. Er is nog steeds een groot woningtekort. En je zou verwachten dat Utrecht, Amsterdam of Rotterdam de populairste zoekopdracht is op Funda. Maar nee, het dorp Zuid-Laren staat bovenaan. Als daar een huis te koop staat, wordt er flink overboden, hoorde RTV Drenthe.
2: We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20% tot 30% overbieden. En dat is dus 2 tot 3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
3: We hadden gelijk allemaal auto's door de straat heen rijden. De makelaar die was er van overtuigd dat het wel goed zou komen. En dat was de tweede dag ook zo, want 's middags hadden we gelijk al een bod op ons huis.
1: Zuid-Laren is groen, heeft voldoende horeca en is dicht bij Groningen.
0: Ja, en dat is een fantastische plaats natuurlijk. We kennen dat uiteraard van de jaarlijkse grote paardenmarkt. Hè?
1: Ja.
0: En we kennen het natuurlijk van Berend Botje. Ging uitvaren met zijn
1: scheepjes naar Zuid-Laren.
0: Ja, klopt. Ja. De weg was recht. De weg was krom. Nooit kwam Berend Botje meer om. En dat is dus ook een van de oorzaken dat hij daar altijd is gebleven. Omdat het zo'n mooi oord is.
1: Ik dacht omdat hij nooit meer werd teruggevonden. Dat hij gewoon kwijt was. Dat hij zichzelf helemaal heeft verloren in het mooie Drentse landschap.
0: Of ging hij naar Amerika? We gaan het even opzoeken.
1: Ja, volgens mij was dat...
0: De lyrics van Berend Botje, kunnen we dat even snel opzoeken?
4: Ja, ga ik nu opzoeken.
0: Oké, komen we zo op terug. Verder dan met Colombia.
1: Colombia, ja, daar geldt een avondklok. Mensen mogen niet naar buiten, zodat ze hulpverleners niet voor de voeten lopen, die nog proberen om zoveel mogelijk mensen te redden na de zware aardbeving van gisteren. Ook zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, vertelt correspondent Boris van der Spek.
5: En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld.
1: Het officiële dodental in Colombia is opgelopen tot 132, maar het reddingswerk heeft ook geregeld succes. En honderden bezoekers leerden afgelopen weekend in Haarlemmermeer hoe er vroeger werd geboerd. Tijdens Oogstfest werden historische landbouwmachines van stal gehaald voor een demonstratie. Vrijwilligers lieten zien hoe graan vroeger werd gemaaid, gedorst en tot bloem vermalen. Voor deze bezoekers een nostalgische belevenis.
6: Nou, een stukje historie. Mijn vader is er ook nog bij. Die is 92. En die heeft er altijd mee gewerkt.
7: Ik zit zeker te genieten. Ja. Ik ontmoet ook veel mensen van vroeger. Ja, dat is heel leuk.
8: Het is echt nostalgie. Was het inderdaad, was ik met de korenmaaier eerst kantenzichten. En dan met de korenmaaier erlangs. En dan gingen we de schoven oppakken, hokken. En dan later ze op tollen zetten. En dan later gingen we binnenhalen.
1: Zegt jou dat allemaal wat, Bert?
0: Ja, natuurlijk. En het heeft ook inderdaad wel iets nostalgisch. Maar toch wil je niet terug naar die tijd, denk ik, als je kijkt naar de huidige landbouwmachines.
1: Ongelooflijk arbeidsintensief.
0: Ongelooflijk arbeidsintensief. En dat, de respect ook voor onze voorouders als het daarom gaat.
1: Ja, nou, en de organisatie is nog op zoek naar extra vrijwilligers, want het onderhouden van al die historische machines kost ook nog veel tijd.
0: Het weer dan voor vandaag?
1: Ja, dat kan er kort over zijn. Zonnig, nog steeds droog en het wordt 21 tot 27 graden.
0: En dan komen we even terug op Berend Botje. Luidde de tekst nou eigenlijk, hè? Nou, je hebt onderzoek gedaan, Stefan, en je hebt het gevonden.
4: Ja, volgens mij hebben we iets gevonden dat hij zowel ging naar Zuid-Laren, maar volgens mij ging je ook ergens anders naartoe, Carmen.
9: Ja, je hebt helemaal gelijk, Bert, want het eerste couplet gaat erover dat Berend Botje naar Zuid-Laren gaat. Berend Botje ging uitvaren met zijn schepje naar Zuid-Laren. En daarna wordt het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika.
0: Dat zei ik.
9: Amerika, Amerika. Drie maal in de ronde van je hop. Sasa.
1: Zou het dan Amerika in Limburg of de grote plaats?
4: Hè, wat vervelend nou weer.
0: Wat vervelend.
4: We gaan weer opzoeken. Nee. Weer dat ding opzoeken.
1: Altijd maar die vragen.
4: Altijd maar
0: Amerika met een K van kinderkoor.

0: vergeten hit.
1: In 2000, 26 jaar geleden, kondigde Doe Maar zijn comeback aan. En die comeback ging gepaard met deze single die je bijna nooit meer hoort.

0: Pinball is het van The Who uit 1969. Ja, dat is zo'n plaat van The Who die je ongetwijfeld kunt vinden in bijvoorbeeld, en dat vind ik zo leuk, de nieuwe platenzaak in Almere. Want Almere ontberen nog altijd één ding, namelijk een echte platenzaak. Nou, jij hebt je daar sterk voor gemaakt. Je bent met handtekeningacties begonnen, Carmen. En ja. jouw wens is gehoord. Want wat heeft Almere gekregen de afgelopen weekend?
1: Een platenzaak.
0: Een platenzaak.
1: Oeh, ja, ik ben blij.
0: Ja, dat snap ik. Want, ja. want we hebben het er vaak over. Hou allebei natuurlijk heel erg van muziek. Mm. Hou van platen. En ik zag jou af en toe wel eens jaloers kijkend genieten van mijn gang naar de platenzaak elke vrijdag.
1: Absoluut, ja, ja, ja. Jarenlang hadden we er geen. En nu kan ik zelf om de hoek naar de platenzaak om lekker door de bakken te struinen.
0: En is het, wat voor zaak is het? Is het een tweedehandzaak of echt het nieuw? Of,
1: nee,
0: of van
1: nieuw.
0: Alles wat?
1: Ja, van alles wat. Okay. Ja, het is echt Het is een zaak, vrij klein, maar hij staat helemaal volgestouwd met bakken. En heel veel platen, echt ontzettend veel van alles wat. En ze hebben ook cd's, ze hebben een cd-hoek. En ik zag gisteren daar een jongen zitten die nou geobsedeerd was met alles wat er om hem heen lag. Want er lag zoveel. En ik kan me zo voorstellen dat als je daar bent, dat je denkt van, oh, maar ik wil dit even in mijn handen hebben en dit. En ja, het is zo heerlijk om daar te zijn.
0: Een snoepwinkel is het dan.
1: Het is echt een snoepwinkel, ja. Ja, ja.
0: Lijkt me ook ben jij ook gek van fysieke platen? Want je bent natuurlijk ook iemand van de nieuwe tijd, Stefan.
2: Van de nieuwe tijd, ja. Ja. Nee, ik heb cd'tjes. Ik ben een verzameling weer aan het compleet maken van de Hitzone cd's. Oh, ik heb ze allemaal toen ooit een keer weggedaan tijdens Koningsdag. Echt onwijs veel spijt van. En ik ben nu ze allemaal weer aan het terugkopen. Dus mocht je ze ergens tegenkomen in Almere, laat het weten. Want ik heb er een hoop geld voor over.
1: Nou, ja. Dat snap ik, ja. Ja. Maar ik ging daar ook naar binnen en ik dacht, joh, ik zie het wel. Ik heb wel een paar platen waarvan ik denk, nou, die zou ik nog wel in mijn collectie willen.
2: Zoals?
1: Ik wil heel graag de Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Want dat vind ik een prachtige plaat. Prachtige hoes ook. Hoe dat is afgebeeld. Hoe hij daar staat met die mooie schoenen ook. Dus ik dacht, ik ging daar naar binnen. Ik dacht, nou, als ik die plaat tegenkom, dan super. Maar ondertussen zie je van alles. Dus je bent gewoon inderdaad, wat jij zegt, een kind in een snoepwinkel. Maar er zit ook wel één nadeel aan deze platenzaak, moet ik zeggen.
0: Wat dan?
1: Nou, jij vraagt mij dus ieder jaar met Record Store Day,
0: ja,
1: om naar de platenzaak te gaan. Of ik voor jou in de rij wil gaan liggen. Ja. En tot nu toe kon ik altijd zeggen, nou Bert, wij hebben geen platenzaak in Almere. Nou, dat excuus is er niet dus meer. Weg.
0: Ik wilde er niet over beginnen, ja, maar nu begin je er zelf over.
1: Echt, sterker nog, het is dus inderdaad praktisch om de hoek. En nu moet ik op zaterdag dus heel vroeg mijn nest uit om voor jou in die rij te gaan liggen. Ja, die platenzaak is nog maar 3 dagen open en ik heb nu al slapeloze nacht.
0: Ja, dat zou wel, ja. Ja. Nou, ja, weet je wat ik ook altijd heb als ik in een platenzaak loop trouwens? Nou. Dat ik ook wel zou willen werken. Heb jij dat ook?
1: Oh ja. Ja,
0: ik neem,
1: ja,
0: aan dat daar ook hele leuke mensen werken in deze nieuwe platenzaak.
1: Nou, ik denk dat ik al een bijbaantje als persoonlijke vinylcourier erbij krijg voor jou. Dus,
0: wat dan?
1: Nou ja. Ga jij maar even een plaat halen voor mij.
2: Ga maar liggen in die nacht.
1: Dat is wat ik nu krijg.

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
17: Geeft ruimte.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Crayon kozijnen.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
23: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs in het Westland. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur. Maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op het dorre voetbalveld. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Verslaggever Steve Bouwman wilde een balletje trappen, maar hoorde van de secretaris dat dat niet zonder risico is.
3: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
5: hij hoort niet bij mij.
3: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
23: Veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. En het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen dat ze de vraag ook haast niet aankunnen. De eerste dag van het EK Atletiek is voorbij en met succes. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Na Rome en München staat ook deze titel op haar naam.
6: Nu voor de derde keer Europees kampioen buiten. 2052 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen, zeg? Wat een serie! Applaus! 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
23: En ook het zilver ging naar een Nederlandse, Jorinde van Klinken. En we hadden het gisteren over die Zeppelin, maar die is toch niet in Utrecht aangekomen. De apparatuur binnen werd te heet, waardoor al boven de Hoge Veluwe besloten werd om terug te keren naar Duitsland. Het luchtvaartuig zou de luchtvervuiling meten. De Wageningen Universiteit onderzoekt samen met Duitse collega's onder meer de hoeveelheid uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 in de lucht. Ja, en ze laten weten niet snel nog een poging te gaan doen met de Zeppelin.
7: En kijk, ik zei al, ik heb hem dus niet gesignaleerd. Maar nee, hij kwam dus helemaal niet boven.
23: Hij kwam niet boven Utrecht.
7: Ja, nou, te heet. Ik zou nooit in zo'n ding durven. Jij wel?
23: Nee.
7: Nee, ik moet toch ook denken aan
23: de Hindenburg.
7: Hindenburg, hè? Dat ja, ding was in 34 seconden, was helemaal niks meer van
23: helemaal
7: over.
23: Helemaal niks meer van over. Kwam ook omdat ze daarin helium vervoerden toen. Ja, dan gaat het hard. Maar,
7: hoe is dat nu dan?
23: Nou ja, nu zit er allemaal meetapparatuur in. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk zo'n ballon. Buiten is het bloedje heet. Dus dat warmde te snel op, waardoor die toch voor de veiligheid terug moest keren.
7: Okay.
23: Zijn geen ongelukken gebeurd, Bert.
7: Goed, oké. Okay.
23: Het weer zonnig en droog. Vanmiddag is het 21 tot 27 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag tropisch met ongeveer 33 graden.
17: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

is de return tegen Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League. Bij winst gaat Nijmegen door naar de play-offs. Bij verlies wacht de Europa League. En wie daarna nog een beetje in Griekse sfeer wil blijven, zet de tzatziki en het broodje gyros maar klaar. Vanavond is We zijn er bijna weer te zien bij Max op NPO 1 rond 8:30. Marlijn Werenburg met de kampeerders op pad natuurlijk door Griekenland. En het is dinsdag, dat is bij ons ook altijd een beetje Drentse dinsdag. En denk je aan Drenthe, dan denk je aan Zuilaren, waar we het eerder vanochtend al over hadden. Maar dan denk je ook aan de Dutch Boys. Ze hebben

0: 60 jaar oud dit jaar. Deze Scarborough Fair van Simon & Garfunkel. Maar nog even mooi als toen hij uitkwam, toch? Hè? Het is 14 minuten over 7. Op een mooie dinsdagochtend. Een Drentse dinsdagochtend. Op een mooie zomerse dag. En denk je aan de zomer? Ja, dan denk je natuurlijk als vanzelf aan een mooie vakantiereis. Bijvoorbeeld naar de Costa del Sol. Dan kun je met de auto gaan natuurlijk. Met de bus, met het vliegtuig, met de trein. In sommige gevallen met de benenwagen. Hè? Dat zou je natuurlijk ook kunnen overwegen. Maar de Dutch Boys doen het op een nog andere manier. Die gaan namelijk met de trekker.
1: Wij gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Naar de Costa del Sol.
0: Dag Henry de Roo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Zanger van de Dutch Boys.
2: Ja, dat zeggen ze wel, hè.
0: Voor de mensen die zich afvragen. Wacht. Maar de Dutch Boys doen het op een nog andere manier. Die gaan namelijk met de trekker.
1: Wij gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Naar de Costa del Sol.
0: Dag Henry de Roo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Zanger van de Dutch Boys.
2: Ja, dat zeggen ze wel, hè.
0: Voor de mensen die zich afvragen, wacht even, die Dutch Boys, die kennen wij natuurlijk van Boer Harms van DC.

0: Sennheiser 440 heb ik steeds op mijn hoofd. Ja, ja, ja. De originele van mijn vader, ja.
1: Ja, prachtig. En die draag je ook op de trekker die jullie naar de Costa del Sol brengt.
0: Ja. Ja, want met een helm hoef je niet op te trekken, hè?
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Hoe ontstond het idee voor deze zomerse single, Henry?
0: Nou, wat ik. Nee, zoals vroeger zijn de Dust Boys regelmatig naar Spanje geweest voor optredens. En naarmate je ouder wordt, er komt er wat meer angst in je lichaam. En dat is met name het geval bij Jans Overveen, want die heeft vliegangst.
1: Een van de andere bandleden.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus dan is het een mooie manier om op de trekker naar de Costa del Sol te gaan.
1: En hebben jullie dat ook echt gedaan, of niet?
0: Nou, nee.
1: In deze plaat
0: hebben we niet echt gedaan. Ja, ja. Ja, in deze plaat wel, ja. Ja,
1: ja, want die trekkers die zien we natuurlijk overal nog steeds in boerenprotest op de Nederlandse wegen. Hoe gaat dat jou aan het hart eigenlijk?
0: Nou, we steunen de boeren natuurlijk. En het is een moeilijke periode voor de boeren. En dat is dan een tijdje natuurlijk. Maar wij gaan gewoon de trekkers gewoon langs. En wij rijden dan wel naar de Costa del Sol.
1: Juist. En misschien is het ook wel daarom extra leuk om zo'n vrolijke single de wereld in te sturen. Hè? Met een heel positief geluid.
0: Precies.
1: Toch?
0: Ja.
1: Is dat ook jouw favoriete stek eigenlijk? Costa del Sol om op vakantie te gaan?
0: Nou, dat lijkt me inderdaad wel leuk. Ik ben er zelf nog nooit geweest, niet. Okay. Dus vorige week zat ik zelf in Kroatië, dus dat is ook donders mooi.
2: Kan je ook op de trekker naartoe?
0: Ja, daar kan je ook op de trekker naartoe, ja, inderdaad.
1: Nou, misschien is dat voor een volgende single interessant.
0: Dat kunnen we zeker eens overwegen, ja.
1: En jullie staan natuurlijk op allerlei festivals deze zomer. Bijvoorbeeld komende zaterdagavond op het Boerenrockfestival. Nou, wat is het Boerenrockfestival zonder de Dutch Boys?
2: Ja.
1: Wat voor de mensen die het niet kennen, wat voor festival is dat?
0: Nou, het Boerenrockfestival is een groot weekend evenement. Er is trekkerslab, er is autocross, ontzettend veel muziek, kermis. Ja, je kunt een beetje vergelijken met Hunterpop en Zwarte Cross en dat soort feestjes.
1: Ja, en ongelooflijk populair herinner ik mij van voorgaande edities.
0: Hè? Klopt, ja, het wordt steeds groter wat ik begreep. Ja.
1: Vindt allemaal plaats in Drouwende Mond. Zeg jij dat wat, Carmen?
2: Dat is Drenthe.
1: Ja, heel goed.
2: Hallo. Ik ben inmiddels wel een beetje doorgewinterd, hoor, met jou.
1: Ja, okay.
2: Ja, zeker.
1: Ja, nou ja, als je erheen wilt, je kunt ook op de trekker gaan natuurlijk.
2: Ja, precies,
0: hoor, wij al niet zo op de trekker, geen probleem.
1: Heel mooi. Zeg, ik ga hem natuurlijk draaien. Hartstikke leuke plaat. Nieuwe song van de Dutch Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol.
0: Geweldig.
1: Ik wens je een goede zomer, Henry.
0: Jullie fijne dag, hè. Bedankt, hè.
1: Yo, hoi.
0: Hoi.

Roxette, how do you do? Onderweg naar het nieuws van 7:30. En Caroline heeft het dan onder meer over de enorme run op eclipsbrillen. Want morgen is het natuurlijk zover.

0: Beetje foundation in de ochtend kan nooit kwaad, hè, zeggen we dan altijd. Build me up, Buttercup, om exact 7:30. Caroline is hier met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. Verschillende landen hebben hulp aangeboden aan Colombia. Dat land werd gisteren geraakt door een zware aardbeving waarbij zeker 130 mensen omkwamen. En er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Onder meer de VS stelt 15 miljoen euro beschikbaar en ook de EU zegt Colombia te gaan helpen. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. De drone lag in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig en was beladen met explosieve stoffen en een ontsteker. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met een ander incident in Leipzig 2 jaar geleden. Toen ging het om een brand bij een distributiecentrum van DHL. 30 jaar geleden kreeg de NS voor het eerst te maken met concurrentie op het spoor. Loversrail begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En die werd toen met gemengde reacties ontvangen, vertelde reizigers toen tegen de NOS.
2: Ik wil niet zeggen dat NS het niet goed doet, maar ik vind het heel goed dat er concurrentie komt. Ja.
3: Nou, niet dat je echt moet gaan zitten puzzelen. Welke trein is het goedkoopste? Waar kan ik het beste mee reizen? Dat lijkt me nou niet zo leuk.
4: Dat lijkt het stoeltje, man. We moeten er veel meer van gaan rijden.
1: Ja, Loversrail hield het maar een paar jaar vol. 3 jaar. Volgens experts was het wel het start zijn voor meer concurrentie op het spoor. Ja, de eclipsgekte is nog niet voorbij. Veel mensen willen zo'n brilletje hebben om morgenavond de gedeeltelijke zonsverduistering te kunnen zien. In Lelystad stond gisteren een lange rij voor een brillenwinkel die er nog een paar op voorraad had.
5: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
6: Ja, er wordt al voor gedrongen.
7: We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
8: Misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
1: Het is niet overal uitverkocht trouwens. In Weert lagen er gisteren nog gewoon 25 in een winkel zonder rij. Maar de hype is er al wel. En in Noordpolderzeil in Groningen zijn de eerste 2 eclipse-toeristen al gesignaleerd.
9: Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat, we pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil, blijven een paar dagen staan. Dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachtingen zijn wel dat het heel druk wordt hier.
10: Wat maakt nou deze plek zo geliefd om iets als de zonsverduistering te gaan bekijken?
11: Ja, en omdat je hier ontzettend veel, of eigenlijk heel ver kunt kijken.
9: We hopen dat we nog een bril op de kop kunnen tikken. En dat we dan zonder schade ook het goed kunnen zien.
12: Ja, nou, hadden ze beter volgens mij eerst in huis kunnen halen, zo'n eclipsebril.
1: Ja, hij zegt toch van ja, de universiteit gaat ze volgens mij uitdelen hier. Je kunt het morgenavond ook op tv gewoon bekijken. Vanaf 7:30 heeft de NOS een live uitzending over die eclips.
12: Oké, en heb je dan een 3D-bril nodig?
1: Nee, daar kan je gewoon naar kijken zonder brilletje.
12: Nou, vind ik wel net wat voor jou, want we kregen ook reacties hierover binnen van. Want jij laat je niet gek maken deze hype. Nee. Peter Schouwenaars die schrijft: hè, eindelijk iemand die niet meegaat in iedere hysterie.
1: Ja.
12: Nou, dat ben jij dan.
1: Nou, ik kan die van 99 nog heel goed herinneren. En ik dacht, is dit het dan?
12: Komt ze weer met die van 99
1: aan? Ja, maar dat is toch zo?
12: Ja.
1: Je had dat brilletje moeten bewaren, Bert.
13: Pak
1: je hebt alles in je museum.
13: Er maar weer bij.
1: Ja. Bij mij in de familie leeft het echt enorm. Het gaat er echt al weken over. Ja, en mijn oom die vroeg gisteren in de familie-app... heeft iedereen een bril? Een stukje glas met roet van een kaars voldoet niet meer. Op de lagere school heb ik er wel zo naar gekeken. Herken jij dat?
12: Ja, een beetje
1: een stukje
12: wel.
1: Glas met kaarsen roet. Ja. Nou, mijn andere oom die biedt zijn bril aan voor €30. En hij zegt ook nog, mocht je missen morgen, volgend jaar in Egypte is er ook weer eentje. Ja. Nou, daar gaat de hele familie, dus mijn familiereis gaat daar naartoe.
12: Oké, en anders wachten tot 2081. Ja.
1: Het is zonnig, droog, 21 tot 27 graden. Morgen warmer en donderdag en vrijdag kan het 33 graden worden.
12: Ik zit over te denken om gewoon zo'n bril voor morgen voor jou mee te

0: Meer arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: James Blunt, die zichzelf nooit overtrof naar dit prachtige You're Beautiful.
1: De grootste verjaardagskalender van Leiden.
0: De jarige vrienden vandaag. Lien Bijl uit Pernis voor 72. Joey de Groot, 37. Ronald de Boer uit

0: 76. Prinses Mabel, ook jarig, wordt vandaag 58. En Greet Bouwman wordt ook een jaartje ouder. Gefeliciteerd allemaal. We gaan bellen met Anneke van den Akker uit Werkendam.
1: Hallo, met Anneke.
0: Dag Anneke, goedemorgen met Bert.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd met je 76ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel zeg. Oh, ja. Nou, ik weet niet wat ik hoor, joh.
0: Ja, bel ik je uit bed?
1: Nee, ik ben al wakker hoor, okay. Maar... Ja, dat.
0: Dus, dat.
1: Hè?
0: En wat voor dag
1: nou,
0: wordt het vandaag?
1: Het is een beetje een beladen dag ook voor mij, want ik... nou ja, het is namelijk zo, mijn man is 10 weken geleden overleden en... Ik sta al jaren bij jou op die kalender en rond nu ben ik in de uitzending en dat is heel wat.
0: Goh.
1: Ja.
0: En is jouw man dan onverwachts overleden?
1: Nee, Han was. Nou, mijn man zat al 7 jaar in een verpleeghuis en kon niet meer lopen. Heeft heel veel, we hebben heel veel achter de rug.
0: Ja.
1: Aan ziektes en uiteindelijk is hij aan hartfalen overleden. Maar het was. Ja, het was een schat. En ik mis hem verschrikkelijk. En zeker nu. Maar goed, ik probeer me zomaar goed te houden. Want het is best moeilijk.
0: Ja. Hoe heette je man?
1: Han.
0: Han.
1: Han van den Akker. En hij was heel bekend hier in het dorp ook, waar ik woon. En hij zat overal en overal in. Hij gaf basketballes. En hij zat, ja... Hij was altijd met iedereen bezig. Hij was een schat van een man. En... Hij was er altijd voor iedereen en daarom ja, mis ik hem ook ontzettend, joh.
0: En, goed, en ik, hoe probeer je dat gemis een plekje te geven, die leegte?
1: Ik weet het niet. Ik heb alleen zulke lieve mensen om me heen. We hebben helaas geen kinderen, maar mijn vrienden hier, mijn familie. En ja, ik heb nu al zoveel appjes gehad van lieve vriendinnen. En ja, het voelt goed. En ja, ik moet door, of ik wil of niet natuurlijk. Maar ik... Ja, maar het is heel zwaar.
0: Vandaag ook veel van die vrienden die hopelijk over de vloer komen... om jou tot steun te zijn,
1: ja,
0: Anneke.
1: Er komen er echt... Ik wilde het niet vieren, maar... Er waren een paar vriendinnen die zeiden echt van... joh, Han had het zo gewild, joh. Je moet even een arm om je heen krijgen. En eventjes... Ja, en ja. Zijn ook voor degenen die me willen feliciteren. Dus ik laat het maar over me heen komen, joh. En ja, de zon schijnt denk ik van maar. We waren alle twee heel erg optimistisch, altijd geweest en heel positief in het leven. En dan denk ik, wij zaten er ook zo in van gisteren is geweest en vandaag is vandaag.
0: Ja.
1: En morgen zien we het wel. Maar ja, dat morgen is altijd moeilijk, hè?
0: Snap
1: maar ik,
0: ja.
1: Vind het ontzettend leuk om jou te horen, want ik wil het, ja. Ik luister altijd naar jullie heel de dag door.
0: Nou,
1: de week door.
0: Ik vind het heel erg mooi om het klinkt wat raar om jouw verhaal te horen, maar ik weet zeker dat jouw verhaal ook tot steun is van velen die ook iemand heel hard
1: zo,
0: moeten
1: joh.
0: Missen. Hè?
1: Ik hoop dat zo, want het is echt, je kan het pas beseffen, Bert, als het je overkomt. Eerder begrijp je het niet goed. Het is net alsof je een stuk geamputeerd bent. Het is niet te bevatten.
0: Ja.
1: Maar ik ben, nee, op het moment is het helemaal niks. Maar het komt wel weer, maar dat heeft tijd nodig. Het is het eerste jaar. Ik ben voor het eerst jaren zonder hem. En hij had altijd verrassingen voor me, dat hele jaar door. En hij zat echt, zijn kopje was geweldig nog, zal ik maar zeggen. Hij zat altijd in een rolstoel. En iedere middag was ik bij hem 7 jaar lang. Zat. En ik ga door. Dat in ieder geval, hè.
0: We gaan een slinger geven aan het grote Evergreen Top 1000 rock,
1: Anneke.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben benieuwd wat uitkomt.
1: Ik ga voor You Never Walk Alone. Dat zou toch helemaal te gek zijn.
0: Nou, eens even kijken wat eruit komt.
2: Ja.
1: Nou,
2: wij komen
1: benieuwd.
2: Uit op 54.
1: Ja. Die staat ook op mijn afspeellijst, hoor, deze.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb heel veel mooie muziek erop staan, absoluut.
0: Dus,
1: hij ook.
0: Ja, dus...
1: Maar doe er toch nog maar één, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, doe maar één ton slingen.
1: Ja, doe maar.
2: Eens even kijken wat eruit komt op 867.
1: Nou, doe maar.
0: Ja?
1: We zijn samen na naar de film geweest in Almkerk van Queen. En ja, doe maar.
0: Ja.
1: Nou, doe maar. Ik heb geen keuze, hè?
0: Ja, doe maar. Hebben we al gehad hier. Met
2: Watje. Dat was het zeker niet.
1: Hey, Carmen en anderen. Ja, leuk, joh.
0: Ja. Nou, dan gaan we Queen draaien. Ter herinnering, in herinnering, in diepe herinnering... aan de hand van Den Akker.
1: Hè? Ja, oh, dank je wel.
0: Ondanks het verdriet en het gemis... wens ik je een hele mooie, warme verjaardag, Anneke.
1: Ah, geweldig. Jij maakt mijn dag ook weer goed. Het gaat wel goed komen. Dank je wel voor jullie steun. En vond het erg leuk.

0: heel even is Anneke weer terug samen met haar man in de bioscoop. En ziet ze die film van Queen, We Are The Champions.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, dat We Are The Champions, dat is toch ook een voetballied bij uitstek. En over voetballiedjes gaan we het zo meteen hebben.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
4: Makies?
3: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geeft jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe
0: geeft ruimte.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
4: Rusland heeft vannacht Oekraïnse steden aangevallen met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In hoofdstad Kiev braken grote branden uit. Vooral pakhuizen werden geraakt en er viel zeker 1 gewonde. Maar de stad Zaporizhia kreeg het nog zwaarder te verduren. 5 mensen kwamen om en er zijn 20 gewonden. Als reactie heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Rusland. In het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Ook daar zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Reddingsteams zoeken in Colombia met man en macht naar overlevenden. Na de zware aardbeving van gisteravond zijn veel gebouwen verwoest en liggen er nog mensen onder het puin. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen, maar dat aantal kan nog oplopen. Tom woont in het rampgebied en lag in bed toen alles begon te trillen.
5: In eerste instantie dacht ik dat ik duizelig was, maar toen zag ik alles tegen elkaar inbewegen en had ik in de gaten dat het goed mis was. Mijn partner stond in de tuin toevallig met 6 honden die helemaal in paniek raakten, katten in paniek, spullen die op de grond vielen. Daarna werd het rustig, maar we hebben de hele verdere dag niet kunnen volgen wat er elders is gebeurd, omdat we van internet en stroom waren afgesneden.
4: Er geldt een avondklok in Colombia, zodat mensen de hulpverleners niet voor de voeten lopen. Amerika en de EU komen met miljoenen voor noodhulp. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn dor, omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je het veld ook niet op, omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. Clubs zitten met de handen in het haar, want het amateurvoetbalseizoen wordt bijna afgetrapt, zegt deze secretaris.
6: Ja, er zullen best wedstrijden niet doorgaan. Ja, dan moet je keuzes gaan maken wie mag er wel en wie mag er niet voetballen. Ik hoop dat we die kant nu op hoeven en dat het voor die tijd tot een oplossing komt. We doen elke dag een regendansje eigenlijk in de hoop dat het toch een keer gaat regenen.
4: Ja, de gemeente doet het onderhoud van de grasvelden en heeft een speelverbod opgelegd, want het repareren van dorre velden kost veel geld. En kijkers van het 8 uur journaal krijgen binnenkort vlak daarna een extra weerblokje voorgeschoteld van 3 minuten. De NOS speelt daarmee in op alle extra informatie die over het weer te vertellen is, zoals regionale verschillen in het land, de klimaatverandering en weerfenomenen als de langdurige droogte of sneeuwstormen. En ook is er in zo'n blokje ruimte voor extra uitleg. Het weer van vandaag, het is zonnig en droog en het wordt 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Ook dacht je, komt nu ook wel met een extra weerblokje?
4: Nee, het is er nog niet, het komt eraan.
3: Oké. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Broeders Bol voor het eerst in actie. Ze loopt de eerste ronde van de 800 meter in Birmingham. Daar vindt het EK plaats. En ook Nadine Visser en meerdere Nederlandse mannen komen vandaag in actie op dat EK atletiek. Te volgen bij de NOS vanavond om 7:50. En waar Jessica en Jorinde de medailles pakten, wordt vandaag ook op een andere manier iets teruggepakt, namelijk de nacht. De campagne Wij eisen de nacht op wordt namelijk opnieuw aangejaagd. De aandacht voor veiligheid van vrouwen op straat lijkt een beetje weg te hebben, en daarom willen de initiatiefnemers die boodschap opnieuw extra zichtbaar maken. En zometeen het antwoord op de vraag wat het geheim is van een goed voetballiedje. Eerst Rob de Nijs, Malle Babbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. Met de mondharmonica Carmen, hè? Althans, dit vind ik wel een mooi oefening voor jou.
1: Dit lukt me wel, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Als de Evergreen Top 1000 komt, dan ga ik wat laten zien.
0: Ja, oké. Okay. Dat wordt jouw vuurdoop. Goed, van de Bos naar een heel andere Bos. Bernd van den Bos. Bernd van den Bos, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen, Bernd.
0: Goedemorgen. We gaan het even hebben over voetballiedjes. Want de Eredivisie is afgelopen weekend natuurlijk weer van start gegaan. En niet alleen de bal wordt daarmee opgepoetst, ook de stembanden worden weer gesmeerd. Want wat is er mooier dan met elkaar in een vol stadion het lied van jouw club zingen. En jij hebt onderzoek gedaan naar die clubliedjes. Op welk moment besloot je om dat te doen, Bernd?
2: Ja. Ja, dat klopt. Nou, het grappige is, ik was vorige week sinds lange tijd weer eens in het voetbalstadion. En toen dacht ik van ja, wat een goede sfeer, omdat wordt hier lekker gezongen. Daar moet ik weer eens even induiken. Dat heb ik gedaan.
0: En in welk stadion weer gesmeerd? Want wat is er mooier dan met elkaar in een vol stadion het lied van jouw club zingen. En jij hebt onderzoek gedaan naar die clubliedjes. Op welk moment besloot je om dat te doen, Bernd?
2: Ja, dat klopt. Nou, het grappige is, ik was vorige week sinds lange tijd weer eens in het voetbalstadion. En toen dacht ik van ja, wat een goede sfeer, omdat wordt hier lekker gezongen. Daar moet ik weer eens even induiken. Dat heb ik gedaan.
0: En in welk stadion was jij? Bij je favoriete club, neem ik aan.
2: Mag ik dat hier zeggen?

0: met een grote geschiedenis, denk ik, hè? Want hij klinkt toch best wel oud.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, opgericht Ajax in 1900. En dit liedje komt uit 1918. En dat werd voor het eerst gespeeld tijdens het eerste kampioenschap van Ajax. En dat was dus in 1918.
0: En is dat dan ook voor altijd het clublied gebleven? Want bij Ajax hoor je toch ook heel vaak bloed, zweet en tranen van Hazes voorbij komen?
1: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk een soort alternatief clublied, hè? Maar het officiële clublied is deze. De Ajax-mars wordt ook nog altijd gespeeld als de spelers het veld opkomen.
0: De huidige kampioen is PSV natuurlijk.
1: Ja.
0: Hun club

0: Brabantse gevoel natuurlijk enorm door.
1: Zeker weten. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, klopt. Ja, dit liedje is iets minder oud, Bert. Het komt uit 1950. En dat werd onder andere geschreven, de tekst, door een voormalig PSV-keeper, Jo Vermeulen.
0: En dus die kon niet alleen keeper, maar die kon ook nog een liedje schrijven.
1: Ja, die kon blijkbaar ook goede teksten schrijven. Want je zit wel meteen in de stemming natuurlijk als je dit hoort.
0: Ja,
1: en dat is de bedoeling van een goed clublied.
0: Hoe belangrijk is zo'n clublied voor een club eigenlijk?
1: Ja, superbelangrijk. Kijk, het publiek wordt natuurlijk vaak wel de 12e man genoemd. Hè, en dat geeft een enorm gevoel van saamhorigheid, hè, zo'n clublied. Lekker samen zingen en dan je club er doorheen schreeuwen en zingen. Dus dat is enorm belangrijk. Het geeft echt zo'n wij-gevoel. Van wij gaan die, nou ja, die club steunen en die tegenstander even verslaan.
0: Als er één plaat is, één clublied met dat wij-gevoel, is het wel deze.
2: Op

0: Is dit het beste clublied ooit gemaakt in Nederland?
1: Nou, in ieder geval wel het bekendste, denk ik. En het, ja, het is gewoon een lekkere meezingen. Dat moet natuurlijk een clublied ook zijn. Dus ja, het is wel echt wel een van de bekendste. En misschien ook wel de beste, zeg ik toch, als Ajax-ziet. Ja.
0: Ja, want kun je ook van een clublied houden zonder dat je liefde hebt voor de club?
1: Nou ja, dat vind ik wel. Okay, ik ben zelf muzikant en ik ben een echte Ajax-fan. Maar ja, zo'n liedje, ja, daar word je te vrolijk van. Ja, absoluut.
2: Maar hand in hand, kameraden. Dat, ja, kijk, ik ga misschien nu iets gooien op het kolen. Maar volgens mij is dat ook van Ajax, toch? Of ben ik nou helemaal gek?
0: Dat is wel heel vreemd, ja.
1: Oei. Dat gaat nou weer net te ver. Nee, daar maak je mensen al helemaal niet heel blij mee met deze uitspraak.
2: Volgens mij is het ook iets wat heel erg, ja, misschien door elkaar wordt gehaald, volgens mij. Ja, toch? Of ben ik nou gek?
0: Nou, ik denk
1: Nou, door sommigen, denk ik, ja.
2: Maar niet, door mij vooral.
1: Heel veel ook niet. Ja, door jou vooral.
0: Ga jij maar even in de hoek staan.
2: Ja, ik ga even met mijn gezicht naar de muur, ja.
0: En dan pak ik nog even mijn favoriete clublied erbij. Dat is deze.

0: Ja, ja, ja, dit is
1: Nou ja, het heeft geholpen afgelopen weekend. Ze hebben 2 gewonnen van
0: Utrecht. Precies, precies. Je houdt het er ook bij, Bert.
1: Ja. Ja, ja. Ja, toch? Nee, lekker liedje, hoor.
0: Nu ben jij zelf pianist. Is het de droom om zelf nog eens zo'n ultiem clublied voor een voetbalclub te schrijven misschien?
1: Nou, dat is zeker een droom. Sterker nog, het was ooit een jongensdroom. Ik heb als klein jochie ooit eens een keer geprobeerd een liedje voor FC Twente te schrijven. Heel lang geleden. En dat was grappig. Ik was de zolder aan het opruimen afgelopen week. En toen kwam ik die notities weer tegen. Die krabbels. Dus ik denk, ja, misschien moet ik er toch nog een keer wat mee gaan doen.
0: Ja, dus die moeten binnenkort weer afgestoft worden en van zolder gehaald.
1: Nou ja, You Never Walk Alone is nu natuurlijk het clublied van FC Twente. Maar ja, dat is ook al van Liverpool. Dus ik denk, misschien kunnen ze nog wel even een nieuw liedje gebruiken. Ja.
0: En waarom Twente dan? Want Ajax is jouw favoriete club. Of kom je daar vandaan?
1: Bert, ik zou het nog steeds niet weten. ik dacht misschien van Ajax heeft al een clublied of zo. Ik weet het echt niet. Nou ja, ik ben er ooit mee begonnen en het was FC Twente. En ik weet echt niet waarom. Het was een blackout, denk ik. Maar het is natuurlijk wel een mooie club. Hè, dus.
0: Ondertussen ben je met heel andere dingen bezig. Althans, alweer met een nieuw avontuur. Want Freddie Mercury, legendarisch zanger van Queen natuurlijk, zou 80 geworden zijn dit jaar. Volgende maand is dat zover.
1: Klopt.
0: En in dat licht ga jij het theater in, hè, met de nummers van Freddie.
1: Ja, klopt. Ja, Bernd speelt Freddie Mercury. Inderdaad, ik maak klassieke bewerkingen van zijn muziek. Want Freddie was een enorme liefhebber ook van klassieke muziek. Dat weten veel mensen niet. En daar, daar vertel ik ook over mijn eigen leven. Opgroeien als zoon van de dominee op de Veluwe. En dan ineens met Freddie Mercury in aanraking komen. Alles wat er dan gebeurt. Maar heel veel mooie muziek van Freddie. En als je nou over stadionliedjes hebt. Ja. Ik hoorde als klein jochie bij Ajax Via de Champions. En ik dacht van, hé, hey, van welke band is dit? Dat bleek Queen te zijn met Freddie. Ja. En die liefde is altijd gebleven. Ja.
0: Dus al die liefdes komen samen eigenlijk. Ook daar.
1: Die komen zeker samen. Ja.

0: Ik had graag We Are the Champions even gedraaid, maar die heb ik eerder deze uitzending al gedraaid vandaag.
1: Ja, nou, heel goed. Dan
0: zeg, maar wel leuk dat dat onderzoek naar clubliedjes. Wat wil je er vooral mee laten zien trouwens, tot slot?
1: Nou, toch ook even een positief gevoel. Kijk, soms komt voetbal ook niet altijd positief in beeld, hè, weet je wel. Of gewoon in de media. En nu is het gewoon even, ja, dit element is zo belangrijk in stadions. En ik denk van, hey, daar wil ik even gewoon aan de start van de Eredivisie afgelopen week even gewoon een goede boost aan geven. Ja. Even een positief verhaal.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel gelukt, denk ik. Veel reacties trouwens in de app van NPO Radio 5. Nathalie van der Zanden is wel leuk. Die schrijft, het clublied van PSV, wat we net dus hoorden, is gecomponeerd door mijn overgrootopa Cornelis van der Weijden.
1: Hij hield van Mars. Ja, van der Weijden, dat is geweldig.
0: Ja, ja. En ze schrijft erbij, hij hield van Marsmuziek, geen carnavalsmuziek dus. Nou, zo kwam het wel een beetje op onze hoofd.
1: Nee. Zeker. Nou, hij heeft het allebei een beetje verwerkt. Heel goed.
0: Zeg, heel veel succes zometeen met de tour van over Freddie Mercury. En dat clublied van Twente, als het af is, dan hebben wij de primeur, stel ik voor.
1: Laten we dat afspreken, doen we.
0: Oké, fijne dag, Bert van der Bos.
1: Hetzelfde, joh.

0: Jim Reeves en zijn Evergreen uit 1960. Did You Have To Go? Nou, ik noem het jaar er even bij, 1960. Ter inspiratie en ter opwarming van het spelletje vroeger of later. Dat we zo meteen weer gaan spelen. Stefan, vertel nog eens, wat zit er in de prijzenkist?
1: Nou ja, sowieso die deurhanger die krijg je. De sleutelhanger, de Omroep Max sokken. Maar waar het allemaal om te doen is, waar ook heel veel vinyl in past, denk ik, Carmen. Oh? Is die boodschappentas.
2: Nou, fantastisch.
1: Die wil je gewoon hebben, toch?
2: Absoluut.
1: Hoe dan?
2: Nou, wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op via de NPO Luister-app. En dat kan middels een codewoord. En dat codewoord is... Clublied.

0: ik voelde me afgelopen zondag toch een beetje een van de drie J's.
1: Oh ja, wat
0: ja,
1: dan?
0: Nou, ik was natuurlijk bij het concert van Jan Smit. En toen stond ik op een gegeven moment op het VIP-dek.
1: Oh althans, ja, uiteraard. Zijn,
0: ja, want jij zat daar tussen publiek. En op dat VIP-dek stond ik samen met Daniel Dekker en Jaap Kwakman. Gezamenlijk met z'n drieën.
1: Oh, dat heb ik gezien, ja. Oh, een gezellige boel.
0: Ja, klopt. Waren wij klein bij. Beetje de drie J's. Zo voelde ik mij. Dit is een nieuwe single.
2: Hoe voelde dat?
0: Nou, echt heerlijk. Nick, ik zie een nieuwe carrière
2: misgelopen.
0: Ja. Waar stond je ook alweer?
3: Op dat VIP-dek, toch?
0: VIP-dek, ja.
3: Waar stond jij, Carmen?
1: Gewoon bij het leuke, bij het publiek. Ja, we noemen het altijd plebs, mensen. Maar het was gewoon leuk.
3: Het was gezellig. Ja. Het was gezellig.
1: Het was geen, heel gezellig.
0: Het is geen plebs, het is gewoon tussen het publiek.
3: Dat, ja.
0: Het nieuws van 8:30.
2: Ja, op steeds meer plekken gelden sproei- en onttrekkingsverboden. De waterstanden in de rivieren zijn extreem laag. En vanuit het buitenland, Duitsland en België, wordt er gekeken hoe Nederland hiermee omgaat. Deze hoogleraar en Delta-onderzoeker van de Wageningen Universiteit zegt bij Omroep Gelderland dat er nu veel kleine maatregelen genomen worden, maar dat dat niet genoeg is.
4: Het is een mondiaal probleem, die klimaatverandering, waar wij nu als land eigenlijk wel hele sterke invloeden van ondervinden. Maar we zijn een klein, rijk land, dus ik denk ook dat we het aankunnen. Tussen Lobith en Pannerden heb je wellicht ruimte om een retentiegebied water te gaan opslaan.
5: Een groot meer daar.
4: Ja, een groot meer. Ik denk dat het tijd is om na te denken over iets grootschaliger maatregelen dan een klein beetje hier en een klein beetje daar.
2: Netbeheerder Tennet komt met een verzoek. Of we morgenavond rond 8:00 niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. De Amerikaanse president Trump neemt het op voor FIFA-baas Infantino. De baas van de Wereldvoetbalbond ligt zwaar onder vuur vanwege investeringsplannen die hij onder zware druk weer moest intrekken. De UEFA wil nog steeds van Infantino af. Maar volgens Trump zou dat een vreselijke vergissing zijn. Hij noemt de Zwitser fantastisch. Infantino heeft het succesvolste WK ooit geleid, schrijft hij op zijn sociale media platform. Ja, in Almere gebeurt het deze dagen. Afgelopen weekend werd Zlatan Ibrahimovic gespot op meerdere plekken in de stad. Zo ging de oudspits van onder meer Ajax, AC Milan en Paris Saint-Germain samen met een Nederlandse man eten bij een lunchroom in Almere Poort. De eigenaresse van de zaak kon haar ogen niet geloven.
6: Ik hoorde zijn stem en ik dacht, hij klinkt ook als Zlatan. En ik zeg, you really look like Zlatan. En toen zei hij, I could be him. En toen dacht ik dat hij een grapje maakte. Toen zei ik, yeah, you really look like him. En toen zei die man, die Nederlandse man, nee, het is hem echt. Zlatan, hier in Almere Poort.
2: Waarom Zlatan Ibrahimovic in Almere was, is niet bekend. Mogelijk was hij op bezoek bij zijn zoon. Die speelt bij AZ.
0: Oké.
2: In Alkmaar,
0: natuurlijk, ja. Ik vind het jou dan ook wel een type dat hij ook hier achteraan rent, zodra je dit hoort.
2: Nou, ik had hem gewoon niet herkend.
0: Nee. Was dit iets voor jou dan, Carmen, om achter Zlatan aan te rennen?
1: Oh ja, 100%.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja. Ik was meteen in zijn nek gedoken, ja.
0: Nou, wellicht dat hij daar nog ergens rondzwerft, dan kom je hem wellicht tegen. Laat dat weten.
2: Het was
0: natuurlijk een
2: plaatje, hè, om het verhaal even af te ronden.
0: Ja.
2: Zonnig, droog. Het is vanmiddag 21 tot 27 graden. Morgen wordt het in het zuiden al tropisch warm en de dagen daarna in bijna het hele land.

0: Dag Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Henny Paulusma uit Sint-Anne Parochie.
1: Klopt helemaal.
0: En je moet vandaag op een hond passen.
1: Nou ja, een klein hondje is het. Het is al een ouwtje, dus ik hoef er niet zoveel aan te doen. Hij ligt lekker te slapen.
0: Oh, gewoon het mandje neerzetten en aan het eind van de dag weer teruggeven aan de eigenaar.
1: Ja, nou ja. Misschien even naar buiten tussen de middag, maar verder ook niet.
0: Nee. En wat voor hondje is het?
1: Het is een zo'n mopshondje.
0: Ja.
1: En hij heet Charles. Of het is een zij, maar ze heet Charles.
0: Oké, nou maakt niet uit, hè. Tijd ver vooruit.
1: Nee.
0: Hè? Het is een oud hondje, maar toen al helemaal de tijd ver vooruit. Dat kan allemaal tegenwoordig, toch?
1: Ja.
0: Zeg, wij gaan de tijd vooral terugzetten, maar ook weer vooruit. En dan kom je vanzelf terecht natuurlijk in het spelletje vroeger of later. We beginnen vandaag in 1976. Het jaar waarin een unieke spaarpottencollectie wordt tentoongesteld.
2: Wie wat bewaart, die heeft wat. Zo dachten ook de boeren vroeger. En zij bewaarden om de winter door te komen een varken dat tot symbool werd van sparen. In een van de panden van de Nederlandse Spaarbankbond in Amsterdam staat nu een collectie van 11.000 spaarpotten. Voor de spaarzame ezeldrijver die voor elke gespaarde munt een geweldige oplawaai krijgt. Ook Jonas in de Walvis stamt uit dezelfde tijd.
0: Nou, hopelijk wacht jou ook een vet pot, Henny. Zet hem op vanuit 76, reizen we verder.

0: later een hit dan 1976?
1: Ik denk dat hij vroeger was.
0: Dat is goed, 1967. Are you ready for

0: is de laatste. Shine Silently van Nils Lofgren.
1: Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later.
0: Ja, knap gedaan. Dat is namelijk één jaartje vroeger. 1979. En dat betekent dat die hele, ja, die vetpot is nu voor jou.
1: Nou, oh, ja, geweldig.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Je krijgt de deur hangen.
2: Je krijgt er nou ook de sleutelhanger. Je krijgt een Max sokken. En natuurlijk waar het allemaal om te doen is, natuurlijk die boodschappentas.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft, schat.
0: De groet aan Charles.
1: Ja, zal ik doen.
0: En een fijne dag, een goede dag zoals we hier noemen.
1: En jullie nog fijn.

0: schaduw over deze dag. Want nog maar 10 weken geleden verloor Anneke haar man Han. Het voelt dus als een lege dag, maar het bijzondere was dat ze toch ook weer de zon tegemoet loopt. En daarmee gaf ze ook steun aan heel veel andere luisteraars. Zo bleek wel uit de reacties.
1: Absoluut. Diana die reageert en die zegt... Ja, wat een lieve vrouw is Anneke. Heel veel sterkte voor haar. René zegt, wat een bijzonder gesprek. Ja, je weet nooit wat je aantreft aan de andere kant van de telefoon. Dat is helemaal waar, René. En Harma die zegt ook, dikke knuffel, we voelen met Anneke mee.
2: Ja, de Eredivisie is natuurlijk ook weer gewoon begonnen. Bij voetbal hoort natuurlijk ook gewoon passie. En die passie komt dan weer terug in clubliedjes. Nou, pianist Bernd van den Bos heeft onderzoek gedaan naar die clubliederen. En René van ten Brink die zegt... Ha, die Bert, jammer dat jullie het niet over het bekendste clublied van Nederland hebben gehad. Namelijk het clublied van Sparta Rotterdam. Het clublied is 117 jaar oud.
0: Ja, dan laten we het alsnog even horen. Het clublied van Sparta.

0: Ja, het is toch mooi om dit ook te horen. Hè? En ja, dit is echt van Sparta, Stefan. Hè? Ja. Clubliedjes horen bij één club en die zijn niet inwisselbaar.
1: Ik mocht net de hoek uitkomen voor dit liedje.
0: Okay. Lia die reageert ook nog. Ik ben een echte Ajax-fan, schrijft zij. Maar dat lied van Sparta vind ik toch ook wel heel erg mooi.
2: Ja, dan nog een vrolijk appje van Ad. Die zegt, ik ben weer terug van vakantie en ik ben weer opgestaan met het volkslied. Ja, mensen, dat hoor je hier elke ochtend om 6:00 a.m. En het voelt net als thuiskomen. Dus mooi, Ad. Leuk dat je er weer bent.
0: We hebben niet alleen clubliedjes hier, maar we hebben ook het volkslied. En we hadden vanochtend ook nog een heel kinderkoor met Berend Botje.
1: Ja.
0: Ging uit Varen naar Zuid-Laren, omdat daar de huizen zeer gewild zijn. Hè? Goed. Zometeen. Hans Schippers in de arbeidsvitamine. Wij zijn er morgen.

0: Samen Max.
1: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
2: Makies?
1: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
12: Goedemorgen Hans. Als reactie op de Russische aanvallen op Oekraïnse steden als Kiev en Zaporizhia vannacht heeft Oekraïne met drones opnieuw een magazijn van Wildberries diep in Rusland aangevallen. Het Oekraïnse leger heeft daarnaast twee olieraffinaderijen geraakt in het oosten van Rusland en ook daar is brand uitgebroken. Het is nog steeds erg druk bij de dierenopvang. Ook bij die in Zwolle wilde dieren lijden onder de voortdurende droogte en warmte. En dus komt er van alles binnen, zag RTV Oost.
13: Een mereltje, wat kraaitjes, een heleboel duiven. Jonge duiven ook. Hier zit een mooie fuut. Heel veel dieren. We hebben aan de top wel meer dan 600 dieren gehad. Maar het blijft nu een beetje hangen. Dus het is nu wel. Het blijft lang aanhouden. Vrijwilligers die hebben ons fantastisch geholpen. Daar zijn we deze zomer behoorlijk mee gered.
12: De vrijwilligers zijn vermoeid, maar proberen alles te redden wat er binnenkomt. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. Het was een mooie dag voor de kogelstootsters op het EK Atletiek in Birmingham gisteren. Twee Nederlanders vielen in de prijzen. Jessica Schilder pakte met overmacht haar derde Europese titel op rij.
14: Nu voor de derde keer Europees kampioen buiten. 2052 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus! 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
12: Ja, zelf zegt ze dat het haar eigenlijk heel weinig moeite kost.
0: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen, ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring in stap, dan weet ik van dit gaat goed komen en dat is ook gelukt.
12: Ja, het zilver ging naar Jorinde van Klinken. Zij stootte 19,64 meter en dat was een persoonlijk record. Het weer droog en zonnig met in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen is het in het zuiden al tropisch warm. En ook de dagen daarna komen in het hele land de temperaturen boven de 30 graden uit.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Rijk werd Peter Sarsstedt niet van Where Do You Go To My Lovely. De platenmaatschappij bezat de rechten. Hij zei er later een beetje zuur over. Ze zijn daar bij EMI en Sony erg op mijn song gesteld. Het is als hun familie zilver. Ze bewaren het op een plank en geven het niet af. Zeker niet voor reclamedoeleinden. Dat doen ze waarschijnlijk pas als ik dood ben. Dan gaan de sluizen open. Vooralsnog valt het mee hoor met die sluizen. Hij leefde trouwens tot 9 jaar geleden, die Peter Sarsstedt. En we horen nog steeds zijn hit in Arbeidsvitamine. Dat is precies waar je naar luistert. De aanvragen die komen vanochtend van 2 aanvragers die vaker inzenden. Die jullie in het verleden goed wisten te vermaken met hun muziek. Het bedrijf van Ed Nieuwenburg is dat Home Trade Unlimited uit Lisse. Gespecialiseerd in de handel in overige goederen tussen haakjes. En in het Zeeuwse Zeeland hebben we

die doen er ook aan. Als de melodie goed is, dan is dat altijd leuk trouwens ook nog steeds. Wie doet dat tegenwoordig nog? Meccano met Igo de la Luna. Alles op de maansverduistering natuurlijk, of de zonsverduistering. Je mag het allebei zo noemen volgens mij. Maar die maan die speelde hier haar wreedste rol in dat liedje van Meccano. En I'm Gonna Love You Just a Little Bit More was van Barry White. In de Irish City van deze dinsdag. Buddy Holly is hier. Well, alright.

Een van de leukste tekstgrappen is dat eigenlijk ooit bedacht. De plaat heet Saturday Night at the Movies, heel prominent. En dan is de tweede zin, who cares what picture you see? Dat is fantastisch. The Drifters met daarvoor Love of the Common People van Paul Young. Dat was een nummer dat we ook kenden van de Everly Brothers bijvoorbeeld. En Well Alright is van Buddy Holly. En dat kennen we weer van Santana. En zo grijpt het allemaal steeds maar in elkaar rond hier. Ken je toch Hans Schotel, Kees Dubloys, Fred de Groot en Martin Achterberg? Vast niet, maar ze heten ooit Circus. En hier hadden ze een hitje mee.

Lisbeth List en Geetje Kouwveld die hadden het nakijken. De Nederlandse delegatie bij Knokke 1965. Ze verloren namelijk de competitie van een lasser uit Sheffield, die eigenlijk een leuke snabbel voor zich zag. We kregen 700 gulden voor, maar hij streek uiteindelijk 20.000 gulden op, omdat hij de hele competitie won met zijn armgebaren. Dave Barry was dat, met This Strange Effect. Daarvoor Dolly Parton met You Are. En we dachten ook nog even hier in de studio aan Evert van de Pik met zijn Geef mij maar bier, maar geef mij geen bier, maar karnemelk. En dat was een cover van dat nummer wat je net hoorde van Circus. Beer or Sangria. En dit is dan, die ken je,

Kevin Godley, Lord Cream van 10cc. Met het eerste bezoekje aan New York van 10cc bedachten ze in ieder geval die Wall Street Shuffle destijds. Maar hier waren ze ook onder de indruk van die stad. En het is helemaal verwerkt in die tekst die je net hoorde van hun. Heel experimentele muziek ook. Leuk dat het een top 40 is geworden destijds. Paloma Blanco.

Danny Klein ging gebukt onder een hoop luddeverde en ze zong het helemaal weg in What's a Woman with a Man. En andersom, Elvis Presley hoorde je met My Boy uit 1974. Kwam uit met Good Times destijds. En voor Elvis Presley hadden we nog Cliff Richard, die elkaars gelijken waren in Engeland en Amerika. Arbeidsvitamine op deze dinsdag. Met een leuke puzzel waarvoor we een leuke film voor je hebben uitgezocht, waar je deze week naartoe kan. Straks zal ik je de titel even vertellen, want die ben ik even kwijt hier op dit moment. Jij bent het ook niet, hè, Wannes? Nee, hè? The Incredible Bongo Band. Bongo Rock.

0: Marco Tros.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
14: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
15: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
13: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
16: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
13: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Bij een pelletbedrijf op een industrieterrein in Lelystad woedt een zeer grote brand. Boven de stad en in de wijde omgeving zijn zwarte rookpluimen te zien. De veiligheidsregio heeft het bedrijfsterrein in Lelystad afgezet omdat er ontploffingsgevaar dreigt. Deze cameraman van Omroep Flevoland woont er vlakbij.
19: Wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurtapp, ik woon hier ongeveer hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en raam een beetje dicht.
18: Er zijn ook brandweerkorpsen opgeroepen uit de Gooi- en Vechtstreek, Gelderland en Utrecht om te helpen. Er wordt steeds meer bekend over de vlucht die president Trump begin juli vanuit Turkije nam, terug naar huis. Hij had daar de NAVO-top bezocht en voor tv-camera's leek het alsof hij met de Air Force One terugvloog naar huis. Maar de Washington Post schrijft nu dat hij daarna in het geheim in een ander vliegtuig is gestapt, omdat Iran zou gedreigd hebben de president te vermoorden. Het was volgens buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer dus een wisseltruc.
20: Vervolgens is hij daar direct weer uitgestapt, buiten het zicht, dus niet via die gewone trap die altijd wordt gefilmd, maar is eigenlijk via een cateringcar, die deed alsof hij aan het laden was, via een karretje is hij in een vrachtwagentje geschoven en is vervolgens weggereden naar een ander vliegtuig. En dat is een militaire Boeing die ook een beetje lijkt op die Air Force One. Maar het is dus echt een wisseltruc.
18: Na een dagenlange daling is tanken toch weer iets duurder geworden. Voor een liter euro 95 betaal je nu aan de snelweg een adviesprijs van 2,54 euro. Een liter diesel is 2,56 euro. De olieprijzen stijgen doordat de hoop op een snelle heropening van de straat van Hormuz langzaam verdwijnt. En er moeten grotere maatregelen genomen worden vanwege de droogte, pleiten onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Een Delta-onderzoeker denkt aan een meer bij Lobit. Daar staat het water in de Rijn historisch laag en dat trekt toeristen, ziet Omroep Gelderland.
21: U moest ook even komen kijken.
22: Ja, zeker. We mogen er toch wel even in zien hoe laag dat water hier stond natuurlijk.
23: Maar dat staat nu zo laag, dat hadden wij dan ook nog nooit gezien.
24: Dan komen wij eens kijken, hoe zit dat in Nederland? Want die Rijn heeft ook wel wat impact op België, ook al stroomt die niet door ons land.
22: Als je in winter komt, dan staan die kribben helemaal vol en nu zijn ze helemaal bloor. Dat is heel vreemd.
18: De sluiswachters bij Doesburg hopen op regen in Duitsland, zodat daar na maanden straks eindelijk weer lange vrachtschepen kunnen varen. Het weer droog, zonnig en bij weinig wind wordt het 21 tot 27 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het was de eerste Johnny Cash single die me ooit opviel. Toen was ik 12 toen hij uitkwam. Het is een prachtig geluid met het koor erachter. Die Evangel Choir uit de kerk in Memphis, waar Cash en Carter zich bij hadden aangesloten. Radio 5. Think Hot Love. Straks gaan we weer puzzelen, maar eerst de aanvragen de hele ochtend van Johnny Roman uit Oostburg in Zeeland en Home Trade Unlimited van Ed Nieuwenburg in Lisse.

0: Another 45 miles. Maar daar horen we dan in ieder geval George Kooijmans. Die je nog altijd mist trouwens. Als je zijn stem hoort, denk je, verdorie. Die is er niet meer. Barry Biggs met Love Comes Down hoorde je. Een Jamaicaanse reggae zanger was dat. En zo zitten we lekker in de muziek. En heb ik een leuke puzzel voor je.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Vandaag een liedje met een zonnige toonzetting, maar de tekst is dan niet zo heel erg vrolijk misschien voor de zanger. Hij zegt, wanneer ik niet helder kan denken en er geen ontsnappen aan is, dan vind ik toch troost bij jou. Dus eigenlijk toch wel weer positief. When I can't think straight and there's no escape, I've got the solace of you.
1: 1. 2.
2: When I can't think straight. And there's no escape.
1: 4.
2: I've got the solace of
0: Of You. En dat laatste slikt hij dan een beetje in. Dus ik hoop dat je eruit komt. Het is nooit 1, 2, 3, 4. Maar een andere volgorde is prima. En ik ben benieuwd te weten welke dat zou moeten zijn volgens jou. De NPO Luister-app kun je gebruiken daarvoor. En je wint misschien het puzzelboek van arbeidsvitamine dat dit

0: Over onvoorwaardelijke liefde vanuit een ander perspectief kun je dan zeggen: somehow you needed me. Anne Murray was dat, de eerste Canadese zangeres die ooit op 1 eindigde in de Verenigde Staten. Dat is toch een mooi wapenfeit. Daarvoor Sandy Coast met The Eyes of Jenny. En we hoorden ook I Love You van Donna Summer. En nu heb ik aan de telefoon, ik kijk of ik kan lezen hier, Sabrina. Sabrina, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hi, waar kom je vandaan?
1: Amstelveen.
0: Amstelveen. Doe je vaker mee met het puzzeltje?
1: Anderhalf jaar geleden voor het laatste had ik nog de mok gewonnen.
0: Ja.
1: Maar ik wil al heel erg graag heel lang het boek winnen. Maar ik ben of aan het werk, ik hoor het net te laat. Ik kom er gewoon echt niet op. Ik stuur de verkeerde code.
0: Nee. Je kunt ook in de winkel kopen, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, daarom.
0: Ja, maar dit is leuker om het te winnen. Dat begrijp ik ook.
1: Precies. Ja, precies. En ik wil hem zo graag. Echt waar.
0: Nou, het is een hartstikke leuk boek. Je vindt er allerlei wederwaardigheden over dit programma. Ik heb er zelf ook tekeningen aan geleverd en zo. Het is echt
1: gewoon
0: waar je helemaal je in kunt verdrinken, als het ware. Nou,
1: ik heb ook een paar jaar geleden ook meegedaan. En toen heb ik inderdaad dat boekje gewonnen waar jij in allemaal tekeningen hebt gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Het bestaat ook nog wel. Maar dat is
1: beetje eigen handtekeningen erin ook allemaal.
0: Heb ik dat ook nog gedaan? Oh, wat een aardige man ben ik toch.
1: Ja, lief, hè?
0: Hey, laat eens weten wat jij bedacht had.
1: 2, 3, 4, 1.
2: De arbeidsvitamine puzzel 2. When I can't think straight. 3. And there's no escape. 4. I've got the solace. 1.
0: Nou ja, ik vind het helemaal goed.
1: Yeah! Ik ben echt blij, echt waar.
0: Ja, je hoort aan je. Leuk is dat. Nou, fijn om dat in jou weg te kunnen geven. En Living Color met Solace of You.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel goed, fijne dag verder.
1: Doei.

Peter Frampton, Show Me The Way, die talkbox, dat was een noviteit. Je moest hem niet thuis gebruiken. Don't do this at home, want dan kan je elektrische schokken krijgen. En daarvoor Fats Domino met Red Sails in the Sunset en Solace of You van Living Color. Gisteren bij Triviant met Annico van Sant op NPO 1 was ook de Triviant-vraag. Wie gaven dit jaar 10 uitverkochte concerten in het Gelredome Arnhem? Onder de titel Vieren het Leven. Dit is het antwoord. Suzanne en Freek.

Chad Allen en The Expressions uit Winnipeg. Die lanceerden dit destijds geheimzinnig als die Guess Who met een vraagteken. En om DJ's te doen denken dat het om een British Invasion Act ging. Maar ja, die ging het ook aankondigen als de Guess Who. En toen hebben ze ook maar dat als hun naam aangenomen. Dus Shaken All Over staat op naam van de Guess Who. Daarvoor El Martino met Spanish Eyes. En we hadden ook nog Susanne Freek met Lichtje Branden.

0: Een zomer om nooit te vergeten. Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5. NPO Radio 5.
1: Ster. Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijd slim met Golden eSIM.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
15: In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Verschillende mensen die een samenlevenposter hadden opgehangen voor het raam waren hier slachtoffer van. Hun huizen en ook scooters werden beklad. 13 mensen deden aangifte. Verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant weet meer over die verdachten.
16: Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. En zover wij nu weten wonen ze op het adres waar nu ook een onderzoek van de politie plaatsvindt. En dat is een plek in Engelen op een industrieterreintje, bedrijfsterreintje. Achter het beoogde locatie waar het AZC uiteindelijk moet komen.
15: De politie heeft een jas en een rastapruik in beslag genomen en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jesselgus in het tv-programma Goedenavond Nederland.
17: Voor een paar weken, begin september. En onze mensen hebben heel veel ervaring in dat hele koude gebied met oefeningen, met trainingen. Dus wordt ook, vind ik heel fijn, als heel waardevol geacht door onze partners, zodat wij ook weer meedoen.
15: Ja, dat was Minister Jessel-Guster gaan dus militaire tientallen mariniers naar Groenland. De Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Assad is bevriend met de Russische president Poetin en heeft ergens in Moskou onderdak gekregen. De rechtbank in Syrië acht bewezen dat Assad zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Er hangen zwarte rookwolken boven Lelystad, waar een zeer grote brand woedt op een industrieterrein. Twee gebouwen met houten pellets zijn afgebrand. Inmiddels wordt het vuur kleiner, meldt Omroep Flevoland. De veiligheidsregio stuurde vanmorgen een NL-alert vanwege de rook. In Lelystad en ook Dronten zijn asresten neergekomen. En blusteams uit Gelderland, het Gooi en Utrecht helpen mee met blussen. En dan nog nieuws uit Hoevelaken, waar ze al een paar dagen slang Tosti kwijt zijn. Het baasje van de anderhalve meter lange koningspython is op vakantie. Waarschijnlijk heeft het dier zich verstopt in een struik en komt het binnenkort tevoorschijn op zoek naar eten. Tosti is niet gevaarlijk, maar wie de slang in Hoevelaken ziet krijgt toch het advies om meteen de dierenambulance te bellen. Het weer droog en zonnig, 21 tot 27 graden. Vannacht koelt het flink af en morgen is het een stuk warmer dan vandaag, tot 32 graden in het zuiden.
0: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Twee jaar nadat ze doorbraken met Celebration, hun grote feesthit. En als je ze daarvoor hoorde, moet je eens naar de soundtrack van Saturday Night Fever luisteren, waar Kool & The Gang toren is met Open Sesame. Dat is een heel andere koek. Lekker de hele ochtend arbeidsvitamine op Radio 5... met de aanvragen van Ed Nieuwenburgs Home Trade Unlimited in Lisse. Zomer is debet aan zijn lijst, want die zomer geeft mij altijd veel muzikale inspiratie. Dus als jullie een pletje in de programmering hebben, dan hoop ik dat de luisteraars ook van mijn songs genieten, zegt Ed. En Johnny Roman uit het Zeeuwse Oostburg levert ook een gevarieerde lijst.

stemgeluid van Bente Fokkens. Vorig jaar zat ze in Beste Zangers. En dit is het liedje Believe van Cher. Dat je misschien wel op de achtergrond herkende. Maar dan moet je net even weten dat het voor haar een liedje is waarmee ze opgegroeid is. En dat in haar eigen vertolking heeft gegoten. Sister Golden Hair van America hoorde je. Die liedjes halen ook nog altijd de radio. Maakt niet uit wat ze maakte eigenlijk aan hits. En Come On van de Rolling Stones was er eentje uit 1964. Net hebben ze die niet kunnen spelen in het 15 minuten durende concert in het Kurhaus destijds, toen de lampen van het plafond gingen. Maar we gaan erover praten nog steeds.

Die Bill en Taffy hebben dat geschreven met John Denver. En dat waren die mensen van de Afternoon Delight, weet je wel. De Starland Vocal Band. Dus die hoor je meezingen in het achtergrondkoor. Daar ben ik bijna van overtuigd. Daarvoor de Italiaanse drummer Tullio de Piscopo met Stop by On. En dit is ook mooi. Een moment voor in de winter of de zomer. Direct. Soldier On.

houdt zich aan die bruske tekst van Bill Roberts. Maar ergens is het helemaal niet het belangrijkste in die plaat. Want het gaat vooral om het mooie weergaloze gitaargeweld dat hij daar tentoonspreidt. Waar we nog steeds betoverd door kunnen raken. Tenminste, ik wel hoor, als ik dit zo hoor. Love Blunt hoorde je van Kim Wilde. En hier is Peter Koelewijn.

0: zo'n vergeten hoofdstuk toch. Die George Benson die was met On Broadway heel erg in de mode even. En toen kwam ook nog Gimme the Night. En dit was ik ook wel een beetje kwijt weer. Maar leuk om dat weer eens te horen zo even.
1: Let me hear a little hand clapping now.
0: Hey! Yeah. Trini Lopez. America.

Nog even genieten van de stem van Alan Foley. We belong to the night. Uit Oostburg en Lisse kwamen aanvragen deze ochtend. En mede door de zomer geïnspireerde titels van Ed Nieuwenburg's lijstje werd ook dit weer een memorabele ochtend. Morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. En lunch lekker met Daniel Dekker straks. Dit is morgen.

0: Gezondheidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
16: Goedemiddag, Daniel. In Engelen in Brabant zijn vanmorgen 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek in Engelen en aan de hand van camerabeelden. En meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan de lange, bloederige strijd met de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Voormalige PKK-leden krijgen amnestie, zodat ze weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving. De PKK begon in 1984 een gewapende strijd tegen de Turkse staat. 2 jaar geleden kondigde PKK-leider Öcalan het einde van die strijd aan. Wij eisen de nacht op. Die tekst is vanaf vandaag weer op schermen, posters en sociale media te zien. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een jaar geleden na de moord op de 17-jarige Lisa en keert terug. Volgens de initiatiefnemer is het belangrijk om niet alleen maar aandacht te hebben voor veiligheid als er een incident is.
17: En dan hebben we het over hoe verschrikkelijk dat incident is. En dat is heel erg terecht. Maar als we het daarbij houden, dan gaan we niet kijken naar hoe kan het dat we in een wereld leven waarin dit geweld zoveel voorkomt. Dat de helft van de vrouwen voor haar 18e een ervaring heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe kunnen we dat veranderen?
16: Steeds meer mensen laten een total body scan doen. Met dat soort scans kun je checken of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Mensen worden ouder en willen ziektes op tijd ontdekken. Maar volgens experts doen die scans meer kwaad dan goed. En deze arts pleit zelfs voor een verbod.
18: Als je 20 stofjes concentraties bepaalt in het bloed, dan vind je er altijd wel eentje die afwijkt. En hetzelfde als je 20 organen scant, zie je er altijd wel eentje met een vlekje. En dan lijkt het alsof je daar iets aan moet doen. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk allemaal niet bewezen.
16: En dat is niet het enige.
18: Die afwijkingen op die scans, die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van, is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand? Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
16: En twee mannen die gisteravond in de auto ruzie met elkaar kregen, hebben dat op de snelweg uitgevochten. Ze stapten uit op de A20 bij Rotterdam en gingen met elkaar op de vuist. Verschillende mensen belden de politie. Die sloot een rijstrook af en agenten hebben ze flink toegesproken. Het is niet bekend of die mannen in dezelfde auto weer zijn ingestapt. Het weer, veel zon, droog, 21 tot 27 graden. Vannacht koelt het flink af en morgen een stuk warmer dan vandaag. 24 tot 32 graden in het zuiden.
15: Dankjewel, Carolijn. Je blijft in de buurt, hè?
16: Met heel mooi diernieuws zometeen.
15: Tot straks.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

hits uit 1994. En dat kwam van het eerste Nederlandstalige album dat Marco Borsato maakte. En hopelijk komt hij binnen nu en niet afzienbare tijd, zeggen ze dan heel netjes, terug met nieuwe muziek. Welkom allemaal en van harte welkom aan de Max Lunchtafel hier op het Ruizen. Zo met alle beste Evergreen Schip. Zometeen een best wel bijzonder verhaal over een Katwijks visserschip. En die staat centraal in een podcast die massaal beluisterd wordt. Die heet Zwijgen aan Zee. En het is dinsdag vandaag. Nou, dan weet je het wel. Dan hebben we aandacht voor de King of Rock'n'Roll. Onze eigen Elvis Encyclopedie gaat weer gevuld worden met een bijzonder lied van Elvis Presley. Dinsdag 11 augustus.

0: Zomerse wordt het niet met de Beach Boys en Kokomo. Grote hit geweest in de jaren 80. En daarvoor hadden we de Spencer Davis Group. En echt evergreen, dat was Keep On Running. Thomas, goedemiddag. En wat leuk dat je bent aangeschoven aan de Omroep Max lunchtafel hier op NPO Radio 5. Lunch lekker! Eet smakelijk dus. En presentator en podcastmaker Roeland Wendel heb ik aan de telefoon. Die heeft zijn roots in Katwijk liggen. En daar leerde hij als kind een verhaal kennen waar de podcast Zwijgen aan Zee nu het resultaat van is, te beluisteren via NPO Luister. En op dit moment een van de best beluisterde podcasts. Het is een zoektocht naar een legende van een schip. Dat vertrok ooit met 13 bemanningsleden, maar ze kwamen met 10 bemanningsleden terug. Dat verhaal in die podcast deed heel veel stof opwaaien in een dorp dat zijn kaak altijd stijf op elkaar heeft gehouden. En ik heb Roeland aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Heb ik het een beetje aardig samengevat eigenlijk?
1: Ja, zeker. Nou, op de spannendste de toon die ik ook zou doen, denk ik. Dus,
0: ja, nou ja. Heel goed. Ik vond het meteen wel een bijzonder verhaal eigenlijk.
1: Ja, het is een waanzinnig bijzonder verhaal. En ook zoals je het zegt, de eerste keer dat ik het hoorde van mijn opa was dat. Echte Katwijkse kapitein. Jaren geleden dacht ik ook, wat is dit voor een soort sprookje, dorpslegende. Waar zoveel dingen in zaten dat ik dacht, het kan niet waar zijn. En het heeft 3 jaar gekost om het allemaal uit te dokteren. Om uit te zoeken wat er waar was en wat vooral niet.
0: Nee, want het is een legende. Het is heel erg lang geleden gebeurd. Hè? Want waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, in 1915, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. En je moet je voorstellen, Katwijk aan Zee is zeker in die tijd een gelovig dorp. Waar de technologie nog niet zo ver vooruit liep. De schepen waren allemaal nog zeilloggers. Dus de bemanning was echt volledig afgesloten van de wereld aan boord van zo'n schip.
0: Ja. En ze gingen met z'n 13e weg, kwamen met z'n 10e terug. En daar is eigenlijk nooit over gesproken.
1: Nee, ja, het is een van die verhalen die op een gegeven moment aan boord van het schip is van alles gebeurd dat best wel heftig was. Er zijn een aantal moorden gepleegd. Daarom zijn die mannen natuurlijk nooit teruggekomen. En de bemanningsleden die aan boord van het schip hebben gezeten, die hebben besloten, wij moeten het hier volgens mij nooit over hebben. Omdat de schaamte er erg groot over was. Niet alleen wat ze zelf hadden gedaan, maar ook de schade die het geloof en het dorp aan kon doen. Vandaar dat ze dus allemaal dachten, ja, we gaan hierover zwijgen. En dat heeft jaren geduurd.
0: Ja, hoe lang waren ze dan eigenlijk onderweg? Want ze waren dus met z'n 13e. Nou, er komen nog kapitein, stuurman bij, denk ik. En,
1: ja.
0: Met hoeveel mensen waren ze nou totaal op die boot dan?
1: Ze zijn met 13 vertrokken. Overigens wilden ze inderdaad de algemene bemanning, zeg maar eventjes. Hè. Dus naast de stuurman en kapitein zijn het voor de rest eigenlijk alleen maar de matrozen.
0: Ja, ja.
1: En 3 weken hebben ze gevaren ongeveer. En toen is het schip, het wrak eigenlijk moet ik zeggen, waar ze nog op aanwezig waren. Want de mast was afgebroken. Kleding, spullen, eten was allemaal overboord gegooid voor de mannen. Met nog maar 10 mannen. En die waren dus allemaal in een psychose beland.
0: Zo. Hey, en waarom is dit verhaal dan zo in een doofpot beland, Roeland? Heeft dat nou dan met het gelovige karakter van het dorp toen te maken, met Katwijk? Of,
1: ja, zeker. Kijk, het verhaal wat altijd de ronde ging is dat een van de mannen aan boord van het schip zou hebben gezegd dat de wereld was vergaan. Hij had zichzelf de Messias benoemd. En had gezegd, wij zijn het uitverkorene schip, maar wij moeten met dit schip naar Jeruzalem gaan varen. En al die het niet hebben willen geloven aan boord van het schip, die zijn vermoord. Dat is het verhaal wat eronder ging. In zo'n gelovig dorp als Katwijk is dat je dan gaat roepen dat je een Messias bent, natuurlijk best een moeilijk iets.
0: Ja, ja, ja, dat niet alleen, maar ik bedoel, als je aan boord van zo'n schip bent, die ging natuurlijk helemaal niet naar Jeruzalem. Die wilde natuurlijk heel, maar waar is ze naartoe op weg eigenlijk? Weet je dat?
1: Ze waren eigenlijk onderweg naar de visgronden. Dus dat is ergens zo boven Noorwegen. Om daar gewoon op de haring te vissen.
0: Oh.
1: En ze hebben dat uiteindelijk nooit gehaald.
0: Nee, maar als je dan iemand aan boord hebt die naar Jeruzalem wilde, dat maakt natuurlijk geen vrienden mee in zo'n klein gezelschap.
1: Nee, nee, ja, niet bepaald. Kijk, het lastige is ook dat zeker in die tijd, al die mannen kenden elkaar heel goed uit het dorp. De Katwijk was niet groot. Dus die families die kenden elkaar veel. En die jongens hadden vaak ook met elkaar op de basisschool in de klas gezeten.
0: Ja.
1: Dus als één iemand ineens zo'n, ja, zeg maar even, de lier krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Dan denk je in eerste instantie, ja, ik ga er eventjes niet te veel tegen in. Want hopelijk ben je morgen weer een beetje oké als je geslapen hebt.
0: Ja, ja.
1: En dat is natuurlijk uit de hand gelopen aan boord van het schip.
0: Denken ze bij mij thuis ook altijd. En denken ze, nou, laat hem maar even een paar uur gaan pitten, dan komt hij wel weer. Nee, hoor. Ja, je hebt hier wel jarenlang aan gewerkt natuurlijk in deze podcast, hè?
1: Ja, 3 jaar in totaal ongeveer.
0: 3 jaar en er zijn nu 6 afleveringen, die zijn nu uit en volledig te beluisteren. Ja, ik vond wel dat je dat heel goed hebt gedaan, man.
1: Dankjewel. En dat is natuurlijk uit de hand gelopen aan boord van het schip.
0: Denken ze bij mij thuis ook altijd. En denken ze, nou, laat maar even een paar uur gaan pitten, dan komt hij wel weer. Nee, hoor. Ja, je hebt hier wel jarenlang aan gewerkt natuurlijk in deze podcast, hè?
1: 3 jaar in totaal ongeveer.
0: 3 jaar en er zijn nu 6 afleveringen, die zijn nu uit en volledig te beluisteren. Ik vond wel dat je dat heel goed hebt gedaan, man.
1: Dankjewel.
0: Ja, het is informatief, want je

0: gespreksverslagen in zaten met de mannen die aan boord van het schip hadden gezeten en hadden verteld wat ze mee hadden gemaakt. Maar die lagen achter slot en grendel. En ik heb echt er heel veel moeite voor moeten doen om die documenten uiteindelijk in de openbaarheid te krijgen. Waarbij ik eigenlijk altijd de discussie heb gevoerd van ja, maar dingen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld zijn inmiddels ook al openbaar. En we hebben het over nog veel ouder. Hoezo is dit nog steeds geheim? Wat staat er dan in die documenten?
1: En wat kreeg je dan voor antwoord eigenlijk?
0: Lang volgt. Sorry?
1: Wat kreeg je dan voor antwoord? Want dat is toch ook best wel gek.
0: Precies. Het gevoelig is, precair. En het is allemaal heel technisch hoor. Maar binnen de archiefwet waar die documenten dan onder vallen, zijn er wel uitzonderingsgronden die ze mogen aandragen. Dus bijvoorbeeld het gaat om publieke onrust. Is een van de dingen die als argumentatie kan worden gegeven.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat geeft eigenlijk alleen maar meer reden om te willen weten wat er in staat.
1: Ja, dan zou ik alleen maar nieuwsgierig worden. Maar hoe hebben de Katwijkers eigenlijk gereageerd? Want ik neem aan dat dit in het dorp toch wel even een ding is.
0: Ja, ik was me ook heel erg bewust tijdens het maken hiervan dat dit een moeilijk verhaal was. Ook voor de mensen uit het dorp zelf. Er zijn veel nabestaanden, of nazaten moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Van de mannen die aan boord van het schip hebben gezeten. En de reactie is overwegend positief. Er zitten natuurlijk wat gemeene dingen tussen. Als het gaat over je overgrootopa en dingen die hij wellicht heeft meegemaakt. Ik wil vooral geen vinger wijzen naar mensen die iets verkeerd hebben gedaan of fout hebben gedaan. Nee. Het gaat heel erg om de context van de tijd.
1: Ja.
0: En ik heb het gevoel dat het overgrote deel van het dorp en de mensen daar wel positief naar hebben gekeken. Ik heb echt veel berichten gekregen van mensen die achterkleinkind zijn van iemand die aan boord van het schip hebben gezeten. Die zeggen, wij wisten hier nooit wat over. En we mochten hier eigenlijk ook nooit naar vragen. Dus dankjewel voor het maken van deze podcast. Nou, dat vind ik echt heel mooi.
1: Ja, dan heb je het helemaal niet voor niks gedaan. En ook als je niet in Katwijk hebt gewoond of er niks mee hebt, is het toch mooi om te luisteren. Zwijg aan Zee. Nu via NPO Luister en alle andere streamingsplatformen. Roland, mooi dat je die gedaan hebt en leuk dat je van de telefoon kwam. Wens je nog een mooie dag vandaag.
0: Dankjewel, hetzelfde hè. Fijne middag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Waar zijn je nou, smut?
2: Ja, smut.
1: Wat is dat?
2: Nou, dat is dus erotische literatuur. Dus ja.
1: Oh, dat schrijf ik even op. Dus, dat wist ik helemaal niet, joh.
2: Ja, nee, dat weet je nu dus wel.
1: Ja, ik ben ook weer wat geleerd. Ja.
0: En dit ook.
1: Ja, je kan wat tips aan André ook vragen.
3: Ja, maar dat heb ik ook wel gedaan, hoor.
1: Ik zou het ook nog aan andere vragen, hoor. Niet alleen aan hem.
4: Nee. Zeg maar, die laatste 5 jaar kan je wat van mij leren, maar de eerste 2 niet.
1: Ja, er zijn nog wat dingetjes die kun je gewoon skippen.
4: Ja.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

I knew it, I knew you, de nieuwe van Taylor Swift. Dat komt uit een nieuwe bioscoopfilm, Toy Story 5. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar misschien moet je nog een deel 1 beginnen. Zou ik heel even wachten nog. Wat een mooi liedje en daarvoor Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Natuurlijk met die fantastische stem van John Fogerty. Mooie stem, hoor je het over? Want hier is Justin Hayward. Die schreef het nummer ook, dit zijn de Moody Blues.

0: Hier horen ze nog, de Moody Blues, NPO Radio 5. En daar is ze alweer met dierennieuws en natuurlijk ook het andere nieuws. Hier is Carolijn Bari.
1: Ja, goedemiddag. Door de aanhoudende droogte komen er noodpompen te staan bij het Muiderslot in Muiden. Die gaan water uit het Markermeer het gebied in pompen. De sluis in het centrum van Weesp gaat tijdelijk dicht om zoveel mogelijk zoet water vast te houden. En in huizen wordt extra water ingelaten omdat de brandweer anders misschien niet genoeg bluswater heeft. De rook boven Lelystad neemt af en het vuur op het bedrijventerrein waar vanmorgen brand uitbrak bij een pelletbedrijf is door de brandweer bijna ingesloten. Het gebied is vanwege ontploffingsgevaar nog steeds afgezet. Het pelletbedrijf is niet meer te redden. Volgens de veiligheidsregio Flevoland zijn er geen gewonden gevallen. In Oostenrijk is een grote groep ongeoefende wandelaars met baby's, kleine kinderen en wandelwagens gered van een berg. De toeristen waren verdwaald en sommige kinderen stonden gevaarlijk dicht bij de richel. De kosten van hun reddingsoperatie moeten de Belgen, Britten, Oostenrijkers en Amerikanen zelf betalen.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, in een weiland in Almen loopt er tussen de koeien een soort struisvogel rond. Het is een witte nandoe.
0: Een wat?
1: Een witte nandoe.
0: Een witte nandoe?
1: Ja, het ziet eruit als een struisvogel, maar dan wit. Een nogal apart gezicht, maar de koeien en die nandoe hebben vriendschap met elkaar gesloten, vertelt de boer aan Omroep Gelderland. De nandoe kwam als kuiken daar in de wei terecht en ziet de dieren mogelijk als zijn ouders. En die koeien vinden het wel handig om hem in de buurt te hebben.
3: Koeien die hebben wel last van vliegen rond de ogen en zo. En de nandoe die pikt alle insecten bij de koeien weg.
1: Ja, de nandoe komt oorspronkelijk van een boerderij 1,5 kilometer verderop. En de rechtmatige eigenaar heeft wel een idee waarom zijn vogel ineens was gevlogen.
3: Het zal me niks verbazen dat er een roofvogel in de wei geweest is. En die heeft gewoon dat kuiken gepakt, opgevlogen. En die nandoe is helemaal in paniek natuurlijk. Van, want dan zijn ze niet gewend, wat is er gebeurd? Ja, en toen was die weg. We hebben de bezoekregeling getroffen. Ik ga er af en toe naartoe op visite.
1: Ja, hij heeft de nandoe niet terug dus.
0: Nee, maar die nandoe is goed in de war natuurlijk als hij denkt dat koeien zouden zijn.
1: Ja, als je een kuikentje gedropt wordt bij een koe, ja, dan denk je van nou, die zijn wel gezellig eigenlijk.
0: Nou zeg, maar is het heel gek als ik zeg dat ik niet weet wat een nandoe precies is? Ja, het lijkt
1: nee,
0: op een struisvogel.
1: Ik wist het ook niet, maar het lijkt op een struisvogel. Het is een struisvogelachtige soort.
0: Nou, als jij het ook niet weet. Dan...
1: Dat zou je toch ook niet nooit kunnen bedenken dat wij in het dierennieuws een bezoekregeling voor een nandoe gaan bespreken.
0: Nou, ja, zeg dat nu, maar ik ben wel zover dat ik alles kan verwachten hoor. Dat, ja,
1: dat dan weer wel.
0: Dus ik kijk hier eigenlijk helemaal niet van op.
1: Nee
0: hoor.
1: Nou, dan gaan we het weer doen. Veel zon, droog, eigenlijk ook niet verrassend. 21 tot 27 graden. Vannacht koelt het flink af. Morgen loopt de temperatuur weer op naar 24 tot 32 graden in het zuiden. En de dagen erna worden tropisch warm.
0: Oké, dankjewel Carolijn. En had ik al gezegd hoe leuk ik het vind dat je er weer bij bent vandaag aan onze lunchtafel. Nou, dat doe ik dan bij deze.

blijft gewoon goed ook, hè, deze. Wat samen de Garfunkel zal er wel weer in staan. Maar goed, daar ga jij over natuurlijk. De Evergreen Top 1000. Mag weer gestemd worden binnenkort. En dan komt hij later dit jaar nog op de radio. Mrs. Robinson van Simon de Garfunkel. Rond deze tijd op NPO Radio 5, de Dubbeldekker Quiz. We laten fragmentjes horen van hetzelfde liedje. En de bedoeling is dat jij dan weet bedenken wie er het eerst mee was. Wie was het?

En dat was J.J. Cale. Wie was er eerder? Eric Clapton of J.J. Cale? Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Pak je telefoon of een andere... Ja, je iPad gaat het ook mee misschien. Ja, dat kan toch. Even een appje sturen naar de studio.

0: reis en je zit in mijn hoofd. Van Eric Clapton of van J.J. Cale zijn allebei eigenlijk even goed. Maar wie was er nou het eerst mee? Ik heb Martin aan de telefoon. Die komt uit Beverwijk. Martin Kossen, klopt dat? Hallo?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Hey, hallo, daar ben je dan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Weet je een beetje hoe de quiz werkt?
1: Ja, ik luister elke dag dus.
0: Nou, maar dan hoeven we er geen uitleg te geven natuurlijk.
1: Nee hoor.
0: Kunnen we meteen beginnen, denk ik, toch?
1: Ja hoor.
0: Of wou je nog iets anders kwijt? Je bent nu op de radio, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ik heb vandaag goed nieuws gehad dat mijn bloedvaten in mijn benen niet verstopt zitten. Dus...
0: Zo.
1: Nou, dat is een hele opluchting.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat gaan we even vieren natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En dat doen we hopelijk dan met het winnen van deze quiz.
1: Ja, dat lijkt mij leuk.
0: Ja, nou, aan mij zal het niet liggen. Jij moet goede antwoorden geven, Martin.
1: Ja, ik ga het proberen.
0: Nou, laten we maar beginnen dan. Wie was er het eerst met cocaïne? Eric Clapton, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, J.J. Cale?
1: Dat is J.J. Cale.
0: Ja, jaartje eerder, hè? Dus er zat niet zo heel lang tussen, eigenlijk.
1: Nee, ik ben fan van Eric Clapton, maar ik weet, ze hebben het samen ook gespeeld.
0: Ja, dat klopt. Maar die twee waren wel aan elkaar gewaagd, want daar gaat de eerste vraag ook over. Cocaine was namelijk niet het enige nummer dat Eric Clapton opnam van J.J. Cale. Welke andere van J.J. Cale was ook een hele grote hit voor Eric Clapton? Was dat A, Tears in Heaven? Antwoord B, Forever Man? Of antwoord C, After Midnight?
1: Tears in Heaven.
2: Nee.
0: Nou, dit vind ik nou ontzettend jammer. Dat was After Midnight.
1: Och, ja, natuurlijk.
0: Dat weet jij toch wel?
1: Ja, maar ja, hij heeft zoveel hits hebben ze gehad. Dus...
0: Ja, dus er geen hou aan eigenlijk, hè?
1: Nee, ik heb ze ook live gezien, dus ik...
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En dat was zeker hartstikke goed, of niet?
1: Ja, echt, het was onwijs. Vooral het nummer Cocaine Live met Eric Clapton. Ja. Dat is echt een belevenis, die moet je echt meemaken.
0: Waar was dat dan? Waar ben je geweest?
1: In de Royal Albert Hall.
0: Zo, toe maar zeg, dat mag weer wat kosten, hè?
1: Ja, je moet toch wat in het leven.
0: Nee, maar je hebt geld gelijk, man. Dat is een prachtige concertzaal natuurlijk om dat mee te maken daar in Londen.
1: Ja, want ik heb ook een bijgetekende poster van Eric Clapton.
0: Zo.
1: Er zijn er maar een paar duizend van in de hele wereld.
0: Hey, Martin, je hebt wel spullen, hè?
1: Ja. Ja.
0: En ook nog een hele goede uitslag over je benen. Dus de dag kan eigenlijk niet meer stuk, behalve dat je de quiz niet hebt gewonnen. Maar goed, je hebt wel de Omroep Max sok in bezit.
1: Nou kijk, dat is toch ook mooi.
0: Dat past mooi aan de goede benen dan, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Goed zo. Welke gaan we draaien? Nou, ik weet het eigenlijk al. Geen J.J. Cale, denk ik, hè?
1: Nee, Eric Clapton.

0: Ja, dit was nog een duo aan het begin van de jaren 70. Supergroot hit. Georgie Fame en Alan Price waren dat. En Rosetta. Zometeen zijn we terug met muziek onder andere van Elvis Presley.
1: Doei! NPO Radio 5.
2: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Het is 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. De brandweer in Lelystad heeft de brand bij een pellethandel onder controle en is begonnen met nablussen. De brand ontstond vanochtend in de opslag met tienduizenden houten pellets waar ook nog gasflessen waren opgeslagen. Het vuur greep snel om zich heen en er waren ook ontploffingen te horen. Het bedrijf was al snel niet meer te redden, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan. Er is geen asbest vrijgekomen. In de wijde omgeving in Lelystad zijn asresten neergekomen. Maar volgens de brandweer kunnen mensen die gewoon met een handschoen oppakken en weggooien. Het parlement van Hongarije kiest vandaag een nieuwe president. De partij van premier Magyar heeft 1 kandidaat voorgedragen, András Baka. Correspondent Gimbalduk weet meer over hem.
17: Deze Baka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd.
16: De partij van premier Magyar heeft een absolute meerderheid, dus de stemming zal niet echt spannend worden. De sproeiverboden die op steeds meer plekken worden ingevoerd hebben ook gevolgen voor amateurvoetbalclubs. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dorbruin en keihard. Sommige clubs hebben al van de gemeente gehoord dat er niet meer op gespeeld mag worden. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden.
18: Via de app moet ik iedere keer de mensen gezegd worden: daar trainen, hier trainen. Ja, dat is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je wil echt beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand naar een competitie toe groeien. En dat is er niet, daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
16: En ook in het Westland mogen voetbalclubs niet op een grasveld voetballen. En niet alleen op normaal drukke snelwegen zijn op dit moment werkzaamheden, ook op het spoor. Zo rijden er sinds vandaag geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. En ook bij de Waalbrug bij Zaltbommel is groot onderhoud aan het spoor. Tot en met 20 augustus rijden er bussen op dat traject. Het weer droog en zonnig. Met een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot plaatselijk 27 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht helder met minima tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig en dan wordt het 24 tot 32 graden.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: is hij weer, Roy Orbison. Hij was al overleden en toen vonden ze dit liedje nog ergens achter een keukenkastje. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Blijft natuurlijk wel een topnummer, dat was You Got It. Hij schreef het samen met Jeff Lynne en Tom Petty trouwens. En ze zaten in de Traveling Wilburys. Ja, we weten het allemaal nog. Vandaag extra veel aandacht voor Elvis Presley. Die doen we natuurlijk al iedere week met de Elvis Encyclopedie op dinsdag. Soms een keertje op woensdag. Soms een keer helemaal niet. Nee, maar meestal we doen het altijd op dinsdag. Ik probeer er zelf ook heel erg aan te denken. Er is nu van alles aan de hand bij Graceland, Memphis, Tennessee. En Charlie Molhuizen, onze eigen Elvis-kenner en criticus, die komt over vertellen. Dus ik kijk er al naar uit.
1: De beleggingstips.
0: Nou, dat is ook wat. Daar kijk ik ook naar uit. Naar jullie muzikale suggesties. Dat doe ik iedere dag eigenlijk wel. Want wij geven dan een onderwerp over iets wat in de actualiteit speelt. Of wat ons is opgevallen. En dan vragen we aan jullie om daar liedjes bij uit te zoeken. Dat gaat altijd fantastisch. 14 augustus staat op de kalender. En het is vandaag zoon- en dochterdag. Die had ik nog niet gehoord. Je weet natuurlijk wel vaderdag, moederdag. Maar de zoon- en dochterdag, dag van de zussen, weet ik ook nog. Want ik heb twee zussen, dan moet ik het dus in de gaten houden. Zoon- en dochterdag, dat is vandaag ooit bedacht in Amerika. Want die dachten, ja, we hebben wel vader- en moederdag, maar we moeten ook iets anders hebben. Een tegenhanger werd altijd met ons doel om je kids nog even extra in het zonnetje te zetten. Nou, doe dat vandaag, vooral als je kinderen hebt of kleinkinderen. Wij zoeken vandaag liedjes die gaan over zoons en dochters. Nou, zoals wel wat iets te verzinnen. Weet je een leuke, laat het ons weten via de NPO Luister-app.

is dat een Does Your Mother Know? En daarvoor Walk Away Renee. En dat was van de voorstops natuurlijk uit lang vervlogen tijden. Dinsdag vandaag, nou dan hoor je dit eigenlijk altijd wel.

0: Die hebben we ingevoerd alweer een hele tijd geleden. Dus die wordt aardig gevuld. En de man die daar voor groot gedeelte verantwoordelijk voor is, die zit hier nu in de studio. En is alle aanleiding voor Charlie Molenhuizen. Jawel. Ik denk, ja, we klappen ook een keertje voor je. Goedemiddag.
1: Ja, dat went nooit, hoor.
0: Nee, dat went nooit,
1: hè? Een beetje van. Dat krijg ik nooit.
0: Nee, maar ik ben toch iedere week weer dankbaar voor al die leuke dingetjes die je rond Elvis uitzoekt. Je bent natuurlijk ook een echte kenner, maar ook een criticus. Want je hebt ook heel veel Elvis-fans. Die kan het niet gek genoeg zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. Die staan ermee op en die gaan ermee in de bed.
0: Ja, maar ja. Jij bent echt al heel erg lang ook fan.
1: Ja.
0: Ja. En dat vind ik niet zo gek, want het is toch een van de allergrootste artiesten ter wereld.
1: Ja, nee, dat vind ik ook, maar dat vinden velen met mij. En er zijn ook heel veel liefhebbers, die zijn geen fan, maar die vinden het gewoon leuk om Elvis te horen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En zo lang na iemand zijn dood nog zo actueel met de muziek, dat is eigenlijk niet te geloven, toch? Ik ken geen ene andere artiest eigenlijk.
1: Nee. Ik denk dat we dat ook mede te danken hebben dat Elvis toch wel een hele bezige bij is geweest. Ondanks dat hij ook wel zijn nodige momenten had van vakantie.
0: Mm-hmm.
1: Of films opnemen. Maar qua muziek heeft hij zo ontzettend veel opgenomen. En hij had de tijd mee. Of misschien ook niet, als je naar deze huidige tijd kijkt. Maar in zijn geval moest alles, zeg maar, tegelijk opgenomen worden. Triangeltje, gitaar, drum. En als het niet goed ging, moest het nummer opnieuw opgenomen worden. Want andere technologieën bestonden er nog niet.
0: Nee, dat vind ik altijd zo leuk als wij iets draaien van Elvis. Want dat zoek jij ook uit. Dat is take 6, take 28. Want dan moest het zoveel keren over.
1: Dus gelukkig daardoor zoveel bewaard gebleven.
0: Ja, mooi.
1: Dat er nog steeds wordt uitgebracht. En dat houdt de boel in leven.
0: Ja. Nou, is het een bijzonder jaar. Want het is nu de aanleiding eigenlijk. Ja, ik bedoel, ik vraag het je gewoon, hè.
1: Mm-hmm.
0: Waarom jij hier bent.
1: Nou, ik vind de koffie hier heel lekker.
0: Ja, dat natuurlijk ook. Nee, maar er gebeurt natuurlijk van alles. Ik weet wel, volgend jaar is het echt een kroonjaar. Dan is het 50 jaar geleden dat Elvis overleed. Maar zijn sterfdag komt natuurlijk nu dichterbij.
1: Hè? Ja, dat klopt. De 16e, zondag.
0: 16 augustus.
1: 16 augustus. En dan is er altijd voorafgaande daarvan is er een Elvisweek in Memphis. Echt, zeg maar, het Walhalla voor de fans of muziekliefhebbers. En dan worden er allerlei zaken georganiseerd. Er komen echt duizenden mensen op af.
0: Ben je wel eens geweest?
1: Ik ben wel een paar keer geweest. En ik vind het nog steeds leuk. Maar ik kijk dan persoonlijk liever naar de memorabilia en de wat kleinere zaken.
0: Ja.
1: Wat je nu ziet is dat er ontzettend veel gebeurt rondom Elvis Tribute Artists. Dus dat zijn mensen die Elvis niet alleen nadoen in kleding, maar ook zijn beweging, zijn stem proberen na te doen.
0: Ja.
1: En ja, daar zijn heel veel wedstrijden van. Ja, en dat slaat daar heel erg aan. Dus dat is een onderdeel. En een ander onderdeel is dat daar nog levende mensen, die zeg maar, ja, anders komen ze niet natuurlijk, maar dat er heel veel mensen komen die met Elvis hebben gewerkt.
0: Ja.
1: En die vertellen dan van allerlei zaken die ze met hem hebben meegemaakt en geven rondleidingen.
0: Ja, mooie verhalen zijn dat natuurlijk. Ik heb hier het schema voor Graceland Memphis Tennessee in mijn handen en ik zag dat er vanmorgen, dus het is dinsdag 11 augustus.
1: Ja.
0: Klopt toch? Ja.
1: Ja.
0: Vanmorgen is er om 9 uur een bus vertrokken. De Memphis Bus Tour, die was uitverkocht.
1: Ja.
0: Luister naar verhalen en herinneringen. Geniet onderweg van enkele hele bijzondere tussenstops. Waaronder een rondleiding door Overton Park Shell en een theater.
1: Ja.
0: En er is nu om 1 uur, dat is net begonnen. Daar heb jij het net over. De Elvis Tribute Artists. Dat is ook uitverkocht. Generaties vertellen hun verhalen en vieren 72 jaar de EP Core.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat zijn dus mensen die zeg maar echt verhalen vertellen die misschien niet iedereen heel erg interessant vindt. Maar ja, voor de diehard fans is het heel belangrijk hoe Elvis een koffie dronk, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dus dan ga je echt naar de core. Dan wil je echt alles weten over de man. Alles. Ja, dus niet alleen zijn muziek en zijn films.
0: Ja.
1: Maar dat gaat tot, zeg maar, welke ring had hij op welke dag om.
0: Ik vind het toch wel mooi ook, Charlie. Want dat toont ook aan wat voor fenomeen waar we mee te maken hebben, toch? Elvis Presley.
1: Ja, het is niet te vergelijken. Nee.
0: Ongelooflijk natuurlijk. Nou, zondag 16 augustus gebeurt er ook iets in Nederland. De Elvis Presley Memorial Day in Sint Oedenrode in Noord-Brabant. Gaan we het zo meteen over hebben, maar we gaan hem natuurlijk ook draaien vandaag. Daar is hij met Suspicious Minds. We're caught

0: Vandaag Elvis-kenner en criticus en samenstelling van de Elvis-encyclopedie. God, je doet nogal wat, hè? Waar haal jij de tijd vandaan eigenlijk?
1: Ja, weinig slaap, hè?
0: Ja, dat
1: veel
0: is het
1: koffie.
0: Ook. Ja, Charlie Wolhuizen vandaag bij ons. En we hadden het al even. Dit nummer staat trouwens in de Evergreen Top 1000 op nummer 55. Dus dat zegt ook iets over de populariteit van dit nummer van Elvis.
1: Ja.
0: Wat is eigenlijk jouw favoriet?
1: Ik vind dit wel heel mooi. Maar ook wat minder bekende nummers.
0: Nou, noem maar eens een.
1: Loving Arms.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, precies. En dat blijft misschien ook wel zo als je zo doorgaat.
0: Nee, maar dat vind ik juist zo leuk. Want jij stelt natuurlijk, ik maak een dolletje met je. Dat weet je nog wel. Ik ken je al, hoe lang kennen we elkaar eigenlijk?
1: Nou, veel te lang.
0: Nou, dat is echt wel 30 jaar plus, toch?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ik heb natuurlijk altijd van dichtbij gevolgd hoe jij dat doet met Elvis Presley. Hoe jij op een mooie manier je verdiept ook in die artiest en daarmee mee bezig bent. Ben je erbij zondag 16 augustus, Charlie? Dat is eigenlijk mijn vraag. Om 1 uur 's middags begint dat. Het Elvis Memorial Day gebeuren in Sint Oedenrode in Noord-Brabant. Dat is de 19e editie al, hè, van hier.
1: Ja, dat is inderdaad een event geworden wat continu terugkeert. En wat veel mensen trekt en wat heel gezellig is. Met hele vriendelijke prijsjes.
0: Ah, kijk eens. Je bedoelt gewoon om...
1: Om entree en kindjes tot een bepaalde leeftijd gratis. Dus dat is een hele leuke happening, ja.
0: Echt een groot familie-evenement ook.
1: Ja.
0: En wie kom je dan allemaal tegen? Natuurlijk allemaal mensen die je ook al kent uit de Elvis-community.
1: Ja, nou, er komen ook heel veel mensen die daar, zeg maar... niet echt fans zijn, maar die het leuk vinden. Want het is Elvis, maar het is ook rock'n'roll, het is dansen. Dus de kapstok is Elvis.
0: Ja.
1: Maar het is, het is er al heel lang, zoals je net zei, 19 jaar. Ik zelf zal er dan niet bij zijn. Want ik zit dan aan de radio gekluisterd naar een Amerikaanse zender, een Elvis radio te luisteren.
0: Ja, dat heb je mij wel eens verteld.

0: natuurlijk een radiozender in Amerika. Die doet 24 uur lang alleen maar Elvis Presley.
1: Ja, dat is al ruim 20 jaar. Dat is een studio aan de overkant van zijn huis Graceland. En daar zitten mensen die doen, hebben dan de ochtend- en de avondprogramma. Dat is dan met gepresenteerd. En er zijn wat shows die van tevoren opgenomen zijn. Maar het is 24/7 is het Elvis. En je krijgt nieuws. En zeker in de Elvis Week is het natuurlijk heel leuk om dat te volgen. En de avond voorafgaande van de 16e. Dan komen er ontzettend veel mensen, wat celebrities uit de Elvis-wereld. En die worden dan voor de microfoon getrokken.
0: Maar dat kunnen wij hier dus ook ontvangen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, want,
1: als je slim bent, kan dat. Ja.
0: Nou ja, dan anders bel ik je wel.
1: Iemand heeft het voor mij gedaan, dat zeg ik er eerlijk bij.
0: Oh, dat is
1: je
0: niet
1: moet
0: zo
1: slim
0: makkelijk
1: voor zijn.
0: Oh, het is niet zo dat je via internet gewoon kan aanklikken?
1: Nee, het is een betaalde zender. En dan heb je een Amerikaanse creditcard nodig en zo. En, het verbaast me dat er nog nooit is gedacht om dat ook in Europa te doen. Want het is namelijk gewoon een bepaalde doelgroep.
0: Ja.
1: En ja, het is werkelijk zo dat Europa meer fans heeft dan dat er in Amerika zijn.
0: Is dat echt zo?
1: Dat is echt zo, ja. Ja.
0: Dat is ook wel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, maar wat van ver komt, dat vinden mensen leuk. Dus wat in Amerika heel erg interessant, wat ze vinden, dat is, zijn de Beatles.
0: Aha, kijk.
1: Beatles is mega.
0: Ja, ja. Daar zijn ze
1: nu worden er heel veel mensen boos op me waarschijnlijk. Maar dat is wel de werkelijkheid.
0: Ja, maar dat is gewoon wat het is natuurlijk.
1: Ja.
0: We vergeten nog eventjes iets, Charlie. Want je moet er nog niet weg of heb je haast?
1: Nee. Mijn auto staat veilig, toch?
0: Ja, nou, dat zeg je. Ja, je moet hier wel op je spullen letten, hoor. Nee, om drie uur op zondagmiddag is er een speciaal concert ook in Sint-Oederode.
1: Ja.
0: Volgens mij. Of is dat in Friesland? Ja, dat is mij even onduidelijk.
1: Nee, dat is in Friesland.
0: Dat is een concert van Erwin Nijhoff.
1: Ja, die doet ook al heel lang leuke dingen rondom Elvis.
0: Dat doet hij heel goed ook, vind ik.
1: Zeker.
0: Hij heeft toch een keer meegedaan ook aan The Voice Senior?
1: Ik heb hem een paar keer aan iets mee zien doen. Maar wat ik van hem zo waardeer, is dat hij gewoon in zijn, zeg maar, tussen haakjes eigen kleding opkomt. Dus geen cape, net als Bauke, geen cape. Geen jumpsuit. Is ook leuk, hoor. Prima. Ik bedoel, je doet er niemand kwaad mee. Maar ik vind het leuk als mensen zo vanaf de straat het podium opgaan, bewijs van spreken en Elvis liedjes zingen.
0: Echt goed die muziek spelen, ja.
1: Hij is een echte muzikant, ja.
0: Ja. Ik vind het wel leuk dat jij vandaag gewoon weer Elvis KVP hebt ingedaan. Voor de gelegenheid.
1: Mooi, hè?
0: Het staat je toch ook goed. Blijf nog even zitten, Charlie. Gezellig, hoor.

0: Ja, dat was Bruno Mars en All My Soul. Straks meer Elvis Presley. Maar nu eerst eigenlijk een beetje de Elvis van NPO Radio 5. De king van het nieuws, daar is die Ewout. Goedemiddag.
1: Nou, dankjewel, word ik verlegen van. Nou, dankjewel, Daniel. De hoofdpunten. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom ook nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. Vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. Om mensen te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moesten houden.
0: Maar dat is nu allemaal voorbij, toch?
1: Dat is nu allemaal voorbij, ja. De rook moet nog even optrekken. Hè. Dus,
0: Maar je wel weer in je ramen openzetten?
1: Eigen verantwoordelijkheid. Ik zou zeggen, kijk even naar buiten.
0: Nou, met deze temperatuur is wel lekker even, toch?
1: Ja, dat is wel lekker.
0: Een beetje door kan luchten.
1: Ja, nou, het wordt nog warmer, hoor. Dus, de Syrische oud-dictator Assad is bij verstek ter dood veroordeeld in Syrië. Volgens de rechtbank staat vast dat hij schuldig is aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. En het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen euro duurder zou worden. Uit stukken die AT5 in handen heeft blijkt dat verantwoordelijk wethouder Van der Horst van D66 de gemeenteraad daarover niets heeft verteld. En de Oostbrug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen.
0: Wat was een hele mooie brug voor dat geld.
1: Ik denk het ook, ja. Maar hier zal vast nog wel het een en ander ontwikkelen. Dus we houden je op de hoogte. Nog wat sport. Jan van Veen is aangekomen in Nieuw-Zeeland voor een belangrijk darts-toernooi. Zijn pijlen alleen nog niet. Die mogen niet mee in de handbagage. En zitten in zijn koffer die nog in Parijs staat. Het is nu de vraag of ze op tijd aankomen. Volgens Van Veen zijn de pijlen niet zomaar te vervangen. Hij heeft er een speciale punt op laten zetten.
0: Oké, nou.
1: Ja, dat is wel een puntje.
0: Zo een beetje.
1: Ja. Het weer droog en zonnig. Met een matige noordoostenwind wordt het 21 graden in het noorden tot plaatselijk 27 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht helder met minima tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig en dan wordt het 24 tot 32 graden.
0: Had jij ook nog een favoriet liedje van Elvis Presley misschien?
1: Hoe heet dat ook alweer? Namusiden?
0: Oh, Wooden Heart.
1: Wooden Heart.
0: Ah, dan ja. Misschien draai ik die zo nog even voor je.
1: Ja.
0: Gezellig, toch?
1: Ja, leuk.
0: Dankjewel, Ewout.
1: Ja.

0: De hele maand augustus schuiven iedere vrijdag bij Lunch Lekker de leukste zomergasten aan. Ze presenteren een uur lang mee en je hoort hun favoriete muziek.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Met deze vrijdag de gast.
2: Hi, Rutger Kot hier. Komende vrijdag.

0: Het goede doel is dat een vriendschap. Daarvoor nog Peter Allen, Go to Rio. En de favoriete Elvis-track van Ewout de Jong van de NOS.
1: De beleggingstips.
0: Ook nog steeds mee bezig. Het is vandaag zoon- en dochterdag. Ooit bedacht in Amerika. Dat zou jij ook wel iets van weten, Charlie Malhuis, Elvis-kenner. Toch, je bent toch wel Amerika-kenner ook een beetje, toch?
2: Nou, ik vind het heel leuk om er te zijn.
0: Ja, ik ook.
2: Ja.
0: Maar wist je dat? Zoon- en vaderdag? Of zoon- en dochterdag, dat dat bestond?
2: Nee. Ik heb geen zoon en geen dochter. Dus dat is me ontgaan.
0: Heeft dat er nou mee te maken?
2: Ja, dan kom je er toch misschien eerder mee geassocieerd. En dan kom je ermee in aanraking.
0: Dat is ook weer waar.
2: Ja.
0: We vroegen om liedjes die daarover gaan. Zoon en dochter.
3: Can I try to explain? When I do, he turns away again.
0: Cat Stevens en Father and Son. En je hoort hem al eventjes. Elvis-kenner Charlie Malhuizen.

0: toevoegen. Die ga jij ook helemaal live toelichten, Charlie. Wat leuk dat je er bent trouwens. Er komen wel wat reacties binnen van luisteraars ook. Even kijken. Ik wil het liefst elke dag Elvis horen. Er stond ook nog iemand die mij een berichtje stuurde over dat hij wel... nou, op mijn Sonos apparatuur kan ik gewoon Elvis radio luisteren hoor. Niks betaalde zender.
1: Ja, er zijn meer radiozenders die alleen Elvis draaien.
0: Oh, dat heb ik niet de goede wil. Sorry. Dit is niet de officiële dus.
1: Dit is niet degene die vanuit Memphis komt.
0: Nee. Even kijken wat we nog meer hebben. Oh ja. Hier Fred Omvlee, de Elvis-dominee. Aanstaande zondag is er een heuse Elvis-kerkdienst en een memorial om 10:00 smorgens in de kerk van Zundendorp in Amsterdam-Noord.
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Nou, Fred is daar al heel lang mee bezig, ja. Dat klopt.
0: Oh, jij kent Fred ook?
1: Nou, ik ken hem niet, maar ik heb wel eens een mailtje van hem ontvangen.
0: Nou ja, hij is de Elvis-dominee.
1: Ja, dat klopt. En dat doet hij al heel lang met heel veel succes.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Nou, voor al diegenen die daar naartoe willen, want 16 augustus... Is het dus zover, 49 jaar geleden, dat hij werd geboren op 16 augustus.
1: Nee, hij 77,
0: op 42 jaar geleden overleden, ja. Ja, alvast vooruitkijken. Volgend jaar dus, de 50ste sterfdag.
1: Ja.
0: Tel.
1: Nou, ik verwacht dat er dan een Elvis-week XXL komt. Dus die zal wat langer duren dan een Elvis-week. Ja, ik verwacht dat er nog wel een film, CQ-documentaire, uitkomt. Ik denk dat er een lang verwacht album of een boxset uitkomt. Met Elvis in concert. Dat is de laatste twee shows die tijdens zijn leven zijn opgenomen.
0: Ja.
1: Niet zijn allerlaatste shows, maar wel in de laatste tour die hij heeft gedaan. Ik verwacht dat die in audio worden uitgebracht, niet in video. Daar is de Presley-familie nog niet helemaal aan toe om die beelden te verkopen. Dus dat verwacht ik.
0: Lees, er wordt nog niet genoeg geboden.
1: Nou,
0: dat kan ook nog.
1: Zou al kunnen, ik wilde het niet zeggen.
0: Ja.
1: Maar, en misschien dat er ook wel iets gaat gebeuren met een virtueel Elvis op een podium. Graceland is daar al heel lang mee bezig. Er is heel veel geld in geïnvesteerd. En ik denk wel dat het een keer gaat gebeuren. En misschien is dat volgend jaar al zonde voor misschien de Elvis Tribute Artists. Want die worden dan werkloos.
0: Ja, ja. Nou, we gaan wel contact houden natuurlijk in de aanloop daar naartoe. En reken maar dat wij ook samen, tenminste daar ga ik dan even vanuit, dat wij ook nog iets leuks gaan doen rond de King of Rock and Roll.
1: Nou, het zou denk ik wel heel erg mooi zijn als er volgend jaar aandacht wordt geschonken, niet alleen aan Elvis, maar ook aan zijn manager. De Nederlandse manager Dries van Kuik, al kennen wij die als Colonel Parker. Ja, dat zou toch fantastisch zijn als bijvoorbeeld Beeld en Geluid, dat die daar aandacht aan schenkt. Die hebben ook natuurlijk toppers als Joop van den Ende, hè, als grote man. Maar ik denk dat Colonel Parker nog iets groter was wereldwijd. Hè. Je had een frisdrank die Amerika heeft voortgebracht.
0: Sorry Joop.
1: Een pratende muis. Maar Elvis kan daar netjes naast staan. Dus zeker, ik zou zeggen Beeld en Geluid.
0: Het instituut Beeld en Geluid hier in Hilversum is natuurlijk de verzamelplaats voor alles wat er op radio, televisie. En, dat is wel mooi. Nou, wie weet. We gaan naar die Elvis track van vandaag die ik ga toevoegen. Dat is Memories. Wat is het verhaal achter het liedje?
1: Memories, ja, dat is een nummer waar maar 24 uur de tijd voor was om het te maken, om het te schrijven. Geschreven door Billy Strange en Mac Davis, ook bekend van Little Less Conversation. Het moest in een korte tijdstek, omdat het gemaakt werd voor de 68 Comeback Special. En Memories is daar ook in verschenen, in die special. Ik heb er een aantal fragmenten voor gezet die van 16 augustus 1977 afkomen. En dat zijn fragmenten uit zeg maar nieuwsuitzendingen dat bekend werd gemaakt. Ja, dat Elvis toch echt was overleden.
0: Ja. Mooi gedaan. En ik vond het fijn dat je er was. We houden contact inderdaad over Colonel Parker, Beeld en Geluid en Elvis.
1: Ja,
0: en we blijven voorlopig nog even doorgaan met de Elvis Encyclopedie. Dit is

0: Elvis Presley en het prachtige Memory.
1: De beleggingstips.
0: Ja, daar zijn we er nu aan toegekomen. Even kijken wie ik aan de telefoon heb. André.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, André. Ja, was het moeilijk om even een beetje na te denken welk liedje het moest worden?
2: Meestal wel mee, eigenlijk. Dat was de eerste die door mijn hoofd heen schoot.
0: Nou, kondig hem dan maar aan, dan ga ik hem draaien.
2: Oké, Tom Jones, Daughter of Darkness.

0: die andere luisteraars die suggesties deden voor de beleggingstips. Is dat haar nieuwe vriend of van Astrid? Het open huis, die komt zo toch?
1: Samen Max.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Zo dadelijk gaan we weer sleutelen en dan heb ik dus jouw sleutelwoord bij nodig. Maar eerst het nieuws van 2 uur en dat krijgen we van Ewout de Jong. Ga je gewoon, Ewout.
14: Goedemiddag, Astrid. Hey, de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart al op de hoogte van een kostenoverschrijding voor de Oostbrug. Ze besloot die informatie niet te delen met de raad en nam lagere en achterhaalde bedragen mee in officiële documenten. Het blijkt uit onderzoek van Stadszender AT5. Oppositiepartijen reageren verontwaardigd, zegt deze AT5-verslaggever.
15: Die zegt, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
14: En daarom hebben de oppositiepartijen in Amsterdam ook een spoeddebat aangevraagd. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessilgus heeft de oefening niets te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. Door een breuk in een waterleiding is een straat in Amersfoort onder water komen te staan. En daarbij is ook een zinkgat ontstaan. Op een onhandige plek, namelijk pal voor de auto van Ryan, die daar vanochtend mee wakker werd. De voorwielen staan op het randje van het zinkgat.
7: Ja, zoals je kan zien hebben we een halve zee aan de voordeur. Nou, ik werd eerder wakker geschud door mijn moeder. Dat was rond 6:15. Van het is weer raak.
14: Ja, het is weer raak, want er zijn al eerder waterleidingbreuken geweest in diezelfde straat. En het waterbedrijf Vitens gaat onderzoeken hoe dat komt. En op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze finishte als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde. Maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. En de halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden.
13: Tot wat?
14: 32
13: graden. 32?
14: Ja.
13: Oh, met die droogte.
14: Ja, het wordt weer warm.
13: Ja, bedankt voor de waarschuwing.
12: Open huis. Astrid de Jong.

met mezelf het spelletje luister naar Genesis en raad de zanger. Ik denk dat het Phil was die ik hoorde. Ja, het is altijd. Ik zit er meestal naast, hoor. Jij weet het waarschijnlijk wel wie zong in Genesis tijdens het liedje Follow You, Follow Me.

0: heb ook de deuren weer openstaan. Het is Open Huis. 2 uur lang met inderdaad prettige muziek en heel veel sleutelwoorden. Want deze zomer zoeken we naar het woord dat jouw dag beschrijft. 1 iemand krijgt dan ook nog eens de Open Huis sleutelhanger voor zo'n mooi woord. En ja, het is lekker, lekker rustig om aan mee te doen. Je hoeft maar 1 woord in te typen via de NPO Luister-app. En dat is jouw sleutelwoord. Dat verstuur je. En ja, dan ben je eigenlijk klaar. Maar ondertussen heb ik een heel mooi rijtje. En dat rijtje beschrijft dan 11 augustus 2026. De eerste sleutelwoorden komen alweer binnen. Wandelen stuurt Tineke. Die moet wandelen, want er, ja, moet ik het goed zeggen, haar spronggewricht, daar is iets mee. En daardoor zijn haar kuitspieren te strak. Toch, dat pikken we toch maar mooi even mee, Tineke. Dus veel wandelen vandaag. En voor Martine is het sleutelwoord puzzelen. Die zit een kruiswoordpuzzel te maken. Nou, ik heb een heel ander sleutelwoord. Dat ga ik straks met je delen. Maar eerst nog even hoe je jouw sleutelwoord kunt delen. Nou, simpelweg een appje dus via de NPO Luister-app. Of je pakt even de telefoon en je vermaakt mijn collega Bas met het woord. Via 0800 3000 555.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En het hoeft dus niks ingewikkelds te zijn. Hè? Het kan gewoon een simpel woordje zijn. Jij

Ik vind alles mooi van Ilse Lange en deze dus ook. Ook al zei de titel al een hele hoop. Something Good, en dat is het liedje natuurlijk ook. Ja, fijn dat je de moeite neemt om me eventjes een sleutelwoord te sturen via een appje. Ik zal eens heel even kijken wat er zoal binnenkomt. Oh, dat is schattig. Iemand heeft als sleutelwoord Radio 5. Volgens mij zijn dat twee woorden, maar het is wel een mooi sleutelwoord. Eens even kijken. Nou, Helene die vraagt een liedje aan. Dat is wel een leuk liedje trouwens. Ik ga even kijken wat ik voor je kan doen, Helene. Maar we zitten nu even midden in de sleutelwoorden. Margot heeft als sleutelwoord spierpijn. Ze is een uurtje bij de fysio geweest. Heeft daar gefit. Dat is wel een mooi sleutelwoord. Eens even kijken. Nou, Helene die vraagt een liedje aan. Dat is wel een leuk liedje trouwens. Ik ga even kijken wat ik voor je kan doen, Helene. Maar we zitten nu even midden in de sleutelwoorden. Margot heeft als sleutelwoord spierpijn. Ze is een uurtje bij de fysio geweest. Heeft daar gefitnessd. En nu heeft ze spierpijn in de heupspieren.

augustus, zeg ik uit mijn hoofd. Maar misschien is het voor Ben elke dag circuitdag. Mijn sleutelwoord, mijn persoonlijke sleutelwoord vandaag is kapper. Want ik werd vanmorgen weer wakker, wat natuurlijk altijd een voordeel is. En ik keek in de spiegel. En ik heb dus de plukjes, zeg maar, van mijn pony laten blonderen. En die zijn nu grijs. En nou geef ik eerlijk toe dat ik her en der wel een grijze haar heb. Maar ik heb nu dus echt een heel gordijntje van grijze haren opeens. Terwijl ik bij de kapper kwam met één vraag. Ik wil het graag blond en niet grijs. En ik heb het nu grijs. Dus nu moet ik vandaag weer een nieuwe afspraak maken met de kapper om het grijs weer geel te laten kleuren. Of in ieder geval minder grijs op een of andere manier. Dus dan zit ik de hele tijd een beetje in mijn hoofd met de kapper. Waar ik sowieso al niet zo graag kom. Want ik ben altijd bang hoe ik er weer uitkom. Dus kapper is mijn sleutelwoord. En jij kunt het jouwe nog doorgeven. Gewoon door een appje te sturen. En dan straks spreken we iemand met een mooi sleutelwoord. Dat hoop ik tenminste. Verzin iets origineels. En wie weet spreek ik je dan zo.

0: Het is te vroeg of te laat, hè, om dit liedje eigenlijk te draaien. Het is namelijk dinsdag, om verwarring te voorkomen. Saturday Night, ja, dat is de titel. En je hoorde Herman Brood natuurlijk. En His Wild Romance, die hoorde er ook bij. Ja, ik was op zoek naar sleutelborden. En ik krijg ze nogal binnen. Marja heeft bulten. Ja, kan natuurlijk niet helpen, dat laat ze weten. Haar sleutelwoord is bulten. Ze weet niet zeker of het muggen zijn. Ik denk het wel, Marja, want ik ben 8 keer gestoken weer vannacht. Het is ongelooflijk met de muggen op het moment. Hans, zijn sleutelwoord is verjaardag. Zijn schoonzoon is jarig, wordt 37 jaar. Gefeliciteerd voor de familie Blokhuis en aanhang. Ja, en Willeke, ach gossie, Willeke en de hele familie, die staan in Servië. Die zouden alweer terug zijn, maar de auto die is kapot. Een reparatie van 5200 euro. Dat zijn pas dure vakanties. Ik vind het echt heel sneu. En dan ook nog zo opgewekt zeggen, maar we luisteren wel naar Radio 5. Dat is dan wel weer heel fijn, Willeke. Berend, die heeft als sleutelwoord strand. Zou ik ook doen als het straks weer 32 graden wordt. En Letty heeft het druk, want haar sleutelwoord is geregel. Nou, en dan Vera. Vera heeft 3 verschillende versies van haar sleutelwoord gestuurd. En een fantastische tip. Ik vind het zo'n goede tip. Ik wil hier Vera even over spreken. Dus ik ga haar even bellen. Ze hopen dat ze tijd heeft om even op te nemen. Vera is heel druk, namelijk. Dus, Vera. Ik snap het wel als ik zo zie wat ze allemaal moet doen.
1: Met Vera.
0: Hi Vera, je spreekt met Astrid van Openhuis, Radio 5.
1: Hallo.
0: Hallo. Je bent zo druk en ondertussen probeer je te appen dat je 3 keer een verschillend woord gestuurd hebt, wat wel op elkaar lijkt.
1: Ja, erg hè. Dat doet Google. Vreselijk. Ja. Omdat je het snel wil doen, ga je het niet controleren.
0: Nee. En toen stuurde je, dacht je van nou, dan stuur ik nog even wat ik echt bedoel. En toen werd het helemaal een raar woord.
1: Ja, dicht. Ik denk, nou ja, weet je, dicht stikken is
0: ja,
1: het dus.
0: Dat is het. Het werd dicht slikken, het werd dicht slibben en het werd stikken op zich. Maar dicht stikken is het sleutelwoord voor jou vandaag.
1: Nee, stikken is het woord.
0: Alleen stikken.
1: Je stikt een naad ergens in. Dus je zit achter een naaimachine, je stikt. Ik dacht, dat is zo grappig, want jullie denken van nou, ik word vermoord.
0: Nou,
1: en ik ben aan het stikken.
0: Dat is waar. Wij zaten al, de politie probeerden we te bellen. Van, het gaat niet goed daarbij,
1: Vera. Nee, nou meer over belast die politie. Oh nee, geintje.
0: Maar het is heel eerlijk, want ik ben zelf ook wel een beetje een naaister. Dus ik snap wat jij aan het doen bent. Maar ik dacht wel, dit is echt een tip voor heel veel mensen. Zeker met dat warme weer. Want jouw man die draagt dus blijkbaar, nou ik weet niet of, nou goed, zo heb ik het ingevuld. Jouw man draagt blijkbaar overhemden.
1: Ja.
0: En dan niet een hemd of een shirt eronder.
1: Nou, meestal niet, want het is een beetje warm.
0: Precies. Maar wat krijg je dan als ze af en toe ook misschien iets lekkers eten of drinken? Dan worden ze ietsje boller, die mannen.
1: Ja.
0: En dan komt er ruimte tussen de knoopjes. En wat je dan dus kunt doen, begrijp ik bij jou, is gewoon dat naadje even dichtstikken.
1: Ja, dus dan blijven die knoopjes gewoon zitten, en die knoopsgaatjes. En er zit altijd al een stiksel naast die knoopjes.
0: Dus je ziet er ook niks van.
1: Moet je alleen de juiste kleur garen wel hebben natuurlijk. Oh. Anders dan is dat natuurlijk wel een beetje raar. Maar heel vaak zijn dat gangbare kleuren. Zwart, blauw, wit, beige. Nou, dat. En dat heb je vaak al in huis als je al een naaimachine hebt.
0: Precies. Ja, dan zit dat in je garenbakje. En
1: absoluut.
0: Hoeveel hoeveel overhemden
1: het zijn?
0: Ja.
1: Ik zal voor de lol even voor je tellen.
0: Ja. Neem je tijd hoor.
1: 2, 4, 6,
0: wat?
1: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
0: Vera.
1: 20, 24 denk ik.
0: Wat, heeft hij iedere dag van de maand een andere overhemd aan?
1: Ja.
0: Hou je niet van wassen?
1: Jawel.
0: Oh.
1: En het wordt ook allemaal gestreken.
0: 24 overhemden?
1: Ja, maar sommige draagt hij af en toe, hè. Dat zijn dan bijvoorbeeld de hemden voor een begrafenis.
0: Oh,
1: of een trouwerij of zo, weet je wel. Net
0: oh, die
1: hemden.
0: Doe je nu ook gewoon allemaal. Je doet meteen
1: ik doe
0: de hele meute
1: in één keer. Ja, precies. Ja,
0: En hoe trekt hij ze dan aan?
1: Over zijn hoofd. Ik doe alleen eigenlijk dus een aantal bovenste knoopjes niet. En 1, 2 onderste knoopjes ook niet. Gewoon het deel waar het strak gaat staan. Dat stik ik dicht.
0: Ja. Oké. Ja, en dat heb je dus nu heel lang niet gedaan als je de 24 in één keer hebt.
1: Nee, maar er zijn ook heel veel hemden weg en hij koopt heel regelmatig nieuwe hemden.
0: Echt?
1: En Nou, ik moet zeggen, ik vind het ook erg leuk staan.
0: Ja.
1: Een man in een overhemd, want een man met een buikje. Een man met een buikje in een t-shirt of een polo.
0: Ja. Dus zo'n overhemd waar dan stiekem wat dan wel altijd goed zit. Nou, ik vind het super slim. Dankjewel voor de tip. Wil je misschien een open huissleutelhanger in ruil hiervoor? Voor al deze privé-informatie?
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Oh, gelukkig. Want mijn collega Bas zit al klaar met een envelopje. Die wil hem heel graag opsturen, dus die komt jouw kant op. Dankjewel.
1: Ja, super, dankjewel.
0: En het woord is dus stikken, maar we hoeven niet in paniek te raken.
1: Absoluut niet. Ik ben zeer alive.
0: Gelukkig, gelukkig.
1: En we zijn heel gelukkig, dus dank.
0: Dag Vera.

Dank je. Het werkt gewoon, dus ik doe het nog een keer. Applaus! Ja, het werkt gewoon, eerlijk. Alle geluidseffecten die ik hebben wil, die komen er dan gewoon tevoorschijn. Ja, Roger Daltrey ga ik nu draaien met Without Your Love. Een liedje dat hij opnam voor de film John McVicker, volgens mij. En John McVicker was een... hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, een bankovervaller. Een bankovervaller, later ook journalist. Die één keer een bank overviel omdat hij geld tekort had. Vervolgens in de gevangenis belandde en daarover ging schrijven en journalist werd. Roger Daltrey heeft dus een film gemaakt over deze man. Want Roger Daltrey was niet alleen de zanger van The Who... maar The Who had ook een hele filmmaatschappij rondom de band. En maakte dus een film over deze bankrover. Nou ja, en voor die film zong Roger Daltrey, want hij speelde niet alleen de hoofdrol, maar zong hij ook de soundtrack. En in die soundtrack vind je dus ook dit nummer weer. Nou, lang verhaal kort. Roger Daltrey ga je horen en Without Your Love.

Rita Petit, Jackie Wilson was dat. Straks een nieuw uur open huis. Ook dan staan de deuren gewoon voor je open. En dan zoek ik nog een lekker plaatje voor 3 over 3. Nou zat ik zelf te denken, morgen dan is die eclips of zonsverduistering, of dat je de zon niet goed mag bekijken omdat het slecht voor je ogen is. Dus morgen heeft iedereen het over de zon. Dan leek het mij een goed idee om vandaag een zonnig plaatje aan jou te vragen. Dus stuur me even een titel met iets zonnigs. Maakt me niet zo heel veel uit wat, als het zonnetje er maar in zit. En dan gaan we dat als derde plaatje over 3 draaien. Tenminste, als het degene is die gekozen wordt. Hè? Want ik hoop er meer te krijgen. Je kunt appen via de NPO Luister-app. En je mag bellen naar 0800-3000-555. Gaan we nu luisteren naar Groeneveld en Kok. Oftewel Greenfield en Cook. En Melody, en dan heb ik straks ook nog eens een keertje George Michael voor je klaarstaan. Met Somebody to Love. Het is toch mooi, hè, allemaal.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
2: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Ja, niet alleen de beste muziek, maar ook het nieuwste nieuws. Zoals in dit geval het nieuws van 3 uur door Ewout de Jong. Ja. Goedemiddag, Ewout.
7: Goedemiddag, Astrid. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met het nablussen van de grote brand in Lelystad. Er zijn geen gewonden en vanwege het ontploffingsgevaar is de omgeving nog afgezet. De brand brak vanochtend uit bij een pellethandel op een bedrijventerrein. Het lijkt langzaam maar zeker uit te gaan, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
8: Het ziet er in ieder geval voor nu naar uit dat het vuur zo goed als onder controle is en dat het, nou ja, in ieder geval nog wel nasmeult en nog wel echt even duurt voordat alles goed onder controle is. Dus voordat het zijn brandmeester gegeven is, denk ik dat het nog wel even duurt. Maar het ziet er nu in ieder geval uit dat de vlammen niet meer zo hoog komen als dat ze vanochtend waren.
7: Ja, vanochtend werd ook vanwege de dikke zwarte rookwolken een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moesten houden. De Syrische oud-dictator Bashar al-Assad is in zijn thuisland bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar lang alleenheerser in Syrië. Redacteur Kaya Bouwman.
9: Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was, en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen.
7: In Syrië wordt met een dubbel gevoel gereageerd op de veroordeling. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. En naar verluid zit hij in Rusland.
9: Het is ook wel een beetje een symbolische veroordeling, omdat hij is er niet. En er is helemaal geen zicht op dat hij uitgeleverd gaat worden. Dus het is fijn, maar er wordt geen feest gevierd op straat.
7: En ook de broer van Bashar al-Assad kreeg de doodstraf opgelegd. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er al meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De epidemie is de op één na grootste ebola-epidemie ooit. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten in Engelen. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
6: Ah, dankjewel Ewout.
5: Open huis. Astrid.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

0: De beat ondersteboven keren, ik weet het eigenlijk niet. Vicky Sue Robinson wel, want die bezingt het in Turn the Beat Around of Upside Down, songs ook nog. Tijd voor het derde plaatje in Open Huis. Derde plaatje naar drie. Precies, kom maar binnen. Kom er maar gezellig bij. Je kunt appjes sturen via de NPO Luister-app. En je mag altijd even bellen. Gewoon voor de gezelligheid mag ook. Maar in dit geval vroeg ik om liedjes over de zon. Want het is zover, morgen rond 7 uur schuift de maan voor de zon. En dan kan je de zon bijna niet meer zien. Dat is maar goed ook, want het is heel slecht voor je ogen om daarnaar te gaan kijken. Ik hoorde een hele beschrijving op de radio dat je dus met een vergiet op een papiertje kunt zien wat er gebeurt met de zon. Nou, dat lijkt me nou echt een heel erg anticlimax als je vervolgens op een papiertje iets ziet gebeuren, terwijl daarboven de zon verduisterd wordt. Maar je moet het dus niet direct inkijken. Wat je wel kunt doen is een plaatje bedenken met de zon erin. En dat deden heel veel mensen voor mij. Bedankt voor alle suggesties. Er kwamen liedjes voorbij die ik nog nooit had gehoord. En liedjes die ik echt al miljoenen keren gehoord heb voor mijn gevoel. Maar deze sprong er een beetje uit. Ursula, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want het is een Duits plaatje.
1: Ja.
0: Nou, en dat vind ik dus heel leuk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, lekker, een beetje gouden ouwe. Hè?
0: Nou, dat zeker. Gisteren hadden we het over 1987.
1: Oh.
0: En jij komt met een plaatje uit 87. Heb je eventjes opgegraven. Waarom kwam je op deze? Want je was echt... Eerst dacht ik van, dat zou ik leuk vinden toen ik hem zag, omdat Gertie hem aanvroeg. Toen dacht ik, nou, ik weet niet, de andere liedjes komen wel 20 keer binnen. En terwijl ik dat dacht, belde jij met dezelfde vraag. Dus hoe kwam je op dit liedje?
1: Nou ja, bij ons werden vroeger thuis, was altijd wel een beetje slagermuziek.
0: Ja. Daar
1: ben ik een beetje groot mee geworden. Terwijl we helemaal niet Duits, Duits gerecht zijn eigenlijk. Maar ja, gewoon oud-gezellige muziek.
0: Ja,
1: altijd leuk, ja.
0: Nou, las die zon in dein hert, is gezellig.
1: Ik was een jaar of 17, denk ik zelf.
0: Ja, 87, je kunt het uitrekenen. Wanneer ben je geboren?
1: Ja, ik kan het uitrekenen. Ik heb een mooi rond jaar van 70, dus ja, ik zal een jaar of 17 geweest, hè. Ja.
0: En volgens mij van het Songfestival ook.
1: Ik heb geen idee.
0: Las die zon in dein hert, ja. Ja, tweede geworden op het Songfestival.
1: Nou.
0: Ja.
1: Oh, super. Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, dat krijg je als je met Helco Span werkt. Dan weet je allemaal dingen over het Songfestival. Want volgens mij is dit liedje is ook geschreven door de mensen die later ook schreven. Ambition, Frieden.
1: Ja, van Nicole, ja. Ja, leuk.
0: Dus als in dat jaar Johnny Logan niet gewonnen zou hebben geworden... dan zou dit de nummer 1 zijn geweest. Nou ja, hij is bij jou blijven hangen in ieder geval.
1: Ja.
0: Ik ga hem draaien. Dankjewel voor de suggestie, Ursula.
1: Nou, super, dankjewel.
0: En een hele fijne dag nog met lekker zonnetje.
1: Zo is het. Dankjewel.
0: Doei.

0: Ik kreeg hier potdikkie beelden bij, omdat collega Bas hier naartoe is geweest. Een concert van Dave. Ik kreeg gewoon de beelden van Dave die in een theater door het publiek aan het swingen was met Danse Maintenant. Dat was echt de moeite waard. Maar goed, dit is radio. Het liedje alleen is ook al heel prettig natuurlijk.
1: De zomer van
2: 1995.
0: Ja, zo lang gaan we dus niet eens terug. Alhoewel, 95, dat is toch ook alweer meer dan 30 jaar geleden. We reizen terug die 30 jaar en we kijken in de dozen die hier van het archief of uit het archief zijn gekomen. We zijn aan het opruimen in het open huis. Dus een doos met 1995 erop is opgegraven. En die staat hier nu voor me. En ik heb wat herinneringen, ik heb wat muziek uit 95, maar ik wil dat heel graag aanvullen met jouw herinneringen. Dus wat deed je in 1995? Weet je dat ook nog? Wat gebeurde er in 95? Het is best wel een gek jaar, want de meeste mensen die nu luisteren waren al wel volwassen in 95. Ik zal eens eventjes rekenen, wat was ik? Ook was ook al begin 20. Dan zat ik op de school van journalistiek. Denk ik, ja, dat was in 95. Dus als jij het nog weet, stuur dan even een appje via de NPO Luister app. En misschien dat je ook nog wel een bepaalde herinnering uit de zomer met ons kunt delen. Dat wordt een beetje lastig. 95, ik denk dat ik toen in Frankrijk woonde. Ja, ik ben heel slecht met jaartallen. Ik heb 2 zomers in de Dordogne gewoond en ik denk dat dit er eentje was. Maar of dat precies 95 was? Nou ja, mooie herinneringen. Welk jaar het was, maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Deel ze met mij, dan komt er zo dadelijk ook muziek uit 95. En als jij dan vertelt welk verhaal erbij hoort, dan maken we samen die herinneringen compleet. Nu eerst nog even de Supremes. And you keep me hanging on.

0: Give a little bit, je hoorde Supertramp.
1: De zomer van
0: 1995. We hebben in Open Huis alle spots gericht op dat jaar. Waar woonde je? Waar werkte je? Met wie woonde je? Met wie werkte je? En hoe heette je hond of je kanarie? Ik wil het allemaal wel weten. Je kunt een appje sturen via de NPO Luister app. En ik neem je even mee naar het nieuws van 1995. Oh, laten we beginnen. Ken je dit geluidje nog? Ja, dat is als je Windows 95 opende, dan krijg je dat. Ja, de zomer van 1995 staat ook helemaal in het teken van de computer. Dat legendarische Windows 95 werd gelanceerd in dit jaar. En in een paar weken tijd gingen er miljoenen exemplaren over de toonbank. En wordt dit dus, dat Microsoft 95, wordt het symbool van de computer die steeds meer in Nederlandse huiskamers terechtkomt. Voorheen stonden ze nog op zolder of ergens in een studiekamer. Maar nu gewoon ook op de eettafel. Hè? Ja, en wat was er nog meer? Op 28 augustus kregen we voor het eerst signaal op het 6e kanaal van onze televisie in Nederland. Weet je nog wat er kwam? Op dat 6e kanaal? Dat is wel een hint, hè, dat ik twee keer 6e kanaal zeg. Daar kwam namelijk SBS 6. En dat gebeurde natuurlijk op ze SBS 6.
1: Het is 28 augustus, 7 uur geweest. Vanaf dit moment is Nederland een nieuw televisiestation rijker. Welkom bij SBS 6.
0: Welkom.
1: Een zender met programma's die u raken, 7 dagen per week. SBS 6 brengt u de beste speelfilms, de beste series en heel veel Nederlandse programma's.
0: Ja, dat allemaal op SBS 6. Konden we dus gaan kijken vanaf dat moment. Ik kan me eigenlijk alleen vanuit die tijd over de rode herinneren. Verder, ja, en heel veel films inderdaad. Die hadden ze ook, hè, bij SBS. En dan de zomer van 95. Dan had je ook de Britpop. Oasis en Blur waren verwikkeld in een enorme muzikale rivaliteit. De Britse pers die smulde ervan. Overal verschenen berichten over wat de een alweer tegen de ander zei en de ander over de een. Oasis heeft trouwens nog iets heel moois voor ons in petto, maar dat komt later dit jaar pas. Dan krijgen we Wonderwall, de single. Dat weten we nu nog niet, want het is zomer, dus daar moeten we nog even op wachten. In deze zomer hoorde je in de

0: Nou, ik heb in allemaal eigenlijk wel zin met een toch wel een grote voorkeur voor Clouseau, hoor. Ja, dat had, ik zou ik wel heel graag horen, Passie. Maar ja, we hebben gekozen nu eventjes voor jou voor een plaat die de hele zomer door je radio heen kwam. En die hebben we even genoemd.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: De nummer 1 van de zomer, dus de zomer van 95. Vangelis hoor je en Conquest of Paradise.

Toto en Rosanna. En daarmee zit ik ondertussen nog eens te kijken wat er allemaal binnenkomt hier uit de zomer van 1995. Het is echt toch leuk dat je een jaar noemt. En dat mensen dan allemaal eventjes weer weten wat ze aan het doen waren in dat jaar. En ook de moeite nemen om dat even door te geven. Dank je wel daarvoor. Jannie, ik weet niet of dit nou 1995 was of onlangs. Dat weet ik niet, Jannie. Ik denk 95 inderdaad. Ze zegt, ik was 2 keer bij het concert van André Rieu. Die kwam, daar kwam het koor met brandende fakkels in het donker aanlopen. Ik denk dat dat 95 was. Dat mag volgens mij tegenwoordig allemaal niet meer. Gerry zegt, 95 was het jaar dat we herdachten dat het 50 jaar vrede was. Ja, gek eigenlijk, hè? Allerlei festiviteiten en een Canadese oud-militair met zijn zoon in huis bij Gerry was heel bijzonder, dat kan ik me voorstellen. Eventjes kijken hier. Jurgen die ging naar het hoger beroepsonderwijs omdat hij niet in dienst wilde. Die zat bij de laatste lichting dienstplichtige. Was dat echt in 95? Ging ook voor het eerst op kamers, Jurgen. Ja, dat is ook grappig. Albert kreeg een tweede dochtertje op 8 juli van 1995. En er waren natuurlijk een hoop kinderen die geboren werden toen. Engelien bijvoorbeeld, die beschrijft dat haar oudste kleinkind is geboren op 25 augustus. Die is inmiddels ook 31. Ja, dat gaat snel, hè. En Bert heeft herinnering aan begin 1995. De evacuatie vanwege het hoge water in de Betuwe. Herwijnen, om precies te zijn. Maar bedankt voor het delen van al die herinneringen. Ik blijf nog even doorlezen over 1995. Maar ondertussen gaan we luisteren naar de Les Humphries Singers. En To My Father's House.

Lees ik net het verhaal voor van Jurgen die in 95 op kamers ging en dus zijn vaders huis verliet. En daardoor heb ik een beetje die associatie. Maar My Father's House is natuurlijk ook een heel ander huis. Als je naar de EO luistert, dan weet je dat. En helemaal als je nog een stukje gospel om je oren krijgt. Geschreven door Edwin Hawkins ooit voor de Hawkins Singers, maar beroemd gemaakt in 1970 door de Les Humphreys Singers. Zangers die altijd van allerlei verschillende culturele achtergronden samenkwamen. Best een grote groep ook, de Les Humphreys Singers. En dat hoorde je ook in dit liedje meer dan duidelijk. Straks is het zover, dan is Bert hier weer voor Bert op 5. En morgen ben ik er weer. Dan gaan de deuren van het open huis weer open. En dan vieren we 1985. En natuurlijk jouw sleutelwoord, daar gaan we ook weer naar op zoek. Maar ga vast even nadenken over herinneringen uit 85. Dan kun je morgen vanaf 2 uur weer bij ons terecht met die herinneringen. Nu nog eventjes op NPO Radio 5. Doe maar. Ja, want dat vind ik een leuk bandje namelijk.

0: te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
7: Maakjes?
6: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Goedemiddag, van harte welkom bij Bert op 5 tot 6 uur bij Caro en Chauvet op NPO Radio 5. Morgen dan is het pas, die zonsverduistering. Maar de voorbereidingen, daar kan je niet omheen. Die zijn overal al in volle gang. Wij hebben daar zometeen een gesprek over. Maar eerst hebben we Ewout de Jong met het NOS Journaal van 4 uur. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn inmiddels meer dan 220 doden geteld. Gisterochtend, plaatselijke tijd, werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De stad Pereira lijkt het zwaarst getroffen, maar ook in Cali zijn gebouwen beschadigd en ingestort. In Manizales is een van de torens van de kathedraal bezweken. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en ook scooters tegen de komst van een AZC. Verslaggever Mark Hamer is daar in Engelen en sprak daar de politiechef, die vertelt wie ze hebben opgepakt.
14: Het is een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente 's-Hertogenbosch.
15: U kan niet bevestigen dat het vader en dochter zijn?
14: Nee, in het kader van het onderzoek doen we geen uitspraak over de relatie van deze 2 verdachten.
15: Hoe bent u ze op het spoor gekomen?
14: Nou, we hebben de afgelopen 2 weken eigenlijk direct na het ontdekken van deze vernielingen uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Daarbij hebben we onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd, verschillende getuigenverklaringen opgenomen, in totaal 13 aangiften opgenomen. Maar we hebben ook een hele hoop camerabeelden vergaard en die hebben we onderzocht en geanalyseerd.
13: En misschien dat er nog meer mensen worden aangehouden. De Amerikaanse president Trump is na de NAVO-top in Turkije vorige maand stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld. Volgens anonieme bronnen in het Witte Huis vloog hij met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Het officiële presidentiële vliegtuig. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig. Maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen dus, vanwege een mogelijke aanslagdreiging. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze finishte als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi en toch ging het goed, zag commentator Armand Afsaroglu.
16: Je bent geneigd te denken dat ze gelijk nu al, zou echt ongelooflijk knap zijn, naar slechts
7: een paar maanden training op die 800 meter. Dat ze al op dit toernooi echt kansrijk is voor een plek op het podium. Er zijn sterke concurrenten. Er zijn veel vraagtekens bij Broeders Bol over hoe dit nu precies gaat op zo'n toernooi. Maar het begin is in elk geval hoopgevend. Ze wint haar serie onder de 2 minuten. En gaat dus zonder al te veel problemen naar die halve finale.
13: En die halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en al iets warmer met 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
12: Hebben we echt zin in met z'n allen.
13: Vast.
12: Dankjewel, tot straks.
11: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Middelen in het Leven. Maar ook de uitzending van Bert op 5 begint. Terwijl Johnny Hallyday niet meer onder ons is. Pour moi, la viva, commencé, zong hij in 1964. En daarmee staat hij ook in onze Evergreen Top 1000. Goedemiddag. Dit is mijn top 5. Heb jij eigenlijk al bedacht waar je morgen de eclipse gaat kijken? Ik spreek zo meteen iemand die er de hele wereld voor overreist om volledige zonsverduisteringen te zien. Die is nu ook al op de locatie aangekomen waar hij morgen wil beleven. Gisteren was het raak. Siebrich wist genoeg van de menselijke huid om een Bert op 5 in de wacht te slepen. Straks een nieuwe kans voor een nieuwe deelnemer. Met een nieuwe entreevraag in onze slimste mens. En gistermiddag waren we nog in Wassenaar. Vandaag zijn we verder gelopen naar Scheveningen. Straks spreek ik iemand die een diepe wens had om daar nog één keertje aan het strand te mogen verdwijnen.

Culture Club met Boy George. Do you really want to hurt me? Daar kijken we best van op in 1982. Ja, wie kent ze niet? De flinterdunne chocoladeplakjes gevuld met de plakkerige pepermuntcreme. Die je vroeger stiekem uit het kristallen bonbonschaaltje op de salontafel van opa en oma pikte. En dan die lege, knisperende, chique papiertjes gewoon weer terugleggen. Die bruine zakjes, waardoor het leek alsof je er niet stiekem een heleboel van had opgepeuzeld. Die chocolaatjes die vooral smaken na, wat zal ik zeggen, die vooral smaken na 8 uur, die krijgen na 64 jaar een andere smaak. En niet één, maar zelfs 3 nieuwe smaken. Gelukkig geen hippe smaken zoals cookie dough, pistache of matcha, maar 3 tamelijk traditionele smaken. Ook al wilde de fabrikant de jongere doelgroep aanboren, ze zijn kennelijk niet vergeten dat het laatste chocolaatje uit het doosje altijd voor trouwe butler James is, als blijk van dank voor zijn goede diensten. Precies zoals opa dat wil. Nu maar hopen dat James houdt van sinaasappel, karamel en framboos.

0: zomervakantie niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijk en Zee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in

0: zingt alsof ze de country zelf heeft uitgevonden. Ella Langley in Houston, Texas. En daarvoor Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Consumenten kopen steeds vaker nep-airco's die als airconditioners worden verkocht, maar in werkelijkheid een ruimte nauwelijks kunnen koelen, zo waarschuwt de installatiebranche. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label waarmee... Ja, zij zingt alsof ze de country zelf heeft uitgevonden. Ella Langley in Houston, Texas. En daarvoor Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Consumenten kopen steeds vaker nep-airco's die als airconditioners worden verkocht, maar in werkelijkheid een ruimte nauwelijks kunnen koelen, zo waarschuwt de installatiebranche. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label waarmee wordt aangegeven of een artiest met...

0: van de zon door de maan bedekt.
1: En gisteren hadden we het al even over de enorme vraag naar eclipsbrillen die als warme broodjes over de toonbank vliegen en over hoe je vooral veilig kunt kijken naar die zonsverduistering morgenavond. Ik ga nu praten met iemand die daar al lang op voorbereid is. Hans van der Meer, sterrenkundige, reist al 20 jaar de wereld over om zonsverduisteringen te zien. Morgen bekijkt hij hem vanuit Spanje, waar hij op dit moment al is. Dag Hans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Zit je op de allerbeste plek?
2: Nou, ik zit een plek die statistisch waarschijnlijk de beste plek is, met de minste bewolking. Maar ja, statistieken die kunnen ernaast zitten. Maar voorlopig, het is hier vandaag helemaal blauw. En als het morgen ook zo is, dan hebben we mooie tegenzonsondergang en goede blik op de verduisterde zon.
1: Ja, en dan ook 100% verduisterd, hè, daar waar jij zit.
2: Ja, helemaal. En dus dan zie je eigenlijk een hele ring van licht om de zon heen. Noemen ze de corona. En die is normaal veel te zwak om te kunnen zien. Maar als het echte zonlicht, het felle zonlicht weg is, dan zie je opeens eigenlijk een hele laag bovenop de zon. Een hele eile, ja, laag gas die je normaal dus niet kan zien. En dat maakt het vaak ook heel spectaculair.
1: Ja.
2: Een totale zonsverduistering.
1: Ja, nou zeg ik dat jij de hele wereld overreist om van die totale zonsverduisteringen te zien. Hoe vaak heb je dan meegemaakt dat die totaal bedekt werd, de zon?
2: Dit wordt 11e keer.
1: Maar waarom ga je dan nog een keer?
2: Omdat ze allemaal anders zijn. Dat is het leuke eraan.
1: Maar wacht even. Het is de zon. En daar schuift de maan voor. En dan krijg je die prachtige corona. Hartstikke mooi. Ik heb nog even de beelden van 1999 teruggekeken. Toen er in Nederland ook een volledige verduistering te zien was. Schitterend. Maar na 10 keer zou ik zeggen, ik weet het wel.
2: Nou, kijk. Het verschil is van het tijdstip van de dag. Staat hij hoog aan de hemel of staat hij laag boven de horizon? Daarnaast heeft de zon heeft ook nog een soort cyclus van 11 jaar, waardoor die corona eigenlijk elke keer er ook weer net iets anders uitziet. En dus er is voldoende variatie. En het is ook altijd op een andere plek. En dat is natuurlijk ook aardig om daar naartoe te reizen. Dus voorlopig. Ik heb er nog geen genoeg van.
1: Nee, is goed hoor. Ik bedoel, ik gun het je van harte natuurlijk.
2: Het is gewoon heel erg. Het is een beetje verslavend ook wel.
1: Ja. Wat komt er allemaal kijken bij jouw voorbereiding op morgen? Want op papier zit je op de beste plek, maar dat heb je dus bijvoorbeeld allemaal al uitgezocht.
2: Ja. Nou, dan gaan we zo nog even hier in de buurt kijken van plekjes die een goed zicht op het westen hebben. En morgen heeft het ook nog de tijd voor. Dat er niet toevallig een berg of een gebouw of een boom voor je neus staat.
1: Dat zou slordig zijn, ja.
2: En verder. Wat ik zelf ook doe is, ik heb een sterrenkundeprogramma, en dan kan je zien hoe de zon staat en waar eventueel de planeten staan. En dan kan je eventueel rekening mee houden van met welke lenzen ga ik die zon fotograferen. Wil ik er planeten bij hebben? Of wil ik gewoon echt inzoomen op de zon zelf? Dus dat is ook onderdeel van de voorbereiding.
1: Ja, en jij weet natuurlijk precies hoe dat moet, hoe je dat veilig kunt doen en ook zo dat je camera daardoor niet beschadigt. Dus vanavond is een soort generale repetitie voor morgen. Dan zet je de klok gelijk op de tijden van morgen.
2: Ja, een beetje kijken van waar staat de zon nou precies om zeg maar tussen 8 en 8:30. Want het maximum hier, de totaliteit begint hier vlak voor 8:30.
1: Ja, ietsje later dan in Nederland.
2: Ja, precies.
1: Ja. En hoeveel van die brilletjes heb jij inmiddels versleten?
2: Nou, ja, ik heb nu weer een nieuw setje gekocht. Ik had wat brilletjes en ook soms krijg je als je met een organisatie reist specifieke brilletjes. En ik heb nu een setje van 10 nieuw gekocht met het idee dat er ook kan weggeven. En ik heb gisteren al één brilletje aan de purser van de KLM gegeven. Want die zou ook naar de eclipse gaan kijken. En die had nog geen brilletje te zeggen. Nou, ik heb nog wel eentje voor je.
1: Ja, wat goed. Ja. Je kijkt al 20 jaar. Ja, voor mij is de meest bijzondere die ik heb meegemaakt die in 1999. Toen in Nederland, toen hij helemaal verduisterd was. Wat is jouw herinnering daaraan?
2: Ja, niet. Omdat ik woonde toen in Zuidoost-Azië. Dus toen, ik heb die hele verduistering gezien.
1: Oké. Nee, maar dan snap ik heel goed dat je het nu in Spanje wil meemaken.
2: Ja, precies.
1: Morgenavond gaat het allemaal gebeuren. Succes vanavond met de voorbereidingen. En heel veel eclipsplezier morgenavond.
2: Ja, dankjewel.
1: Sterrenkundige Hans van der Meer vanuit Valladolid in Spanje.

0: Herman's Hermits.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Gaan we zo meteen spelen. Ik ben een tikkie jaloers op Jan Paparazzi, Renate Kok en Felix Murders. Want dat zijn de drie mensen die vandaag een vraag mogen stellen. Een van de drie komt aan de beurt. Maar ik mag dan gelukkig weer de entreevraag stellen. En die is vandaag: welk bekend sprookje gaat over een meisje dat een glazen muiltje verliest? Ewout staat heel hard te lachen. Er komen allerlei jeugdherinneringen boven, denk ik. Je mag reageren via de NPO Luisterapp. Je mag ook bellen met Noah van de redactie is er klaar voor op 0800-3000-555. Welk bekend sprookje gaat over een meisje dat een glazen muiltje verliest? Het NOS Journaal, het is echt op de kop af, 16:30. Ewout de Jong, ga je gaan.
3: Mooi. Goedemiddag. De Nederlandse fietsfabrikant Axel van merken als Batavus en Sparta is failliet. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan en is nu door de rechter failliet verklaard, zegt het ANP. De fabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, zat al langer in zwaar weer. Tijdens de coronacrisis konden veel onderdelen niet worden geleverd en daarna zat het bedrijf juist met grote voorraden onverkochte fietsen. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media in Zuid-Afrika stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Dat was in dit geval waarschijnlijk ook zo. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224. De materiële schade is groot en vanochtend zei het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving in Colombia. Ja, en dan feest voor Harry en Jeltje uit het Friese Rinsomagast. Een camping, Tjerda Staten, is de mooiste camping van Nederland, volgens NKC Camper Contact. En dat hadden ze niet aanzien komen, vertellen ze bij lokale omroep RTV NOF.
4: Dat is weer geweldig, dat is weer super onverwachts. Maar we zijn tegengrutsk dat we dat willen winnen.
5: Eerst mijl van heb ik jou daar. Ik ben helemaal trots. Dus ja, dat is gewoon super.
3: Helemaal trots dus. De camping is door gasten beoordeeld en dus niet door een vakjury. Kampeerders zijn met name te spreken over het sanitair, de staanplaatsen, de broodjesservice in de ochtend en de gastvrijheid van Harry en Jeltje.
0: Ja, precies, ook de dingen die moeten bij een camping natuurlijk. Ja, als dat niet in orde is, dan sta je er niet met plezier.
3: Ja, precies, goed inderdaad.
0: Nou, fijn, gefeliciteerd.
3: Ja. Het weer dan nog vanavond en vannacht geleidelijk overal helder. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen is het zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm, met temperaturen dus boven de 30 graden.
0: Sterkte. Dankjewel.

0: You Should Be Dancing van de Bee Gees. En Randy Crawford daarvoor. One Day I'll Fly Away.
1: Bert op 5. Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek.
2: Zet de Nederlandse muziek.
1: Op een voetstuk.
2: Op een voetstuk.
0: Ik hoorde van de week op de radio iemand vertellen over verre reizen. En dat dat dan niet alleen de bestemming is die ertoe doet, maar ook de reizen naartoe. En dan bij voorkeur niet de snelste route, de kortste weg. Nee, juist het avontuurlijke, de omweg. Dus eigenlijk volg niet de aangegeven richting. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. Ja, en dat is dus een lied. Een lied van Stef Bos. En de persoon die vertelde over die verre reizen liet ook een stukje van dat lied horen als lijflied, als levenslied bijna. En toen dacht ik, waarom niet een keer weer helemaal? Want we zijn allemaal onderweg altijd. Dus ik zet het op ons voetstuk vanmiddag. Stef Bos met dit lied van 3 jaar geleden, De Weg.

0: Gambler.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Maar hier wordt niet gegokt, het gaat hier om pure kennis. Truus van de Ven in Breda. Dag Truus, goedemiddag.
3: Hallo Bert.
0: Heb je de radio net aangezet?
3: Nee, ik heb hem uit.
0: Oh, ja, dat moet ook nu even voor het spelletje, ja.
3: Daarom heb ik hem uitgezet.
0: Ja, maar verder staat hij gewoon altijd aan, toch?
3: Altijd.
0: Kijk, dat hoor.
3: Wij staan ermee op en we gaan er net niet mee naar bed. Maar hij staat meestal tot een uur of 7, 8, 7, ja.
0: Hartstikke goed. En wat is dan het waarom besluit je op een gegeven moment dan toch om hem uit te zetten? Ja, ik vraag dit voor een collega.
3: Nou, dat is bijvoorbeeld, mijn man is geïnteresseerd in het journaal.
0: Oh ja.
3: En na het eten doen we bijna altijd even een kaartspelletje.
0: Ja.
3: Al is het maar een half uurtje.
0: Ja.
3: Nou, dan, ja, en dan gaan we het journaal kijken. Ja. En als er een leuk programma is, kijken we tv.
0: Ja.
3: Of we kijken wat er nog op de band staat. Wat we dus niet hebben kunnen kijken.
0: Ja. Nee, ik snap het helemaal, Truus. Ja.
3: Dat zijn de normaalste zaken eigenlijk.
0: Dat zijn de normaalste zaken, absoluut. Je hebt helemaal groot gelijk.
3: Ja.
0: Ik heb die vraag voor jou. Welk bekend sprookje gaat over een meisje dat een glazen muiltje verliest?
3: Dat was Assepoester.
0: Ik sla even het sprookjesboek open. We gaan het even controleren.
4: Assepoester, die naar de vruchteloze pogingen van haar zuster stond te kijken, herkende haar muiltje en vroeg lachend:
5: mag ik eens proberen of het muiltje mij past?
6: Ja, waarom niet? Kom hier maar zitten, meisje. Eens even kijken. Nee, maar! Kijk nou eens! Het muiltje zit als gegoten!
5: Oh!
0: Ja, dus...
3: Dat was het.
0: Ja, dat is helemaal goed, Ruus.
3: Ja.
0: Die is binnen, maar nou...
3: Ik ben ook met sprookjes opgegroeid.
0: Ja, dat blijkt. Ja, nee, hartstikke goed. Ja, er waren heel veel mensen die het goed hadden trouwens, hoor. Ja, ik zag Dassenpoester ook voorbij komen. Dat was een tikfout, denk ik. Ja. Truus, ik heb drie mensen die graag een vraag willen stellen. Dat is Jan Paparazzi van de Weekendborrel, Renate Kok van het NOS Journaal en Felix Meurders van FM op 5. Wie van de drie mag jou vandaag een vraag stellen in De Slimste Mens?
3: Doe maar Jan Paparazzi.
0: Jan Paparazzi. Jan stelt zijn vraag, daarna 30 seconden om zoveel mogelijk antwoorden te geven. En zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen om een Bert op Vijfje te verdienen.
3: Ja, ik ken het.
0: Hier is hij. Normaal alleen op vrijdag, maar nu ook op dinsdag. Jan Paparazzi.
7: Virgil van Dijk werd geboren op 8 juli 1991 in Breda. En is profvoetballer bij Liverpool en het Nederlands elftal. Hij brak door bij FC Groningen, verkaste naar Celtic en later naar Southampton. En in 2018 ging hij voor 84 miljoen euro naar Liverpool, waarmee hij de Champions League won en ook nog eens werd verkozen tot Europees voetballer van het jaar. Hij kan dus wel wat, die Van Dijk. Wat weet je van Wendy van Dijk?
0: Wat weet je van Wendy van Dijk? Daar gaan we.
3: Wendy van Dijk. Dat Chinees meisje. Ken geen naam. Moeilijk. Ik pas.
0: Je past?
3: Ja.
0: Ja. Je bedoelde Ushie, hè? Dat Chinese meisje.
3: Ushie, ja.
0: Ja. Ushie van Dijk deed ze natuurlijk, dat programma. Ja. En presentator, inderdaad. Je had nog haar partner kunnen noemen. Erland Galjaard of haar ex-partner Xander de Bismier hadden we ook goed gekeurd.
3: Ja, dat komt dan niet binnen.
0: Ja, ze heeft voor RTL en voor SBS6 gewerkt. Eén van twee was al goed geweest. En ze heeft bijvoorbeeld The Voice gepresenteerd natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: Ja, daar is ze super bekend van, maar ook van Hart in Actie. En wat dacht je van Over de Rooien? Nou ja, goed.
3: Van alles.
0: Maar dat
3: is het nadeel als je alleen zit. Nou ja,
0: Truus, het voordeel is dat je gewoon twee antwoorden goed hebt en dat je vrij vlot gepast hebt. Dus als ik dan ga rekenen, dan kom ik op 10 plus 20 is 30 punten. Je hebt 17 seconden over. Dus dan heb je 47 punten, Truus. En dat betekent dus dat je gewoon een Bert op Vijfje gewonnen hebt.
3: Oh, leuk. Ja, ik weet wat het is.
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja, maar het is toch leuk.
0: Jij hoort al bij de club. Jij kent het grote geheim. Maar je weet ook, op een gegeven moment is hij versleten. Is het heel fijn dat er een nieuwe komt. Dus die gaan we jouw kant op sturen.
3: Het kan nog altijd een vrachtwagen aankomen rijden.
0: Breda, hè, moeten we.
3: Ja.
0: Breda moeten we zijn. Ja, ja, ja, heel goed. Ja, prima. Ja, waar gingen we gisteren ook weer naartoe? Oh, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar dat is goed. Prima. Ja, die Merwedebrug moet even, maar dat komt goed. Nee, dat gaan we allemaal regelen, Truus. Dank voor het meespelen. Van harte gefeliciteerd.
3: Graag gedaan. Fijne dag verder.
0: Zelfde dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV. Oh.

0: One Love, People Get Ready van Bob Marley en The Wailers. Aan het eind van ons eerste uur van vandaag. Het is wel heel grappig, want gisteren hadden we het even over Triviant dat op televisie zou komen. Liet een stukje van de oude tune horen, mochten jullie zeggen van welk programma het was. En nou, uiteindelijk mondde dat uit in dat er een nieuwe serie begint van Triviant. Elke avond op televisie om 9:30 op, ja, ik zeg altijd op de slimste menstijd. Maar dat is er even niet, dus daar zit nu Triviant. En wat blijkt nou, gisteren, ik heb een stukje gezien van Triviant, ik heb hem niet helemaal gezien, maar wat blijkt nou, ook daar hebben ze gisteravond met het glazen muiltje van Assepoester zitten spelen. Luister maar even.
1: Jouw volgende categorie is kunst en literatuur. Welk sprookjesfiguur verliest een glazen muiltje als zij een bal ontvlucht? Is dat Doornroosje, is dat Assepoester of was dat die onhandige Sneeuwwitje?
2: Ze hebben allemaal heel veel problemen, maar het was Assepoester.
1: Assepoester met issues, met schoenen. Heel goed. Stapje erbij.
0: Ja. Mooi is dat, hè? Twee zielen, één gedachte. Dat hadden we dus niet gezien. Dus het was puur toeval dat het zo gaat. Maar het betekent dus wel dat als je heel veel volgt en in de gaten houdt, dat je toch een beetje voordeel hebt bij de slimste mensen. Omdat je dat dan nog vers in het geheugen kan hebben. Ergens voor in je hoofd hebt kunnen hebben, liggen, gedaan, geworden, gekregen, gezijn. Omdat het in Triviant was. Goed. Kan ook gewoon algemene kennis zijn natuurlijk, hè? Niet Sneeuwwitje. Nee, natuurlijk niet. Gedoe met een schoentje, Assepoester. Tot zometeen, hè. Blijf erbij. We zijn zo terug.
3: Bert op 5.
4: KRO NCRV.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
7: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
9: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij Caro en Chauvet. Met zometeen de volgende bestemming op onze route van Den Helder tot Den Briel. Na Wassenaar is dat Scheveningen. We gaan het strand op, maar hoe, dat is nog de vraag. Eerst het NOS Journaal van 5 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
15: Goedemiddag Bert. Rusland heeft de afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. De samenwerking tussen de twee landen is volgens Zelensky niet alleen een probleem voor Oekraïne, maar in de toekomst ook voor andere landen. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen en de buurt is opgelucht.
21: Ja, ik ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En vanmorgen las ik dat er dus een man en een vrouw aan zijn gehouden. Dus, en dan stond ook bij dat er vervolgonderzoeken zouden komen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht en dat is natuurlijk iets minder.
15: Ja, de man en de vrouw waarover deze man het heeft was een man van 52 en een vrouw van 18. In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn al 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. De ziekte verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Coördinator Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen is in het oosten van Congo en vertelt wat haar opvalt.
22: En wat vooral opvalt is niet alleen dat we best veel gevallen hebben, maar dat daarvan ook een heel groot deel overlijdt aan ebola. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat mensen zich heel laat melden in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een gezondheidskliniek.
15: Op Schiphol is een man aangehouden die 2 weken geleden op de vlucht sloeg na een achtervolging door de politie. Die eindigde in een ongeluk in Amsterdam. Aanleiding voor de achtervolging was een plofkraak. De 33-jarige man ging er na de crash vandoor samen met 2 anderen. Hij is dus aangehouden. De andere 2 worden nog gezocht. Het weer vanavond en vannacht geleidelijk overal helder. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Waar ligt het hitteplan ook alweer?
23: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

En zo hoort hij, hè, de live-uitvoering van Slippery People van de Talking Heads, alsof ze hier achter mij staan te spelen in de studio. Heerlijk. En dan voor de Dolly Dots en Radio aan het begin van dit uur. Ik ben natuurlijk ondertussen ook aan het nadenken. Morgenavond, 7:15. Waar sta ik dan om naar die zonsverduistering te kijken? We hadden eerst bedacht, we gaan bij ons in de wijk vanavond een rondje lopen om te kijken wat dan de beste plek is. Maar ik heb nu bedacht, dat is niet zo'n goed idee. We rijden de polder in, Flevoland in, waar ik heel vaak wielren en altijd wind tegen heb, omdat het zo vlak is. Als je dan daar richting het westen kijkt, moet er vast en zeker een goede plek te vinden zijn waar je heel mooi kunt kijken naar die zonsverduistering. En via heel veel omwegen heeft mijn vrouw inmiddels een brilletje weten te scoren via een sterrenwacht. En we hebben ook de afspraak gemaakt dat ik af en toe ook even mag kijken. Dus het gaat helemaal veilig en goed verlopen. Weet jij al waar je kijkt en hoe zit het met jouw brilletje? Mag je ons laten weten via de NPO Luister-app.

0: veel mensen er heel blij mee zijn met de nieuwe van de Stones. Een paar mensen die zeiden van nou ja, ik heb het wel gehoord. Ik hoor bij de eerste groep, ik vind het fantastisch. Dit was de schijf van NPO Radio 5 in de afgelopen zomermaand. The Rolling Stones en Jealous Lover.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: We hebben een grote kaart achter ons hangen waarop onze route aangegeven staat van Den Helder tot Den Briel. Gisteren waren we nog in een galmende vleermuizengrot in Wassenaar. Nou, daar hebben we ook een speldje bij geprikt, een klein vlaggetje, hebben we gehad. We hebben nu stevig doorgestapt en zijn aangekomen in Scheveningen. Want daar zou je toch best willen zijn, zo aan het strand, met de pier en de boulevard. Koerhaus natuurlijk. Die wens hadden ook Thea Teunissen van 86 en Cora Tulleken van 88. En afgelopen weekend ging hun hartewens in vervulling en gingen ze onder begeleiding van vrijwilligers Ellie en Ted naar het strand van Scheveningen. Ellie heb ik aan de telefoon. Dag Ellie, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: En waarom was het zo bijzonder dat deze twee dames nog een keer naar het strand van Scheveningen konden gaan?
4: Nou, we zitten hier met z'n vieren rond de tafel. Het hele clubje wat dus naar Scheveningen is geweest.
0: Heel goed.
4: En nou, misschien dat Thea het zelf al wil vertellen.
0: Dat mag.
5: En ja, ik ben dus Thea.
0: Ja.
5: En ik werd uitgenodigd door iemand van de Zonnebloem. Die zei van, zou jij niet met een vriendin iets willen gaan doen?
0: Ja.
5: En toen zei ik, oh, ik zou wel naar het strand willen. En dan graag naar Scheveningen.
0: Ja, en waarom nou zo graag naar het strand en graag naar Scheveningen?
5: Ik ben in Den Haag geboren en op 10 minuten van het strand was ik altijd, heel veel op het strand. Ook huiswerk gemaakt op het strand en altijd in de zee. En alleen maar lekker.
0: Ja, wat leuk en wat mooi om daar dan nog een keer naartoe te gaan samen met Cora, uw vriendin, denk ik, hè, van 88.
5: Ja, ja.
0: Cora is er ook.
5: Ja,
0: ja. Dag Cora, dag mevrouw Tulleken, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, vertel eens, hoe ging u dan het strand op met z'n tweeën?
6: Met een rolstoel met grote wielen.
0: Oh ja,
6: dikke bandjes,
0: om daarmee goed door het zand te ploegen. Ja. En Ellie en Tette dus achter om u naar de branding, toe te duwen.
5: Ja, je hebt het goed door.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En hoe was het om dan daar weer even die golfslag zo dichtbij te voelen en te zien?
6: Nou, voelen heb ik niet gedaan, want dan durf ik niet meer.
0: Nee.
6: Maar ik heb wel genoten, want ik heb het gezien en lekker de ruising van de zee gehoord. En dat was gewoon heerlijk.
0: Ja, ik zie wel eens van die rolstoelen met van die dikke banden. En dan denk ik altijd, kunnen die echt over het zand? Die vraag wil ik u graag stellen. Kunnen ze echt over het zand, die rolstoelen?
6: Nou, heen ging het wel, maar terug was het een probleem. En toen hebben een paar mannen ons geholpen.
0: Oh ja, dat lukte niet helemaal.
5: Die zagen ons strompelen en die hebben we spontaan geholpen.
6: Ja.
5: Want onze duwers wilden het zelf doen en dat lukte niet echt.
0: Nee.
5: Niet voor elkaar, nee. Het was zo zwaar. Heel nulzand.
0: Ja. Wat maakt het strand van Scheveningen... Ik probeer er even tussendoor te komen. Wat maakt het strand van Scheveningen nou zo mooi en zo bijzonder?
5: Nou, niet anders dan ergens anders... Aan het strand.
0: Ja.
5: Maar, de boulevard. En, de boulevard is anders en de pier is anders. En er is meer te doen dan als je naar Noordwijk of naar
6: Egmond
5: gaat. Of naar Kampenzo. Is er in Scheveningen meer te doen.
0: Ja, ja, en hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Zijn jullie de pier ook nog op geweest of die boulevard?
5: Ja, zeker. Ja, de hele pier af. De hele pier af en een rondje gemaakt. En toen weer terug.
0: Ja.
5: We konden niet boven komen. De lift was stuk. Maar we zijn wel de hele pier afgelopen.
0: En die sterke mannen waren niet meer in de buurt? Begrijp ik.
5: Ja, en die waren alleen op het strand.
0: Ja, natuurlijk. Nee, dat snap ik helemaal. En nog wat gegeten of gedronken ook daar in Scheveningen?
5: Jazeker. Wij zijn begonnen met de auto in de garage en in de parkeergarage. En daarna lekker koffie gedronken met elkaar. Koffie en gebak.
0: Koffie
5: en gebak. Met een
6: botteltaart en worteltaart. Heerlijk.
0: Nou, wat een fantastische dag. En dat was dus in het kader van een hartewens, hè? U mocht zelf zeggen van dat zou ik graag willen. Ja.
5: Ja.
0: Ellie, ben jij er ook nog?
4: Ik luister mee.
0: Want jij doet dit als vrijwilliger. Hoe heb jij deze dag beleefd?
4: Ja, het was voor mij ook een uitje. Ik vond het gewoon leuk. Ja, het is heerlijk. En het is natuurlijk leuk om iemand een plezier te doen. En dat doen we niet helemaal zelf. We worden er ook in gesponsord door de Wiki Stichting. Die wou ik nog even noemen. Dat we daar erg dankbaar voor zijn dat we dat mogen doen.
0: Een stichting mag je altijd noemen. Ja, wat goed is dat. Ja, ja. En nummer 4 aan tafel is dus Ted.
5: Jazeker.
0: Ted, had je ook een leuke zondag?
5: Nou, het was een geweldig mooie dag. We hebben twee ontzettende mooie mensen een hele gezellige dag bezorgd. Voor ons was het natuurlijk ook erg leuk. En het is heel mooi als je van huis gaat en dat ze al zo blij zijn om weg te gaan. En vervolgens de hele dag lachende gezichten en dat ze enorm blij zijn. Vervolgens komen ze moe thuis, maar de dagen daarna hebben ze nog steeds de beleving van wat hebben wij het toch fijn gehad met jullie.
0: Ja.
5: En het is zo mooi om dit te doen voor deze mensen. En we hopen volgend jaar weer te gaan. Gaan we nog een keer doen.
0: Die afspraak moeten jullie vast maken. Wat fijn.
5: Zeker,
0: ik ben regelmatig op het strand in Scheveningen geweest, maar ik had nog nooit zo'n leuke dag op het strand in Scheveningen als vandaag. Want wat een heerlijke verhalen zeg.
5: Nou, het weer heeft ons ook enorm meegeholpen. Ja. En na afloop van het strand, waar we natuurlijk geweest zijn, we hebben nog wat schelpjes gezocht, mooie foto's gemaakt. En daarna hadden we een high tea.
0: Wel ja.
5: Tegenover de strandopgang.
0: Ja.
5: Dus dat was echt geweldig. We hebben weinig
0: verhalen zeg.
5: Nou, het weer heeft ons ook enorm meegeholpen. Ja. En na afloop van het strand, waar we natuurlijk geweest zijn, we hebben nog wat schelpjes gezocht, mooie foto's gemaakt. En daarna hadden we een high tea.
0: Wel ja.
5: Tegenover de strandopgang.
0: Ja.
5: Dus dat was echt geweldig. We hebben weinig hoeven lopen. En daarna

0: Shania Twain, de Don't Impress Me Much.
1: Oh ja, die.
0: Ja, die. Vandaag een verzoek van Janne Vrijhoff. Dat vind ik zo leuk. Die stuurde mij een mailtje. Stond boven, oh ja, die. En dat doet ze ook echt. Want ze zegt, een groep die je bijna nooit meer op de radio hoort is Dr. Hook and the Medicine Show. Een nummer waar je heel vrolijk van werd. On the cover of the Rolling Stone. Gaat over een band die alles had, maar nooit die droom vervulde. Ja, dat klopt inderdaad. Het was een, zeg maar, een satirisch liedje. Dat je er pas echt toe doet als popgroep als je op de cover van het muziektijdschrift Rolling Stone hebt gestaan. Nou, het blad reageerde daar ook weer satirisch op. Door ze een maand later wel degelijk op de cover te zetten. Maar dan wel in een cartoonversie.
1: Oh ja, die natuurlijk.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.
3: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
3: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show.
2: Right.

0: heb dus heel veel over het liedje gelezen, omdat ik dacht, is het nou Wolfman Jack die je hoort, of is het niet Wolfman Jack die je hoort? En ik kan het nergens vinden, dus als er iemand is die het weet, mag die het laten weten via de NPO Luisterapp. Weet jij het gewoon?
1: Nee, ik vind het een goede vraag.
0: Wat leuk dat jij een keer iets niet weet. Dan ben ik zo blij. Ja, maar ik voel me vaak zo dom bij jou. Dan denk ik, Ewout weet alles.
1: Misschien als je het een half uur geleden had gevraagd, had ik het nu wel had geweten.
0: Ja, maar
1: geweten,
0: ik heb echt heel erg gezocht de hele dag.
1: Ja, dus, nee, daar vertrouw ik al
0: dus
1: op.
0: Dus ik schakel nu een hulplijntje in. Dat zijn mijn luisteraars. Die weten
1: dat is een heel goed idee, denk ik.
0: The wisdom of the crowd wordt dat zo mooi genoemd.
1: De hive mind ook wel.
0: Ja. Maar nu het NOS Journaal.
1: Dat dan maar wel, ja. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME greep in zodat de asielzoekers toch veilig bij de sporthal konden komen. Het COA heeft afgesproken dat in Surhuisterveen maximaal 50 asielzoekers mogen slapen als de noodopvang in Nieuwe Pekela vol zit of dicht is, zoals gisteren het geval was. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch over de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat zeggen de curatoren tegen het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babbel onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar die mocht niet baten. En steeds meer mensen laten een total body scan uitvoeren. Met zo'n scan kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Steeds meer mensen doen dat omdat ze ouder willen worden en ziektes vroeg willen ontdekken. Maar volgens experts doen de scans meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien, terwijl er niets aan de hand is. Deze arts pleit daarom voor een verbod.
2: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van, is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand? Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
1: Ja, deskundigen wijzen er ook op dat gezond ouder worden niet begint met een bodyscan, maar met bewegen, gezond eten en sociaal actief blijven. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
0: Jazeker. Ga ik even sociaal actief nog met jou praten. Over
1: ja, gezellig.
0: Ja, dat we net hadden, ja.
1: Blijf je jong bij,
0: ja, Ferry app meteen, want het is leuk. Hè. Luisteraars gaan er meteen app en reageren. Ferry dacht ook de Wolfman te horen, Wolfman Jack. Ja. En Wim zegt, vergeet ook niet de voorkant van de Donald Duck. Bert de Steigerpijp heeft een Nederlandse versie van het liedje gemaakt. Daar kwam ik ook tegen vandaag. Er zijn zelfs 7 verschillende versies van dat liedje. En een collega bij Rijnmond heeft een keer al die 7 versies achter elkaar gedraaid. Maar dat ga ik vandaag dan weer niet doen.
1: Nou, de voorkant van de Donald Duck.
0: Ja, de voorkant. En Annie Huisman had ook een versie gemaakt. En er is ook een versie over de storing, de weekend en de privé. Nou ja, kortom, je kan hier een uitzending mee
1: maar doen. Maar Wolfman Jack, we weten het nog steeds niet.
0: Nee, maar er komen nog wel achter, hoor.
1: Ja, echt wel.
0: Absoluut.
3: Bert op 5 gaat gewoon door.

0: Aphrodite's Child, Rain and Tears. Gert zegt daarover, regen zouden we wel kunnen gebruiken. Tranen vloeien er al genoeg, wereldwijd.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bertrand adore
0: français. Ja, ik liet expres even een stilte vallen, dat het even kon indalen. Oh, en René Brouwer zegt, gevonden, geen Wolfman Jack die je hoort. Het was de producer van het nummer Ron Hefkarn. Ja, die werd inderdaad wel genoemd. Die heeft het ook geschreven namelijk, volgens mij. Nou, zijn we daar volgens nog dan ook uit. René, hartelijk dank. Een Frans liedje. Over een artiest die gek is op zijn instrument. Want dat je dat bent als artiest, dat is natuurlijk niet zo gek. Maar dat je dat instrument dan bijna als een mens gaat zien. Als een levend wezen dat je meesleept en je de weg wijst. En dat dat instrument danst en vliegt en droomt en je helemaal stuurt. Dat lijkt me wel heel bijzonder. Michel Berger zingt daarover in een chanson van precies 50 jaar geleden. En vanmiddag staat hij daarmee in het volle licht hier in Bert op 5. Het heet Mijn piano danst, ofwel Mon piano danse. Mooi om horen dansen, die piano. Hier, raad je. Een soort quickstepje. Op de witte en de zwarte toetsen. Michel Berger.

0: Ding-a-dong van Tietje in de Nederlandse versie. De winnaars van het Eurovisie Songfestival in 1975. Maar niet de laatste Nederlandse winnaars zoals we jarenlang erbij konden zeggen.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Eens even kijken, wat kunnen we allemaal nog melden? Nou, we hadden het dus over die zonsverduistering van morgen. Koen die reageerde daarop in onze app. Die zegt in 1999 was de zonsverduistering in Nederland eveneens gedeeltelijk. Dus even onvolledig als morgen. Maar ja, ik zei dat die toen volledig was. Ik heb hem toen volledig gezien op televisie. Ze stonden in Het Getaf, weet ik nog. Erwin Krol met zo'n brilletje op die helemaal enthousiast was en riep: het moet langer duren, het moet langer duren. Koen zegt, ik was toen aan het Balatonmeer. En in 2006 in Turkije, in 2009 in China. Helaas toen verduisterd door smog. Moet je nagaan, dan ga je helemaal naar China. En dan is hij verduisterd door smog. En in 2017 in Nebraska in de Verenigde Staten. En hij zegt, ik bereid mij voor op de langst durende zonsverduistering van deze hele 21ste eeuw. Die zal zijn op 2 augustus 2027, volgend jaar al dus, in Luxor in Egypte. Dan gaat die 6 minuten en 22 seconden duren. Daar zijn die schamele 2 minuten van morgen maar kinderspel bij. Dus wij ook nog even zoeken op die zonsverduistering van 1999. Ja, Koen heeft gelijk. Ook toen was hij niet volledig in Nederland. Morgen 88%. Het was toen een zeer grote gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij afhankelijk van de locatie waar je was, ongeveer 90-95% van de zon door de maan werd bedekt. Dus het was ietsje spannender nog in 1999 in Nederland.
2: De laatste ronde.
0: Michel Berger die stond in het volle licht vanmiddag. Mooi lied, zegt Peter Leijsten, terug te vinden op 5 verschillende albums. En de grap is dat Peter die ook allemaal in de kast heeft staan, denk ik. En Emo reageert nog even over de cover of The Rolling Stone. Die heeft dat namelijk leren kennen door een parodie van het Groningse duo Pedaalemmer en Royerines. En dan heet het Loeks. Kijk, nog weer een versie.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dan hadden we het over die chocolaatjes. Daar zijn ze. Ja, met pepermuntsmaak. Ik ben niet de enige die daar goede herinneringen aan heeft. Zo blijkt. 2 Karens reageerden precies tegelijk via de app. Karin 1 zegt, ja, dat is iets uit het zoete verleden. Ik wist helemaal niet dat dat nog bestond. Ik ga er snel eens naar zoeken in de supermarkt. Wel de vertrouwde smaak natuurlijk. Want het nieuws was dat er andere smaken komen na 64 jaar. Karin 2 zegt, hoi Bert, ja, die chocolaatjes ken ik. Heerlijk. En ook Janneke uit het Harde werd, Jannie uit het Harde werd direct mee teruggenomen naar haar kindertijd. Dag Jannie, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: De uitdaging wordt om niet de merknaam van de chocolaatjes te noemen. We kunnen wel zeggen dat je ze vaker na achter eet, bijvoorbeeld.
3: Ja, klopt. Ze zijn heerlijk.
0: Jij had ook meteen het beeld voor je van zo'n groen doosje?
3: Het was een groen doosje, ja. En mijn moeder had het in de hand. En er was visite. En bij het tweede kopje koffie of thee, dat weet ik niet meer wat het was, trakteerde zij. Ging met een doosje rond. Een tante van mij pakte een leeg zakje. Nou, ik had het niet meer. En mijn broertje had het niet meer. En we hadden het zo gedaan dat dus niet zakjes op een rij, dat we die eruit hadden, maar dus gewoon tussendoor een paar, dat het niet zo op zou vallen.
0: Ja. En hoeveel hadden jullie? Had u het niet eruit gehaald dan?
3: Ja, dat weet ik niet meer hoor. Ik denk wel een stuk of 6 of zo.
0: Dus die tante bleef maar proberen natuurlijk. Ja, ja.
3: Ja, en mijn moeder boos natuurlijk. Die keek naar ons. En ze zei iets wat ik niet op de radio zou herhalen.
0: Nee. En was bij jullie de laatste ook altijd
3: met,
0: voor...
3: Met 3 letters en dan kinderen erachter.
0: Oh ja, precies.
3: En was... begint met een R.
0: Was de laatste bij jullie ook altijd voor de butler? James?
3: Nee.
0: Hadden jullie geen butler?
3: Nee, jij wel?
0: Ja, wij hadden 3 butlers. Ja, in een wisseldienst. We hadden een butlerrooster op de koelkast hangen. Nee. Ik hoorde vandaag, het ging er vandaag over. Ik hoorde mensen ook zeggen, ik vind het zo smerig chocola gecombineerd met pepermunt. Wat goed dat er nu eindelijk andere smaken komen.
3: Oh, ik vind het heerlijk. Maar weet je, ik heb al andere smaken geproefd. In Duitsland waren er al andere smaken.
0: Oh ja, hadden ze daar ook sinaasappel, karamel en framboos?
3: Ze hadden karamel, andere weet ik niet, maar die karamel vond ik heerlijk.
0: De karamel is aan te bevelen, zonder dat we daar de merknaam bij noemen, want dan maken wij reclame. Kun jij zeggen?
3: Nee, het is een groen doosje, maar dat doosje was roze.
0: Oh, dan wordt het een roze doosje ook. Ah.
3: Ik weet niet, in Nederland weet ik niet, maar in Duitsland was het roze.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden en aan jouw verhaal denken op het moment dat we ze kopen. Jannie, dankjewel.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Cardozen uit 1968. No Mercy van Raccoon. Zullen we nog eentje doen? Simone knikt ja, dus ik mag er nog eentje doen. Dat is fijn. Gaan we er een beetje feestelijk uit met Casey en de Sunshine Band.

0: Deze is dus voor vanavond. Get Down Tonight. Casey in the Sunshine Band. En die van Ramses Shaffi die we draaiden. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Die is vast voor morgenavond vanwege die zonsverduistering. Hè. Hou het goed in de gaten allemaal. Voor die tijd zijn wij er met een nieuwe Bert op 5. Straks eerst Simone met de avondstart van deze dinsdagavond. Heel veel plezier en graag tot morgenmiddag.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
7: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
8: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
9: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 6:00, hier is Ewout de Jong met het NOS-nieuws. Goedenavond.
14: Goedenavond, Simone. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Correspondent Gimbalduk over wie die nieuwe Hongaarse president is.
15: Deze Baka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd.
14: Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar zette het parlement de Orbán gezinde president Suljok uit zijn ambt. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden een bus uit Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen, omdat de noodopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Rusland heeft de afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Er vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. En elektriciteitsnetbeheerder Tennet vraagt of iedereen morgen rond de 8:00 s'avonds even de vaatwasser uit wil laten en de stekker eventueel uit de elektrische auto wil trekken. De zonsverduistering zal dan namelijk voor een flinke dip zorgen in het stroomnet, zegt het stroombedrijf.
16: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland tijdens een avondpiek, maar dan voor heel Europa dus. Per land individueel zijn de grootste pieken een dikke 3000 megawatt en voor Nederland is het 1300.
14: Ja, klinkt indrukwekkend, maar Tennet verwacht geen grote problemen met de stroom tijdens de zonsverduistering. Maar er is wel een klein risico. Morgen wordt een hete dag, dus zullen er ook veel airconditioners aanstaan en die verbruiken nogal wat stroom. Het weer vanavond en vannacht geleidelijk overal helder. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden.
12: De avondstart. Simone Walraven.

0: De enthousiaste inzet van Freddie Mercury en Brian May van Queen. Het was een onwerkelijke ervaring voor zanger Eddie Howell, die kort daarvoor gewoon nog met zijn gezin in een caravan woonde in Birmingham. En toen was het nummer helemaal af en Freddie Mercury keerde zich toen tot Eddie en hij zei: "If this is not a hit, dear, sue Warner Brothers." Nou, dat was helemaal niet nodig. Van harte welkom. Dit is je dinsdagavond. Het is een en al evergreen dat de klok slaat tot 8 uur... met zometeen een verborgen talent van Jim Seals van Seals & Crofts. De whispers komen voorbij. Maar ik heb eerst nog een avondspreuk voor je van een legendarische jazzmuzikant.
1: Avondspreuk.
0: Wynton Marsalis heeft ooit gezegd: jazzmuziek is de perfecte metafoor voor democratie. Wat vind jij een mooie muzikale omlijsting bij deze woorden? De NPO luistert op

0: Vriendengroep en Linda.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: In 1933 werd er een opnamestudio geopend in Los Angeles, die tot 2008 hebben bestaan. De Radio Recorders heten ze. Want ze werkten ook heel veel samen met radiostations. Van Billie Holiday tot Annie Lennox en van Sam Cooke tot Charlie Parker. Eindeloos veel grote artiesten hebben erop genomen. En in 1958 was het de beurt aan een zanger en pianist uit New Orleans, genaamd Larry Williams. Hij zette daar een zelfgeschreven liedje op de band dat later is gecoverd door de Beatles. John Lennon werd een van zijn allergrootste fans. Dames en heren, hier is hij, Larry Williams met Dizzy Miss Lizzy.

0: Summer Breeze.
1: Je kent het in de uitvoering van de Isley Brothers, maar dit waren de meesters zelf, Seals & Crofts. En Jim Seals, die speelde eerst de saxofoon in een bandje genaamd Dean Beard and the Crew Cats.

geweldig. Deze gaat meteen in het mandje voor de toekomst. En uiteindelijk werd Dash Crofts ook de drummer van de band. Geweldig. Raken en Scraping. 57, man. Ga door met Ilse de Lange. Something Good.

0: Dit was toch wel het liedje dat ze op het muzikale wereldtoneel heeft gezet. Hè? The Whispers, met als kern van de groep een eeneiige tweeling met identieke snorren. Ja, Wallace en Walter. En Walter die moest eerst nog 1,5 jaar vechten in Vietnam voordat hij de muziek in kon duiken. Ai, ai, ai, al die verhalen.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan grasduinen in de muziek aan de hand van een thema. Een rode draad, 3 plaatjes achter elkaar met 1 overeenkomst. Aan jou om de 3e plaat te kiezen. Ik hoor het graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met...

it to you. Donna Hightower. This world today is a mess. Daarvoor Ray Charles en Mess Around. En als eerste Jim Croce. You don't mess around with Jim. No. En hier op de achtergrond uiteraard James Brown. Papa don't take no mess. Ik kijk eventjes wat er allemaal binnenkomt in de app. Ik zie hier de Thompson Twins. En Irma Thomas. You can have my husband, but please don't mess with my man. Oeh, Elvis Presley komt binnen. A Mess of Blues. Beach Boys, You Need a Mess of Help to Stand Alone. En dan Mike Miller uit 1958. Die zegt, doe mijn haar niet in de war, alstublieft. How are you?

0: En de Pips uit 1969 en The Stranger.
1: De avondspreuk.
0: Jazzmuzikant Wynton Marsalis heeft gezegd: jazzmuziek is de perfecte metafoor voor democratie. Nou, kan je vertellen dat heel YouTube vol staat met interessante filmpjes waarin hij dit gegeven heel simpel uitlegt. Weergaloos interessant. Dank voor alle mooie liedjes die binnen zijn gekomen. We gaan voor een Duitse zangeres genaamd Inge Brandenburg. Simpelweg, I love jazz.

Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

Tropicana in de weergeloze albumversie. Daarvoor Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Mocht je nou fanatiek gamer zijn, dan kan je het volgende nummer misschien wel meespelen. Want het zit ook in het spel Guitar Hero. Daarbij speel je op een plastic nepgitaar allerlei nummers mee. Mijn regisseur is daarop groot geworden. Heb ik vernomen.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
5: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers of om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
12: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
11: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

hier allemaal om de evergreens. Muziek met eeuwigheidswaarde. Zometeen gaan we het hebben over een meloen uit de vergetelheid. Je hoort het allereerste zelfgeschreven liedje van onze avondster Joe Jackson. Dat is uitgebracht op vinyl. Uniek materiaal, wat je bijna zeker weten nog nooit hebt gehoord. Onze huisband is inmiddels druk bezig. Ja, ze maken een herrie, moet je horen. Goed, als jij weet welke evergreens ze spelen, dan maak je kans op onze sleutelhanger. Eens even kijken, we gaan door met Dexys Midnight Runners. Al moeten we ze eigenlijk sinds 2012 officieel Dexys noemen. Dus bij deze.

van ABBA dansen wij de vergetelheid binnen. Het jaar is 1944, de plaats New York City. Twee Mexicanen en een Puerto Ricaan richten het trio Los Panchos op. En ze worden al snel geliefd vanwege hun romantische ballades. Groeien uit tot een van de invloedrijkste Latijns-Amerikaanse groepen aller tijden. Jawel. Ze hebben over de hele wereld opgetreden, verschenen in meer dan 50 films... en bestaan nog steeds dankzij een van de zoons die verder is gegaan met de groep. Maar ik heb ze hier in de originele bezetting met een liedje uit 1957. Dat heeft iets te maken met het hart van een meloen. Corazón de melón.

0: Ze bliezen de sokken van de wereld met Tribute Right On.
1: De Avondster.
0: David Ian Jackson werd geboren in Engeland in 1954. Maar toen hij opgroeide, toen begon hij een beetje te lijken op een geniale jonge spion uit een Britse poppenserie op televisie, Joe 90. Dus hij kreeg de bijnaam Joe. En daar voelde hij zich zo senang bij dat hij het op zijn 20ste heeft laten veranderen officieel naar Joe Jackson. Hij groeide op in de buurt van Portsmouth, aan de zuidkust van Engeland. Als 11-jarige begon hij met viool spelen, maar hij werd verliefd op de piano. Dus hij ging optreden in cafeetjes. Op zijn 18e kreeg hij een beurs voor een hele prestigieuze muziekschool, de Royal Academy of Music in Londen. Maar om het echt te gaan maken in de muziekindustrie, dat was geen makkie. Tijdlang was hij echt straatarm en leefde van 5 Britse ponden per week. Maar hij had besloten, hij was liever arm dan dat hij zou moeten werken in een fabriek of zo, of in een supermarkt. Dat had hij 3 dagen gedaan. Toen kwam het zijn neus uit. Dat heeft hij gezegd. Dus hij stortte zich in het bandleven in Portsmouth. En in 1976 kwam zijn eerste zelfgeschreven liedje uit als B-kant van een single van zijn band Arms and Legs. En die hoor je nu. She'll Surprise You.

Chris Montez, The More I See You. We hebben het origineel opgeduikeld ergens in de schaduw van de geschiedenis. In 1945 om precies te zijn. Toen werd het voor het eerst gezongen door de Argentijnse zanger Dick Haymes.

deze doen we meteen in het mandje voor de laatste week van het jaar. Daarvoor hoorde je Joe Jackson en She'll Surprise You. En we vernemen net dat het vandaag zijn verjaardag is. Dankjewel, Vincent. 72 jaar is hij geworden. Wat ontzettend leuk. En we gaan zo de notenkraker spelen. Hier is vast een hint. Spannend. Je kan zo bellen. Maar eerst gaan we eventjes genieten nog van de nieuwe Bertolf. Still Have You.

gaat tegen alle natuurwetten in. Er wordt gewoon weggeveed. Supertramp, goodbye, stranger. Zo, ben je er klaar voor? De huisband heeft een evergreen omgetoverd naar een ander genre. Dus de uitdaging voor jou is om de titel uit te vogelen. Nou, ik wens je ontzettend veel succes. Als je het weet, bel eventjes 0800 3000 555. Maak je kans op onze sleutelhanger.

0: that was the last time.
1: Ja, dit is een heel ander koekje. Goedenavond met de Avondstar. Ja. Met wie spreek ik?
2: Met Guylain Jansen.
1: Hi, heb jij een idee wat het is?
2: Kom van de dak af.
1: Hartstikke goed, had je het meteen in de gaten. Moest je echt even...
2: Ja.
1: Ja, nou, briljant. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Blijf
2: dankjewel.
1: Alsjeblieft eventjes aan de lijn. En ik ga hem nu voor je draaien, het origineel. Fijne avond nog, hè.
2: Hetzelfde. Hoi.
3: Hey.

Booker Newberry III. Hij had 4 kinderen, 13 kleinkinderen, 21 achterkleinkinderen. En een schare aan tantes en ooms en neefjes en nichtjes en ga zo maar door. Nou ja, dat is een hele volksstam. En een heleboel liefde. Daar kan je een hele stad mee bevolken. Love down, baby. We hebben nog net even tijd voor een band waarvan de naam had kunnen zijn. De Saltines. Dat zijn crackers. Of de Small Fry Dance Band. Maar uiteindelijk is het Eagles geworden. Je hoort ze nu met Lying Eyes.

Staaf José van New Cool Collective. En tot zover je avondstart. Fijne avond, graag tot morgen. Veel plezier met Jeroen Snel zo. We gaan eruit met de mooie van Steven Stills en Manassas, Johnny's Garden.

0: Samen Max.
1: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
2: Maakjes?
1: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:45 op NPO 1.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
17: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
16: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
0: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
16: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

Het begon eigenlijk als een simpel nummertje voor in de kroeg. Maar later werd het toch een absolute evergreen. 1973, Long Train Running, de Doobie Brothers. En we openen met de Monkees uit 1968. En Valerie.

0: 8 over 8 is tijd voor de avond van 5. Leuk dat je luistert. Neem lekker plaats, zou ik maar weer zeggen. Tot 11 uur zijn David en ik bij jou. Vandaag dinsdag 11 augustus. Wat een prachtige dag was het, hè? 24, 25 graden zo'n beetje in Midden-Nederland. Een fris noordoostenwindje. Was echt perfecte dag. Zo moet het eigenlijk altijd zijn, maar ja. Het wordt iets warmer, met wel 35, 36 graden einde deze week. We gaan het meemaken. Net als morgenavond, de zonsverduistering. Ja, het hoogtepunt van de eclips vindt plaats op 11 minuten over 8. Dus eigenlijk over bijna 24 uur. Tijdens onze uitzending. David, je bent hier vanavond.
1: Ja.
0: Hoe ga jij dat morgen meemaken? Want jij bent dan vrij.
1: Ja, ik ben morgenavond vrij en ik heb nog wel gezocht naar een eclipsbrilletje.
0: Ja,
1: maar
0: vele
1: overal
0: met jou
1: uitgekocht, ja. Helaas.
0: Ja, ja.
1: En een cd, je kan ook door een cd kijken, maar er wordt toch afgeraden dat dat niet een cd-schijfje.
0: Ja,
1: want maar dat is toch niet zo, best.
0: Nee, want je ogen gaan er
1: gewoon aan. Een zonnebril is ook niet goed.
0: Nee,
1: niet en jij goed. Vertelde mij net, je moet ook niet met je iPhone gaan filmen.
0: Nee, niet met je telefoon, er gaat een chip kapot of de lens.
1: Ja.
0: Dat is zo sterk dan die zon die dan weer tevoorschijn
1: komt. Ja. Ja.
0: Maar morgenavond is het zover, 11 minuten over 8. Ons leek het leuk, David, om de luisteraars te vragen van bel ons op morgenavond.
1: En er zijn vast wel mensen die wel zo'n bril hebben kunnen bemachtigen.
0: Ja. En stel, je hebt geen bril, maar je bent wel buiten en je staat tussen de mensen. Ik ben wel heel benieuwd hoe Nederland dit morgen gaat beleven. Dus eigenlijk van Zierikzee tot Groningen en Limburg en Den Helder, of misschien de Waddeneilanden. Dus ja, mensen kunnen zich opgeven eigenlijk.
1: Ja, dat is geef eigenlijk, je maar op via de app.
0: Via de app van NPO Luister. Van nou, en laat even weten dan waar je bent morgenavond. En of we jou kunnen bellen. En dan zullen we even een paar minuten van tevoren, misschien 7:55 wat bellen. Tijdens de eerste plaats van het programma. En dan kan ik even met je babbelen in de uitzending. Lijkt me leuk.
1: Ja.
0: En zo niet dan met jou, David, dan ben jij gewoon de reporter.
1: Gezellig.
0: Ja. Ja, jou houden we achter de hand. Je woont in het midden van het land, dus nou, anders doen we jou ook.
1: Ja, in Zeewolde woon ik.
0: Ja, nou, dat kunnen we sowieso afspreken, toch?
1: Ja, zeker.
0: 1999 was vorige keer, hè?
1: Ja, was ook in Zeewolde. En toen had ik wel zo'n brilletje. En was wel een bijzonder moment.
0: Nou, waar is die gebleven, die bril?
1: Ja, goede vraag.
0: Ja. Voor ons een vraag.
1: Ergens op zolder misschien.
0: Ja, ja. Nou, we hebben nog 24 uur. Maar geef je even op via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Wij zijn er ook vanavond. Natuurlijk met Bob. Hij gaat internationaal. Weer 3 hints vanavond. Zometeen de eerste al. Maar sowieso zijn de komende uren natuurlijk gevuld met de lekkerste muziek. De lekkerste zomerse muziek zelfs. Ja, zoals UB40 met Red Red Wine. Heerlijke reggae steltje natuurlijk. En zo komen wij opnieuw in de vakantiestemming.

0: Back, Amy Winehouse, het geluid van de jaren 60, maar dan gegoten in een moderne, pijnlijke realiteit van 2011. Klimaatverandering en watertekorten voelen ineens heel dichtbij nu Nederland zelf gebukt gaat onder een watertekort. Historisch lage waterstanden in de rivieren en zeer hoge temperaturen gewoon op het land. Het wordt allemaal steeds normaler. Maar hoe is het als het water niet uit de kraan komt, maar dat je kilometers verder op pas iets kunt krijgen? Fotograaf en voormalig nieuwslezer Sascha de Boer reisde samen met de organisatie WaterAid naar Kenia en West-Timor om de harde realiteit van de wereldwijde watercrisis vast te leggen. Haar foto's zijn op dit moment te zien op Paleis Soestdijk onder de titel De Weg naar Water. Dag Sascha, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, leuk je even zo te spreken. Ja, hoe kwam het dat je voor WaterAid een fotoreportage ging maken?
1: Ik werk vaker voor hulporganisaties. Dus ik word wel eens gevraagd. Ja. Is de luxe positie waar ik dan in zit.
0: Zeker. En
1: eerlijk gezegd vind ik het heel erg interessant om problemen te laten zien die eigenlijk nooit in het nieuws komen. Weet je, die misschien zijdelings in het nieuws, natuurlijk wel klimaatverandering is iets anders. Maar dingen die al veel langer spelen, bijvoorbeeld inderdaad op continenten zoals Afrika of Azië. En op de een of andere manier is klimaatverandering sinds een reis die ik maakte in 2008 naar de Noordpool, is dat een soort rode draad geworden, waardoor ik opnieuw steeds weer gevraagd word.
0: Ja.
1: Omdat kennelijk mijn foto's misschien toch een verhaal vertellen.
0: Ja, nou zeker weten. Ik ben ook wel eens in Afrika geweest. Dan zie je die kinderen met emmertjes lopen en ze moeten ver lopen. Maar dan denk je nu weer zoveel jaar later. Ja, komt het dan nooit goed? Ook juist in die derde wereldlanden.
1: Nou, het gaat al stukken beter, hoor. Ik bedoel, als je vergelijkt met hoe het 20, 30 jaar geleden gaat, dan is er al heel veel veranderd. Er zijn veel meer waterputten. Er wordt ook moderne techniek gebruikt, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, waardoor water ook in moeilijk toegankelijke gebieden uit de grond wordt gehaald en dan meters diep. En dankzij die zonnepanelen kan die energie worden opgewekt om dat water naar boven te halen. Dus er is al echt best wel heel erg veel veranderd, maar nog niet overal.
0: Ja. Kenia en West-Timor, twee totaal verschillende regio's. Welke verhalen staan nog op je netvlies?
1: Oh, zoveel. Ja, eigenlijk gewoon de verhalen van misschien wel in West-Timor was de laatste, meest recente reis waar ik was. Vorig jaar september. En daar was ik mee met drie meisjes die, ze waren 12, 14, zoiets, 12, 14, 15. En die normaal gesproken gewoon op school moeten zitten. Maar ja, die zijn verantwoordelijk voor het halen van water. En die moesten dus gewoon, terwijl de rest dus naar school gaat, moeten zij het water halen voor hun gezin. En die lopen dan door een bos en door over rotsige gebieden en op blote voeten ook nog eens een keertje. Om daar dat water te halen. En toen kwamen we na, ik geloof een uur lopen, kwamen we bij die put aan. En die lag hoog in de bergen. En toen bleek in die put zaten de wortels van bomen. En die bomen waren gewoon door die put heen gegroeid. En daardoor was het nog veel moeilijker om dat water te halen. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook van die trieste dingen.
0: Ja.
1: En in Kenia weer, ja, ook weer verhalen. Wat daar heel vaak gebeurt, en dat vind ik echt heel erg triest, is dat die waterputten die er zijn, waar vrouwen dus heel lang naartoe moeten lopen, dan gebeurt het dat die waterputten die worden gewoon een beetje beheerd door mannen, die eigenen zich zo'n put toe.
0: Ja.
1: En die zeggen dan tegen de leukste meisjes van, ja, als jij water wil, dan moet je even met mij mee.
0: Jongen,
1: weet je, dan moet je daar iets voor doen. Dus dat is gewoon sextortion. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja. Maar je vertelt allemaal feiten, hoe het daar aan toe gaat. Kan je die verhalen toch ook meenemen in één enkele foto of in een reportage? Hoe doe je dat?
1: Ja, in een reportage wel. Ja, in één enkele foto is natuurlijk het hele verhaal moeilijk te vertellen. Maar gelukkig hangen er op Paleis Soestdijk 76 foto's die ik heb gemaakt. En daar kun je natuurlijk dat hele verhaal van en Kenia en West-Timor mee vertellen. Maar ja, één beeld is soms best wel moeilijk. Maar ik heb wel één beeld gemaakt van deze drie meisjes die dus in West-Timor dat water gingen halen. En ik zag dat en eigenlijk mijn onderbewuste, wat wel altijd een beetje, klein beetje meespeelt met het nemen van een foto. Mijn onderbewuste die zei tegen mij van, je moet nu die foto maken. Je moet daar naartoe lopen, die foto maken. En dat was namelijk een hele mooie kleurrijke muur. Een gifgroene muur. Maar er lag een schaduw van een palmboom lag daarop. En dat werd een soort rat. Zo'n, ja, weet je wel, zo'n rat waar hamstertjes in lopen, zo'n tredmolen.
0: Oh ja.
1: En daar liepen die meisjes, die liepen daar voorbij. En ik was dus op net precies op het juiste moment dat zij in die zogenaamde tredmolen liepen. En dan gebogen met hun hoofd en die zware jerrycans dragen en de emmers. En dan werd het in één keer werd het symbolisch beeld een tredmolen. Ja. Het is elke dag opnieuw. Ja, steeds weer dezelfde manier van het water halen. En ja, dat is de manier om dat verhaal te vertellen, denk ik.
0: Dus dat is wel de foto van de tentoonstelling? Misschien.
1: Dat vind ik persoonlijk de foto van de tentoonstelling. Ja. Maar ik hoor ook van de bezoekers, want er komen best wel veel bezoekers op Soestdijk. En die hebben allemaal weer een andere eigen favoriet. Dus dat is ontzettend leuk om dat steeds te horen.
0: Want je bent daar ook te vinden, zo nu en dan?
1: Ik ben er ook af en toe zeker. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder op een paleis te exposeren. Ja. Dus ik ben er ook zeker af en toe ook zelf. Het is van vrijdag, zaterdag en zondag tot eind augustus is het te zien. Dus dat zijn een aantal lange weekenden. En ik probeer er best wel vaak te zijn.
0: Ja, leuk. Kaartjes kosten €10. En dan kan je ook nog de tuin in, lees ik. En de helft daarvan gaat naar WaterAid.
1: Ja, is dat niet leuk?
0: Jazeker. Wat doet die organisatie precies?
1: Die organisatie zorgt ervoor dat, dat vrouwen, het zijn meestal vrouwen, hè, die dat water moeten halen. Die zijn er verantwoordelijk voor het huishouden, zoals in veel traditionele landen. En die ondersteunt die vrouwen dat als zij iets nodig hebben, bijvoorbeeld, want zij kennen de situatie ter plaatse het beste. Dus als zij iets nodig hebben, bijvoorbeeld inderdaad zonnepanelen of andere dingen die ze nodig hebben, bepaalde waterpomp of zo, dan kunnen die vrouwen terecht bij WaterAid. En WaterAid zorgt ervoor dat dat dus ook toegankelijk is. Ja. Maar ook dingen zoals, wat vond ik ook wel heel fascinerend, dat WaterAid geeft een soort ondersteuningscursussen of workshops, dat die vrouwen dus ook kunnen meepraten met het lokale bestuur om mee te praten over als de beslissingen worden genomen. Ja.
0: Dus het doet ook iets met de positie van vrouw eigenlijk.
1: Heel erg, ja. WaterAid is echt heel erg gericht. Maar, ook,
0: ja. Verbetering van de samenleving. Ja.
1: Verbetering van de samenleving. Want het zijn inderdaad die vrouwen die altijd die verantwoordelijkheid daarvoor hebben. Maar ook degene die gewoon precies weten wat er speelt met bijvoorbeeld inderdaad als je oogsten mislukken omdat er te weinig water is, zodat je zaadjes niet ontkiemen, zodat je oogst niet komt. Dan weten zij wel weer van wat voor soort zaden werken wel. En wat is wel goed. En dat kunnen ze weer, dat delen ze vaak met elkaar. Dus dat heb ik ook gefotografeerd. Dat er van die vrouwengroepen zijn die elkaar dan elke week zien en met elkaar bespreken van voor mij werkte dit goed en voor mij werkte die zaden goed. En een van de allertrieste verhalen eigenlijk was wel toen ik in Kenia was en ik zag daar een aantal vrouwen in die vrouwengroep en die hadden hun hoofd kaal geschoren.
0: Jo.
1: En toen dacht ik echt van, maar waarom? Weet je, wat is dit voor iets triest? Is dat man? En met elkaar bespreken van voor mij werkte dit goed en voor mij werkte die zaden goed. En een van de allertrieste verhalen eigenlijk was wel toen ik in Kenia was en ik zag daar een aantal vrouwen in die vrouwengroep en die hadden hun hoofd kaal geschoren.
0: Jo.
1: En toen dacht ik echt van, waarom? Weet je, wat is dit voor iets triest? Is dat mode of wat is het? En toen

0: oké. Okay. En heel misschien loop jij daartussen. Dat zou leuk zijn.
1: En misschien loop ik daar wel tussen. Ja. Dus come and meet me.
0: Ja, gezellig. Sascha, dank je wel. En sterkte met alles. En graag tot een andere keer.
1: Dank je wel. Okay. Dank je wel. Fijne avond.
0: Oké. Okay. Wij gaan naar BZN. Ja, brengt me toch nog even op liedzanger Jan Keizer. In februari maakt hij bekend dat de prostaatkanker terug is en dat er nu ook uitzaaiingen zijn in zijn longen en botten. Maar Jan die blijft positief, zo zag ik vanavond nog op tv bij Boulevard. En ja, ik wens hem veel sterkte, Jan Keizer. Zijn grootste hit misschien wel met BZN was deze. Mon Amour, 1976.

0: Huey Lewis in de nieuws 1985, The Power of Love. De band werd gevraagd een nummer te schrijven voor de film Back to the Future. En Huey Lewis die dacht, ja, Back to the Future, wat moet ik daarmee met zo'n gekke titel? Ik kan daar eigenlijk helemaal niks mee. Ik heb helemaal geen zin om een soundtrack te schrijven. Maar toen zei de regisseur van, nou, het mag gewoon een nummer zijn. Maakt niet uit hoe je het noemt, als het maar een lekker nummer is. Nou, en dat is gelukt.
1: Waar is Bob?
0: 9:05, we gaan naar de eerste aanwijzing van Bob. Bob van der Halve, de stem van Relewee. Hij is op pad en net als gisteren is hij ergens in Azië. Gisteren was hij in Jordanië, Petra. Dus ik mag aannemen dat hij nu toch wel op een totaal andere plek staat, ergens in Azië. Nou, we gaan het meemaken. Luister goed, hier is Bob met de eerste hint.
2: Toren, toren, toren, toren, toren, eindeloos. Je kunt hier blijven lopen, om moedeloos van te worden. Ook als vijand.
0: Toren, toren, toren, David.
3: Een vijand.
0: Ja, die zijn legio.
3: Ja, die zijn legio.
0: In Azië ook, dus ja.
3: Ja.
0: Hier kunnen we
3: ik zou het niet weten.
0: Nee, nou, over een uurtje hint nummer 2, dus daar zien wij naar uit. Mocht je toch al een idee hebben, laat je antwoord maar achter op de app van NPO Luister. Ook al twijfel je, want over een uur kan je gewoon een ander antwoord invullen. En over 2 uur nog een ander antwoord. Uiteindelijk kijken we zo rond 11:15 naar wat er allemaal binnen is gekomen. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je die hele leuke avond van 5 waterfles.

One Day in Your Life, Michael Jackson. Oorspronkelijk opgenomen in de vroege jaren 70... toen hij nog de Sterren van de Hemel zong bij Motown. Maar het nummer werd met hemzelf was echt wereldberoemd. In de jaren 80, 1981, toen dit nummer opnieuw werd uitgebracht. We gaan even naar juli 1964. Toen gebeurde er in een Londense studio eigenlijk iets magisch. Ray Davies had een nummer geschreven dat aanvankelijk bedoeld was als een luchtig jazzdeuntje, geïnspireerd door bluesgrootheden als Lead Belly. Maar zijn broer Dave dacht daar heel anders over. Hij pakte een scheermesje, sneed dwars door de konus van de speaker aangesloten op zijn kleine LPico-versterker. En hij prikte er met een speld in. Nou, het resultaat, een rauwe, grommende vervorming die de rockgeschiedenis voorgoed veranderde en de allereerste dikke, scheurende gitaarakkoorden op de wereld losliet. Nou, natuurlijk ging de opname verder niet zonder slag of stoot, want tijdens de opnames werd er flink ruzie gemaakt achter de schermen en achter de microfoons. En als je heel goed luistert naar de originele opname, hoor je na ongeveer 1 minuut zo waar een niet al te net Engels scheldwoord op de achtergrond, te beginnen met een F. Nou, 14 jaar later kreeg datzelfde nummer een oorverdovende opvolging. De Amerikaanse band Van Halen blies de klassieker opnieuw leven in voor hun debuutalbum en bracht het op 28 januari 1978 uit als hun allereerste single.

I Love the Nightlife. Nou, dat komt goed uit bij de avond van 5. Alicia Bridges en daarvoor de Kings, You Really Got Me. En we gaan er nog eentje draaien voor het nieuws van 9 uur. Dat komt van de Mavericks. Het hele zonnige La Mucara uit 1999.

0: Lekker zomers, hè? En David, die merkt terecht op, het is de Mavericks. Niet de Mavericks, wat ik zei, de Mavericks. Nou, dat ga ik nooit meer vergeten, David, dankjewel. Straks de tweede hint van Bob. En een mooie vakantieherinnering van een luisteraar. Graag tot zo.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luisterapp.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Welk wereldberoemd schilderij heeft in de slaapkamer van Napoleon Bonaparte gehangen? En wat is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?
10: Makies?
9: In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment. Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden lag de centrale van Gravelines door een kwallenplaag al 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
13: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mogen we de ME inzetten.
12: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt de Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Zwemster Marit Steenberg is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
14: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was het net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
12: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Jack and Jill van Radio 1978. En de tekst gaat over een eenzame man wiens vriendin door haar drukke agenda bijna nooit thuis is. En 4 jaar later kreeg dit verhaal trouwens nog een mooi staartje met de opvolger A Woman Needs Love, waarin Jill opeens haar kant van het verhaal vertelt. Wordt vervolgd. Welkom terug, de avond voor 5 met straks natuurlijk hint nummer 2 van Bob. Waar zou die staan? Het is ergens in Azië en ik zal je heel eerlijk zeggen, er zijn al een paar goede inzendingen binnen. Heel knap, na die hele sumiere hint uit het vorige uur van Bob. Maar heb je nog geen idee, zoals David, dan blijf luisteren over een half uurtje. Iets eerder al 20 minuten, krijg je hint nummer 2. Nou, verder gaat Shower Power weer plaatsvinden. De douche gaat aan, dus wees paraat, doe gezellig mee. En we hebben een leuke plaat nodig van jou uit Frankrijk. Wat is nou jouw vakantieplaat, jouw zomerhit uit Frankrijk? En welk verhaal hoort daarbij? Misschien heb je nog een leuke anekdote van een van je vakanties op een Franse camping of gewoon in Parijs. Waar dan ook. Laat het even weten via de app van NPO Luister. Ja, het is nu 9:07. En over 24 uur is dan net de zonsverduistering voorbij. Het begint al 7:15 morgenavond. 8:11 hier in het midden Nederland is dan het hoogtepunt. En net even na 9:00 is het dan voorbij. Dus dat is nu over 24 uur. David, wij zijn er een beetje mee bezig. De luisteraar misschien ook.
1: Wij zoeken mensen die morgen van plan zijn om te gaan kijken. Met een eclipsbril. Een goedgekeurde eclipsbril. Ja. Dat zeiden we net ook. Dus juist niet met een cd aan de slag gaan of iets anders, een zonnebril. Dat werkt allemaal niet. Dat is allemaal gevaarlijk.
0: Een lasbril. Een lasbril zou kunnen, las ik op de app.
1: Ja, nou die hebben de meeste mensen niet in huis, denk ik.
0: Nee, ik heb hem ook niet.
1: Maar niet met een zonnebril, dat had ik net ook trouwens gezegd. En oogartsen die waarschuwen daar ook voor. Hè? Ja, je kan echt oogschade oplopen.
0: Je liet net een artikel zien van een meisje die heeft nog steeds...
1: Ja, een meisje van 25, die heeft 5 jaar geleden gekeken, ook bij een verduistering, en die heeft oogschade opgelopen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, mocht je morgen met de juiste bril gaan kijken naar de zonsverduistering, laat het ons even weten. Dan willen we je even bellen. Nadien, stuur even een berichtje via de app. Vinden we echt hartstikke leuk. Nou, we gaan het meemaken. Volgens mij hoor ik muziek, David. Kan jij muziek horen? Ja. I can hear music. Hier zijn de Beach Boys.

0: Journey. Don't Stop Believing, mooie rock ballad. Terug te vinden op het album Escape uit 81. In de winter van dat jaar beleefde de track hier in Hilversum een eigenzinnige start, doordat Frits Spits de plaat draaide in de hitparade op Hilversum 3. Dat waren de tijden.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: 8:15 precies. Ja, we gaan naar Shower Power. Want je weet, het zingen is gezond. Het maakt echt gelukkig. Is wetenschappelijk bewezen. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, nou, die zingen stiekem onder de douche. En daar tussen de tegeltjes klinkt het best nog wel aardig. Nou, de douche staat op dit moment ook weer aan. Er wordt al naar hartelust gezongen. Luister even mee en bedenk je even, welk nummer hoor ik hier? En van wie is dat ook alweer?
2: Dus ik weet eigenlijk nooit dat vader komt to bed.
0: Wow, hey. Heb jij deze gemaakt? Vraag je altijd.
3: Dat is kort, hè?
0: Jij hebt hem gemaakt, hè?
3: Ja.
0: Nou, het is Nederlandstalig.
3: Ja, denk je?
0: Nou, dat denk ik wel. Maar hij is wel kort. Maar...
3: Het is Vlaams.
0: Oh.
3: Nou hoor. Nee, draai hem nog maar een keer.
0: Ja? Oké, komt-ie.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit waar ik aan toe ben.
0: Dus ik weet eigenlijk nooit waar ik aan toe ben.
3: Ja, is nou, toch niet zo
0: moeilijk. Zou zeggen, google ze en dan heb ik je zo in de uitzending. En mocht je inderdaad het goede antwoord geven, dan win je het hele mooie Avond van Vijf Strandlaken. Laat even je antwoord achter op de app van NPO Luister of bel met David op 0800-3000-555. Wij gaan naar Brad. Eens even kijken hoor. Het nummer dat heet Lost Without Your Love. En let even op het intro. Ik zal er dit keer niet doorheen praten. Maar dat intro zet mij altijd op een dwaalspoor. Ik denk dan altijd dat ik de Carpenters hoor met Close to You. Maar het is toch echt Brad met Lost Without Your Love.

0: Chiffons, He's So Fine, 1963. Nummer duurt maar liefst 1 minuut en 51 seconden. Nou zeg, hè? Toen de groep het trouwens in 1963 opnam, wezen alle platenmaatschappijen het nummer af, omdat ze het gewoon te simpel vonden. Maar gelukkig dacht het label Laurie Records daar toch anders over, en de plaat werd dan ook een grote hit toen in 1963.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je hoort het al. Er wordt weer naar hartelust gezongen onder de avond van Vijf Douche. En de vraag is natuurlijk, welk liedje wordt daar vanavond gezongen? En van wie was dat ook alweer? Dag Wim, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Ja, waar bel je vandaan?
2: Uit Middelharnis, op Goede Overslak.
0: Oh, dat is mooi. Dat is Zeeland.
2: Nee,
0: Zuid-Holland. Oh ja, terwijl ik het uitspreek, denk ik, oh ja, ik zit er net naast. Maar okay. het is richting Zeeland.
2: Ja, het is richting Zeeland.
0: Zo praat ik alles goed. Maar zit te bedenken, ga je morgen nog naar de zonsverduistering kijken?
2: Ja, ik denk dat ik wel even kijk of zo. Dat lijkt me toch wel interessant ook.
0: En ga je dan naar een speciale plek daar in Middelharnis?
2: Ja. Nou, het schijnt dat je op de Brouwersdam een heel mooi plekje, dat je daar een heel mooi zicht hebt, las ik net in de krant. Dus misschien dat ik daar even
0: heen ga.
2: Heen rijden, dan. Ja, ja,
0: maar,
2: ja.
0: Maar heb je dan zo'n speciale bril?
2: Ja, zo'n eclipsebrilletje heb ik, ja.
0: Oh, wat goed. Nou, dan heb ik een vraag. Kunnen we je morgenavond even bellen in de uitzending om te vragen hoe het allemaal was?
2: Oh ja, dat is prima.
0: Oh, dat is leuk, Wim. Nou. Gezellig. Ja, wij zitten in de studio en het is echt over 24 uur, dan is het net geweest.
2: Maar
0: wij gaan het niet meemaken. En dan ben ik toch wel benieuwd hoe de luisteraars dit dus allemaal gaan meemaken. Dus hartstikke leuk. Dan bellen we je morgen. Dan gaan we nu even zaken doen met Sour Power. Je hoorde net dit fragment. En jij dacht, Wim, ik herken dat liedje.
2: De kapitein van Agda en de Munk.
0: En is dat dan de kapitein deel 1 of 2?
2: Dag deel 1.
0: Nee, deel 2, maar dat is flauw.
2: Oh, deel 2, oké.
0: Ja, zo heet het, de kapitein deel 2. Agda en de Munk, nee, helemaal goed, gefeliciteerd. Jij wint dat de avond van 5 strandlagen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dus dat komt jouw kant op naar Middelharnis, Zuid-Holland. En leuk dat je meedeed. Dan hoop ik je morgenavond nog even te spreken.
2: Ja, oké, prima.
0: Dan hoor je van ons. Blijf nu even hangen voor je adres. Dan gaat David dat noteren.
2: Ja, dat
0: voor
2: is prima.
0: Voor het strand laten. Laken.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag. En natuurlijk, we gaan hem draaien. Agda en de Munnik, hier zijn ze met het tweede deel van de kapitein.

Start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: meeste werkje blijft het natuurlijk You're My Best Friend van Queen. 1976, ja, wat velen niet weten, is dat dit toch vrolijke nummertje geschreven is door zijn bassist John Deacon. Speciaal voor zijn vrouw Veronica, met wie hij kort daarvoor in 1975 was getrouwd. En de man schreef het met behulp van zijn elektrische Wurlitzer piano. En Freddie Mercury die vond het een vreselijk instrument, dus die had echt een hekel aan dat ding. Kijk, dat zijn nog eens de leuke verhalen van nadien. Wij gaan gauw naar de tweede hint van Bob. Het is al 9:30 geweest.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halve, de stem van Redaway. Hij staat ergens in Azië. Een kleine handvol goede antwoorden was al binnen, maar ik denk dat heel veel mensen echt zitten te wachten op hint nummer 2. Ik zou zeggen, luister goed, hier komt hij aan.
2: Ik ben nu maar bij een klein stukje, maar je kunt nog wel even door. Dit verdedigingswerk is zeer lang en uitgebreid. Je zou het zelfs vanuit de ruimte kunnen zien, ging het verhaal. Maar dat was een verzinsel van een striptekenaar. Nou, ik loop nog een stukje verder.
0: Nou, verzinsel volgens mij.
3: Ja.
0: Want ik heb nou wel het gevoel waar die staat.
3: Ja?
0: Nu is het een weggevertje geworden, hoor. Jongen.
3: Ja, ik blijf het wel lastig vinden.
0: Ja, maar het is wel...

0: uit de ruimte te zien. Het ligt er een beetje aan welke telescoop of nee, welke satelliet je gebruikt.
1: Okay.
0: Telescoop. Die hebben we morgenavond nodig. Ja. Oh nee, dan verbrandt de lens. Nee, niet doen. Laat je antwoord achter op de app van de NPO Luister. En over een uurtje dus hint nummer 3. En daarna gaan we het heel snel spelen. Wij gaan naar een bijzondere damesgroep, Zazie. En het nummer heet Les Hollandaises. Het is een meidengroep uit Amsterdam. En het was in Parijs waar ze elkaar voor het eerst ontmoeten, de drie meiden. Ik dacht, nou, Les Hollandaises, dat gaat over de ontmoetingen in Parijs. Nee, het is een liedje meer over de zelfstandigheid in het algemeen van drie Nederlandse vrouwen uit Amsterdam. Nou, dat zijn ze dan dus zelf. Maar het is echt een ode aan de Amsterdamse vrouw. Ik ben benieuwd, ik ken het lied nog niet. Het is ook net uit. Hier zijn ze, Zazie, Les Hollandaises.

0: Ja, niks te veel gezegd, toch? Heerlijk nummer, net uit Hollandaises Zazie. Brengt ons naar Frankrijk. En dat is nou net het land vanavond dat een beetje centraal staat qua vakantieherinneringen en vakantieplaatjes, hits. Wat is nou jouw ultieme Franse vakantieplaat? Laat het even weten via de app, dan gaan we die gewoon draaien dit uur nog. Dus laat het weten via de app. David, wat is jouw favoriete vakantieplaat?
1: Ja, Joe de Taxi. Daar heb ik wat herinneringen aan.
0: Ja.
1: Niet dat het een geweldige plaat is. Maar muziek van Gerard Leenormand, Frans Gall, Julien Clerc. Er is genoeg, hoor.
0: Ja. Gerard Leenormand was mijn held. Ja. Cassettebandjes in de auto, op naar de camping in Frankrijk. En mijn ouders natuurlijk mee. En dat was Si j'étais président de la République. Dat vond ik zo'n mooi nummer. En dan komt het kinderkoor erbij. Als er nou niemand reageert, dan is dat de plaat. Dus heb je een hekel aan die plaat, dan moet je met een alternatief komen op de app van NPO Luisteren, zal ik zeggen. Wij gaan gewoon even naar de soulmuziek van Kool & The Gang. In 1982 maakten ze Get Down On It.

0: Heerlijk toch, 1957 alweer, wat vliegt de tijd. Niet dat ik dat heb meegemaakt, maar het is wel het jaar waarin Fats Domino Blueberry Hill zong.
1: En maintenant, la musique de la France.
0: Ja, ja, het is zomer, een heerlijke tijd. En het is prachtig weer geweest vandaag. En ook de komende dagen zijn op en top zomer in eigen land. Maar natuurlijk hebben we allemaal onze vakantieherinneringen. Ik zeker ook aan Frankrijk, daar gaat het om vanavond. Achter in de auto, mee naar de camping. Met Gérard Lenormand uit de luidsprekers via een cassettebandje. En zo heeft ieder wel zijn eigen vakantieplaat als het gaat om Frankrijk. Ik heb aan de lijn Sjaak volgens mij. Dag Sjaak, goedenavond.
2: Dat klopt helemaal, Jeroen. Goedenavond.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ik bel uit Hillegom.
0: Hillegom. En je hebt wat met Frankrijk? Heb je vakantieherinneringen aan het land?
2: Ja. Iedereen zal wel vakantieherinneringen aan Frankrijk hebben. Maar ook Tour de France heb ik veel gevolgd in het verleden.
0: Ja.
2: Dus daar ontkom je niet aan, hè, als je in Europa bent.
0: Nee. En op vakantie in het land, waar ben je wel eens geweest?
2: Parijs, Nice, de Pyreneeën. Ik ben ook bij wereldkampioenschappen wielrennen geweest. Dus
0: combineer het altijd wel.
2: Het hele land, de Elzas niet te vergeten.
0: Ook mooi.
2: Ook een prachtige streek, prachtige wijnen.
0: Ja, ja. Nee, leuk. Jij kwam met een nummer van Gilbert Bécaud.
2: Ja.
0: Nathalie.
2: Ja, Nathalie, dat is eigenlijk ook nu nog wel weer toepasselijk, want ja, het is een lied uit de Koude Oorlog, maar het is wel heel toepasselijk ook wel weer in deze tijd, vind ik.
0: Ja, met alle spanningen die er zijn.
2: Ja.
0: Nou, voor de komende minuten, 4 minuten maar liefst, wanen wij ons toch even in een vredig Europa, in een vredig Frankrijk.
2: Ja.
0: Leuk je even aan de lijn te hebben gehad, Sjaak. En ik zou zeggen, nog een fijne avond daar in Hillegom.
2: En jullie nog een fijne uitzending.
0: Oké, bedankt hè. Hier is die voor jou.
2: Dag.
1: Et maintenant, la musique française sur MPO Radio 5.
3: La place rouge était vide.

Mooie muziek toch, Zoom, de Fat Larry's Band uit 1982. Was dit een eendags wonder? Ik weet het niet. Eendags vlieg? Ik heb er weinig meer van gehoord. We gaan nog één prachtige plaat draaien. Ik overdrijf niet, want ze is echt mooi. Hier is George Michael uit 96. En Jesus to a Child. Maar blijf bij ons voor nog een uur. Avond van 5.

0: diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
13: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen, of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt, omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
12: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd, en daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: nog een graad op de universiteit in Amerika. Maar PAC staat in dit geval voor drie namen van de drie bandleden: Philips, Himars en Diamond. Uit 1982 het nummer dat nooit verveelt: I Won't Let You Down. Fijn dat je luistert. De avond van 5, derde laatste uur tot 11 uur zijn David en ik bij jou op deze zomersavond. Straks Bob, hè, met zijn derde laatste hint. En we hebben 2 voor de prijs van 1. Om welke artiest of band het gaat, ja, dat vertel ik je zo meteen. Maar verder heel veel mooie muziek. Ik zie Lou Rawls, Norah Jones, Lois Lane, Frank Sinatra staan. Dus U2, ook fijn. Blijf luisteren. De muziek spreekt wat dat betreft boekdelen vanavond. Als ik zeg zo te sterven op het water met je vleugels van papier, wat zeg jij dan? Inderdaad, Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. We gaan way back to 1966 over de kwetsbaarheid van ons bestaan.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Lady Love. Lou Rawls, 1977. Dat heeft hij toch een fantastische, warme stem. Echte bariton is het. Eind jaren 70 was dit de evergreen. Ja, 2 voor de prijs van 1 vanavond met...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Met Jim Reeves. Dus ga nog even op zoek in je eigen platenkoffer of cd-kast. Want vanavond hoor je in 2 voor de prijs van 1... 2 platen van de onovertroffen Jim Reeves. Wij kozen voor dit prachtige nummer... I Won't Forget You uit 1964. Maar welk nummer van Gentleman Jim zou jij daarna willen horen? Denk bijvoorbeeld aan He'll Have to Go of Welcome to My World of Distant Drums... Of misschien wel een onbekend en verborgen pareltje van Reeves. Nou, laat je suggestie achter op de app van NPO Luister... of bel even met David via 0800-3000-555. Jim Reeves dus, in 2 voor de prijs van 1. Is dit Norah Jones, zoals beloofd? 2004 nam ze Sunrise op.

0: Andy Fraser, die schreef het. En die kennen we als de bassist van de bekende Britse rockband Free. 1978, daar hebben we het over. Robert Palmer en Every Kind of People.
1: Waar is Bob?
0: 10 voor 11:30. Over een minuut of 10 weten we echt waar die staat. Want dan gaat hij het zelf zeggen. En dan heb ik jou misschien wel aan de lijn. Maar voor nu is het gewoon tijd voor hint nummer 3. Hint nummer 2 bracht ons heel ver, moet ik zeggen. Maar misschien nog niet ver genoeg. Daarom zou ik zeggen, luister goed. Hier is die hint nummer 3 van Bob.
2: Volgens UNESCO is dit het grootste militaire bouwwerk op aarde. Niet gek als je bedenkt dat de totale lengte ruim 20.000 kilometer is. Nou, genoeg gepraat. Ik krijg honger. Met 20.000 kilometer moet ik hier toch wel wat uit de muur kunnen trekken.
0: Een patatje met, ja, of een frikandelletje.
3: Bij de Febo.
0: Ja, nee, het is ergens in Azië, dus ja, wat eten ze daar? Ik vul het maar een beetje in. Ik zou zeggen, laat je antwoorden achter op de app van NPO Luister. Kom je in uitzending met het goede onderwerp, dan win je zomaar die hele leuke, gave avond van 5 waterfles. Heb jij hem al, David?
3: Nee, nog niet.
0: Hij is al zo lang in de roulatie. Ja. Weet je wat mijn moeder altijd zei?
3: Nou.
0: Wie appelen vaart, wie appelen eet.
3: Nee, dat ken ik niet.
0: met andere woorden, het eigen personeel zou gewoon zo'n waterfles moeten kunnen krijgen.
3: Ja.
0: Maar bij de NPO en bezuinigingen is
3: dat... Nee, dat zit er momenteel niet in.
0: Zit dat er niet in? Nee. Gelukkig is de muziek gratis voor ons allemaal vanavond. Zoals ook Takes a Million. Nieuwe nummer van de dames van Lois Lane.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Voor het goede antwoord in ons spelletje Waar is Bob? Bob van der Halve de hele avond al trouw op zijn post op een zeer bijzondere locatie ergens in Azië. Maar waar zou hij staan? Ulrike, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Waar bel je vandaan, Ulrike?
1: Ik zit op het moment in Schwarzbachwalden. Dat is in het Zwarte Woud in Duitsland.
0: In het wat mooi zeg. Ja. En het weer, prima daar?
1: Och, het is Zuid-Duitsland. Behoorlijk warm.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Wij wonen in Zandvoort, maar zijn eventjes naar ons vakantieappartementje gegaan.
0: Ja, ik zou zeggen, je woont in Duitsland en je gaat op vakantie in Zandvoort, maar het is toch andersom?
1: Nee, het is andersom. Het is echt andersom.
0: Ja. Maar omdat je naam zo mooi Duits is, Ulrike.
1: Maar het is ook een Duitse naam. Ik woon mijn halve leven in Nederland.
0: Nou, fantastisch. Nou, gezellig. Jij zit ook gezellig te luisteren vanavond, de avond van 5. Is zeker de muziek een beetje leuk?
1: Het is fantastisch. Wij genieten er elke avond van. En zeker ook hier in dit Duitse omstreken. Nou ja, dan hebben we gewoon 's avonds de radio hier naast ons. Oftewel, ik heb de telefoon in de hand. En de telefoon ligt naast ons.
0: En zo kwam je ertussen met het spelletje Waar is Bob? Had je alle drie de hints nodig? Of één of twee hints?
1: Ik was een beetje laat, omdat we met hondje nog uit waren. En toen heb ik de tweede hint gehoord. En ik zeg meteen, Chinese muur.
0: De Chinese muur?
1: Ja.
0: In China?
1: In China, daar moest die zijn. Niet anders.
0: Alle hints die wijzen daar wel een beetje op. Nou, we gaan heel snel even naar Bob zelf. Hij geeft het goede antwoord. Luister mee.
2: De plek waar ik ben is... de Chinese muur in China.
0: Ja hoor. Ja, applaus voor jou, Ulrike. Gefeliciteerd.
1: Kon niet anders.
0: Het kon niet anders. Nee, je kan er niet omheen om die Chinese muur. Letterlijk niet.
1: Nee.
0: Jij wint die avond van 5 waterfles. Die had je nog niet, hoop ik.
1: Nee, ik had ze nog niet. Nee, maar die past mooi in mijn collectie.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, hij komt jouw kant op. We sturen hem naar Zandvoort. Blijf nog even hangen. David, die gaat jouw gegevens noteren.
1: Hartelijk dank.
0: En dan wens ik je nog een hele fijne tijd daar in het Zwarte Woud.
1: Dat gaan wij doen. En morgen gaan we ook de zonsvinsternis bekijken.
0: Ja. We zijn heel benieuwd.
1: 1100 meter.
0: Oh. Nou, misschien bellen we je nog wel even voor een kleine reactie erover.
1: Oh, die wil ik graag nog even. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dan doen we dat. Dan zeg ik tot morgen, Ulrike.
1: Tot morgen.
0: Oké, okay. Blijf hangen. Joe. Bye-bye. Nou, zo hebben we een aantal correspondenten gegenereerd voor de uitzending van morgen over de zonsverduistering. Zo werkt dat. Zo zijn we samen gewoon dit programma aan het maken met de luisteraar. Hoe heerlijk is dat? Goede muziek is ook een noodzaak. Nou, dit is er eentje hoor. Fantastische plaat uit 87. Where the streets have no name. U2.

Hier is de band The Corrs. Een terecht applaus voor hun live-uitvoering van Radio... zoals dat in 2000 in Dublin werd opgenomen... tijdens een tweede intieme concertreeks in de Ierse Ardmore Studios. Daarvoor de Spinners, Could It Be I'm Falling In Love. We gaan naar de Style Council met You're The Best Thing... Zanger Paul Weller schreef het nummer voor zijn partner... en latere echtgenote Diane Catherine Seeley. Ook wel een bekende Britse zangeresse overigens. Dee Seeley, dat is haar artiestennaam. En de tekst gaat eigenlijk over het gevoel van ultieme tevredenheid. Hoe mooi is dat? Weller die zingt dat hij geen rijkdom, macht of succes hoeft na te jagen... omdat haar liefde meer waard is dan wat dan ook... I'm content just with the riches that you bring. Ik ben zeer tevreden met de rijkdom die jij mij geeft. De Style Council uit 1984.

0: Jesse op de late dinsdagavond. Moet kunnen. Dina Washington uit 1961, Mad About The Boy.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Tijd voor twee voor de prijs van één vanavond met Jim Reeves. De man die slechts 40 jaar oud werd, omdat hij op 31 juli 1964 omkwam bij een vliegtuigongeluk. Hij vloog zelf in het vliegtuig een zware storm in, toen zijn vliegtuig vervolgens neerstortte. In Brentwood was dat bij Nashville. Nou, iets wat we allemaal wel kennen, dit denken, dit verhaal. Maar wat misschien minder mensen van Jim weten, is een heel ander feitje, is dat hij een toepet droeg. Ja. Hij heeft het zelf altijd ontkend. En zelfs na zijn dood probeerde zijn vrouw de media nog te overtuigen dat zijn haar echt 100% echt was. Straks als tweede plaat hoor je Adios Amigo uit 1962. En dat is de keuze van Janet. Janet, dank je wel daarvoor. Maar nu eerst het nummer dat in Nederland uitgroeide tot een gigantische hit en destijds maar liefst een half jaar lang onafgebroken in de hitlijst stond. Ja, met zijn fluwele baritonstem, de rijke orchestratie en die kenmerkende warme Nashville sound wist James Travis Reeves, beter bekend als de onovertroffen Gentleman Jim, als geen andere de traditionele country te mengen met onvervalste pop. Twee voor de prijs van één. We gaan terug naar 1964. En ik zou zeggen, geniet ervan. I Won't Forget You. En daarna de keuze van Janet. Adios, amigo.

0: Annette, dankjewel voor deze prachtige keuze. Wat een perfecte eindsong is dit eigenlijk. Vaarwel mijn vriend, vaarwel mijn vriendin. Adios amigo, Jim Reeves. Dit was hem alweer, de avond van 5. Het zit erop. Nou, morgenavond hoop ik er weer te zijn. En de zonsverduistering met jullie te verslaan vanuit diverse hoeken van Europa. Hartstikke leuk. Blijf luisteren. Straks de NPO 5, Radio 5, Muzieknacht. David en ik, we wensen je het allerbeste van de nacht. En je weet het, waar je ook bent, wat je ook doet. Er is altijd wel een engel die over jou waakt. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
2: 5. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, als het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horden. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen en daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Middernacht, het begin van woensdag 12 augustus. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1.000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump heeft sancties ingesteld tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot de 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die